In het Zuid-Hollandse Den Horen staat een bedrijfspand in brand. Het gebouw is volgens de brandweer niet meer te redden. Er wordt vooral hard gewerkt om ervoor te zorgen dat andere gebouwen niet in brand vliegen. Het getroffen bedrijf maakt mechanische skibanen. Er komt veel rook vrij bij de brand die over de snelweg A4 trekt. De Duitse defensieminister waarschuwt voor de toename van polarisatie en verdeeldheid in Duitsland. Als mensen het fundamenteel met elkaar oneens zijn en daar zelfs ruzie over maken, is niemand meer veilig, zei hij op een lezing in Berlijn. Hij noemde Finland als ultiem voorbeeld waar juist veel verbondenheid is tussen mensen. Er zijn nog twee mannen opgepakt die een aanslag wilden plegen op het Witte Huis vorige week. Ze wilden met drones en sluipschutters toeslaan tijdens het kooigevecht voor de verjaardag van president Trump. Dat werd georganiseerd in de tuin van het Witte Huis. In totaal zitten er nu 7 mensen vast voor het plannen van die aanslag. En Frankrijk had er 4 uur voor nodig, maar ze hebben gewonnen van Irak op het WK voetbal met 3-0. De rust duurde ruim 2 uur, doordat er een zware onweersbui over het stadion trok in Philadelphia. Het noodweer zorgde ook voor problemen bij Spanje. Daar moest de training worden afgebroken door zwaar onweer en harde wind. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag wordt het weer zonnig en tropisch warm met 32 graden. De dagen daarna kan het zelfs 37 graden worden. Radio 10.

0: Vlak langs de A4 bij Delft staat een loods in brand. De rook trekt over de snelweg die in beide richtingen dicht is. Het gebouw is voor een groot deel verwoest door de vlammen. De brandweer kon wel voorkomen dat andere gebouwen ook in brand vlogen. Voor zover bekend was er niemand binnen. De oorzaak van de brand is niet bekend. Cardiologen willen de zorg toegankelijk houden door minder te doen. De afgelopen jaren is goed gekeken wat wel en niet zinvol is. En alles wat niet helpt voor een patiënt wordt geschrapt. Volgens de Vereniging voor Cardiologie werden veel van die dingen nog steeds gedaan, omdat ze altijd gedaan werden. Maar het hielp niet. Twee vliegtuigen zijn dit weekend bijna op elkaar gebotst in Boston. De piloten van een vliegtuig dat ging landen konden dat maar net voorkomen. Ze zagen op de grond een ander vliegtuig op een kruisende landingsbaan en vlogen een extra rondje voor ze alsnog veilig zijn geland in Boston. De toestellen misten elkaar op 100 meter. En de straat van Hormuz is volgens Iran voorgoed veranderd en het wordt nooit meer zoals het was voor de oorlog. Vanuit Teheran blijven ze de vaarroute controleren en dus bepalen wie er wel en niet door mogen en onder welke voorwaarden. Dat zou volgens Iran mogen volgens het internationaal recht. Andere landen hebben nog niet gereageerd. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het is droog en een graad of 18. Overdag is het zonnig en 28 tot 32 graden. De dagen daarna wordt het nog warmer met vrijdag plaatselijk 38 graden.
1: Straks vanaf 8 uur de 80s en 90s top 1500. Radio.

0: 5 uur.
1: Een grote loods is vannacht uitgebrand in Den Hoorn, vlakbij Delft. De vlammen sloegen aan alle kanten uit het gebouw en er kwam veel rook vrij die over de snelweg A4 trok. Die moest daarom in beide richtingen dicht. Roetdeeltjes kwamen tot een kilometer verderop neer, maar dat is volgens de brandweer niet gevaarlijk. In het Gelderse Haalderen, vlakbij Nijmegen, is een kind op een fiets aangereden door een vrachtwagen gisteravond. Die raakte zwaar gewond en overleed later in het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde op een provinciale weg. Hoe het mis kon gaan is niet bekend. De bestuurder van de vrachtwagen is aangehouden. Nederlandse bedrijven zijn vorig jaar minder vaak gehackt door Rusland dan in eerdere jaren. En als het toch gebeurde, was de schade minder groot, schrijft het AD. Vorig jaar werd iets meer dan de helft van de Nederlandse bedrijven het slachtoffer van een aanval. Een paar jaar geleden gebeurde dat nog bij 8 op de 10 bedrijven. En Noorwegen is zeker van een plek in de volgende ronde op het WK voetbal. In New York wonnen ze met 3-2 van Senegal. Topspits Erling Haaland scoorde 2 keer. Vrijdag moeten de Nooren tegen Frankrijk uitmaken wie de groep wint. De Fransen wonnen vannacht met 3-0 van Irak. Door zwaar onweer duurde die wedstrijd 4 uur. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het is droog en een graad of 18. Overdag is het zonnig en 28 tot 32 graden. De dagen daarna wordt het nog warmer met vrijdag plaatselijk 38 graden.
0: Straks vanaf 8 uur de 80s en 90s top 1500. Radio 10.

0: En Tracy Ullman zometeen. Maar eerst het nieuws van 6 uur. Hannelore, goedemorgen.
1: Goedemorgen. In Den Horen, dat is vlakbij Delft, is een grote loods uitgebrand vannacht. De vlammen hebben het gebouw volledig verwoest. Er kwam bij de brand ook veel rook vrij die over de snelweg A4 trok. Die moest daarom in beide richtingen dicht. Het is niet bekend hoe de brand is ontstaan en voor zover bekend raakte niemand gewond. Nederlandse bedrijven zijn vorig jaar minder vaak gehackt door Rusland dan in eerdere jaren. En als het toch gebeurde, dan was de schade minder groot. Dat schrijft het AD. Vorig jaar werd iets meer dan de helft van de Nederlandse bedrijven slachtoffer van een aanval. Een paar jaar eerder gebeurde dat nog bij 8 op de 10 bedrijven. En het was een lange zit voor de Franse voetbalfans vannacht. De wedstrijd van Frankrijk en Irak duurde 4 uur... doordat er zwaar onweer over het stadion in Philadelphia trok in de rust. Frankrijk won wel met 3-0 en is door naar de volgende ronde. Dat geldt ook voor Noorwegen, dat moeizaam won van Senegal met 3-2. Vrijdag dan speelt Noorwegen tegen Frankrijk. En dan het radioteam weer zonnig en zomers warm met 28 tot 32 graden.
2: Straks vanaf 8 uur, de 80s en 90s top 1500. Radio 10.

0: Something bij Radio 10. Breakfast at Tiffany's. Misschien zit je wel aan een vroeg ontbijtje. Of je eerste kopje koffie of onderweg. Gordon en Vrouwtje zijn bij je deze dinsdagochtend. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
3: Ja, ze zijn nog bij je.
0: The word is out.
2: Ja. Het was wel even... Nou ja, nieuws gisteren.
3: We stoppen ermee.
2: Ja, we stoppen ermee. Ja.
3: Nou ja, we kunnen er kort en lang over praten, maar het blijft natuurlijk best vervelend.
2: Nou, we hebben hier toch heel lang met heel veel plezier en nog steeds gezeten.
0: Absoluut.
2: Ja. Ontzettend leuk. En,
0: en ons best gedaan.
2: Ja, zeker ons best gedaan. En, nou ja, en vooral ook heel veel lol. Met elkaar en met de luisteraar. En gewoon ontzettend leuk om te doen, het programma.
0: Ja.
2: Ja, soms loopt het zoals het loopt.
3: Het loopt zoals het loopt. Ja. En, ja, weet je wat het is? We gaan er later vanmorgen nog even verder op in. Maar ja, we gaan gewoon lekker een hele leuke show maken.
2: Zeker.
3: Nog 13, ik ben het aftellen.
2: We mogen er nog 13. Dat is toch echt genieten.
3: Dat is echt de grootst betaalde teleurstelling die ik ooit heb gehad.
2: Dat is niet waar.
3: Nee, klopt.
2: Dat is niet waar.
3: Nee, dat was met Gerard.
2: Ja. En we mogen dus ook nog 13 feiten of fabels.
3: Oh ja.
2: En zometeen ben jij aan de beurt. En ik verheug me daar enorm op, want je zegt net al de hele tijd, ik heb toch een lekker verhaal.
3: Ja.
2: Heerlijk.
3: Nee, ja, dat is echt... je wil weten waar het over gaat?
2: Zeker, ja.
3: Als ik het zeg, dan moet ik erop lachen.
2: Deel ons even in de lol.
3: Vechten met Mickey Mouse.
2: Oh my god. Oh my god. Oké.
0: Okay. Nou, ja, je wilt er aan. Hey. Tracy Ullman bij Radio 10.

0: Met temperaturen boven de 30 graden hoor je de grootste zomerrit aller tijden bij Radio 10. Gustavo Lima, Ballada.
1: Feit of fabel?
2: Nou, maar dit nummer dan op Curaçao als het elftal gewoon wint.
3: Nou, dat zou toch heerlijk zijn? Wat een feestje.
2: Echt. Nou. Heerlijk.
3: Ja, Gordon, jij bent aan de beurt. Elke dag vertellen we hier een verhaal wat een feit of een fabel kan zijn. Voorspel mee en maak kans op een Radio 10 Dopper drinkfles. Gordon, jouw verhaal gaat over Mickey Mouse. We kunnen niet wachten.
2: Nou, het was in het jaar dat ik een kerstspecial ging opnemen in dat afschuwelijke Disneyland. Wat
0: is toch leuk?
2: Afgrijzelijk oord. Oh. Maar met die vreselijke...
0: Ook de kindervriend.
3: Jij bent ook de enige die dat afschuwelijk vindt. Ja, iedereen vindt dat leuk.
2: Afschuwelijk oord, echt. Maar goed, dat maakt niet uit. Ik was daar dus voor een kerstspecial met de toppers. En
3: snap ik waarom je het afschuwelijk vindt.
2: Ja, nou, die opnames waren...
3: Jij in de toppers is geen goede combinatie.
2: Nee, dat was toen nog heel leuk.
3: Oh, okay.
2: Maar goed, ik was niet in de allerbeste staat in mijn leven. Zeg maar niet zoals ik nu ben. Maar ik was dus daar... we moesten daar ook overnachten. Koud als de tering ook echt over. S'avonds die opnames gehad en noem maar op. Maar 's ochtends bij het ontbijt... Gerrit en ik aan een tafeltje. Nou, altijd een beetje jolig en weet ik veel wat allemaal. Maar ik ga dus in de rij staan van het buffet. En ik was zeg maar redelijk licht onvlambaar. Want het was echt teringlange draaidagen. En bloedchagrijnig en noem maar op. Dus op een gegeven moment, het was druk. Natuurlijk, in dat afschuwelijke oord is het altijd druk. Dus een rij.
3: In de rij staan.
2: Ja, ook dat.
3: Nou, gaat ook goed met jou.
2: Wel. Keurig net in de rij. Maar ik dacht, er wil iemand voordringen. Dus op een gegeven moment, ik werd zo geïrriteerd. Dus ik haal echt zo uit naar achter. Het is... En het is Mickey Mouse die vervolgens op de grond valt. Dus ik heb Mickey Mouse een hoek gegeven.
3: Die arme Mickey.
2: Iedereen
0: stond ook in de rij of zo?
2: Iedereen die stond naast de rij. Oh, okay. Maar ik was zo geïrriteerd. Dus die ligt lang uit. En ik dacht, oh mijn god, wat erg.
3: Je hebt gewoon Mickey Mouse een rechtshoek gegeven.
2: Mickey Mouse een rechtshoek gegeven. En die lacht dus lang uit. Nou, dat is mijn verhaal.
3: Ja.
1: Feit of fabel?
3: Tja. Is het een feit of een fabel dat Gordon Mickey Mouse een knock-out heeft geslagen in Disneyland?
2: Hey, welcome to Disney World.
3: Stuur een berichtje via de app van Radio 10 of bel 0909-300-1010.
4: Oh. I've heard people say that too much of an

0: bij Radio 10. Terwijl Gordon toch weer een heel sterk verhaal vertelde zojuist.
1: Feit of fabel?
2: Ja, die vertelt namelijk dat hij Mickey Mouse in Disneyland, tenminste in het hotel eigenlijk, een rechtse hoek heeft gegeven. Ja, omdat jij geïrriteerd was. Nou, verrassend.
0: Verrassend.
2: Nou, ja, bij het buffet hè, was het trouwens. Moet ik erbij vertellen. Want, ja. Goed, is dit verhaal een feit of een fabel? Wat denk jij, Jan-Paul?
0: Dit zal ongetwijfeld waar zijn. Je vertelt het overigens alsof je niet wist dat hij achter je stond.
3: Nee, dat had ik niet door.
0: Ja, ik twijfel daar misschien een beetje over. Ik denk dat je heel goed wist dat Mickey Mouse er stond. Ik denk gewoon een goede aanleiding om hem even te vloeren. Maar al met al, ik geloof het wel.
2: Ja, en jij, Annelore?
4: Ik geloof het niet. Ik weet dat je onhandig bent, maar zo lomp. Nee, ik denk echt dat het een fabel is. Maar je had het wel willen doen.
0: Ja, ja precies.
3: Nou, met liefde.
2: Ja. Ja. Dat denk ik ook. Jij bent meer van het klagen en geïrriteerd en dat. Maar echt iemand een stop geven, dat doe jij niet snel, denk ik. En helemaal niet. Dat vind ik inderdaad ook wat Jan-Paul zegt. Jij had gezien dat Mickey Mouse achter je staat. Dat is een kolossaal pak. Ja. Nee, dat had je 100% gezien. Ja, ik denk dat het een fabel is. Do, goedemorgen.
5: Goedemorgen, vrouwtje.
2: Wat denk jij? Is het echt waar of is dit helemaal verzonnen van Gordon?
5: Ja, ik denk wel dat het zo is, want ik zie het hem ook helemaal doen.
3: Nou, je hebt een hoge pet van me op.
2: Ja. Ja, je ziet het hem zo doen, zeg jij. Nou, we gaan het aan Gordon zelf vragen.
3: Ja, nou ja, ik heb natuurlijk heel veel gekke dingen gedaan in mijn leven. Maar Mickey Mouse een stom geven,

0: dit aan het lijstje toevoegen van stomme dingen die jij ooit hebt gedaan in je leven.
1: Echt niet te geloven.
2: Oh,
1: zo geïrriteerd.
2: En wat waren de reacties dan van de mensen eromheen?
1: Ja, en we geschrokken natuurlijk.
2: Ja, tuurlijk, ja. Oh, die kindjes.
1: Mickey lag op de grond, schat. Ik heb hem nog een schop nagegeven.
0: Nee. Heeft Mickey nog een beetje nazorg gekregen?
1: Ja, nou, Minnie kwam ook nog even kijken. Minnie gezien, zei ze. Nou, je hebt een hele mooie doppen drinkfles gewonnen, lieve schat.
0: Lekker hoor. Met dit weer is dat toch wel lekker.
3: Heerlijk. Ja.
0: Om mee te
1: Dankjewel. Nemen.
0: Dankjewel. Dankjewel,
3: Do. Jullie ook. Fijne dag. Hoi, hoi.
1: Dankjewel.
3: Hoi,
1: hoi. Zometeen het nieuws met Hannelore. Wat voel je daar dan op buiten het nieuws dat wij gaan stoppen met de radioshow?
4: Nou, ik heb goed nieuws voor je als je houdt van flauwe grappen.
1: Oh, stoppen. Ja.

0: Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals plus rundvleesbitterballen. Een doos van 30 stuks, 50% korting. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
1: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
0: Ook bij Plus, Magnemijs. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
2: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier. Nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50.

0: Bestel snel op simpel.nl.
1: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
3: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
5: Op zoek naar een band voor je bedrijfsfeest? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
6: Meer zon, meer korting bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Nivea, zoals Nivea Sun zonbescherming. Dat voordeel wil je niet missen, dus ga meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
7: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: Fans van Zonnig Zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
9: Dat gaan we vieren.
8: Zo goedkoop, daar word je fan van.
10: Dat gaan we vieren.
8: Aldi.
11: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
12: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
13: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
8: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
9: Dat gaan we vieren.
8: Dus nu naar Aldi.
14: Radio 10 met nog tot en met vrijdag de 80's en 90's top 1500. We tellen af naar de nummer 1 en die ga je vrijdagmiddag horen. Ja, er komt nog heel veel moois aan tot die tijd. Dus het vervolg straks vanaf 8 uur.
15: Ja, maar eerst het Radio 10 weer. Vandaag een heerlijke zonnige dag met ook wat kans op sluierbevolking. En dan met name in Amsterdam-West en Rotterdam-Zuid. Maar het blijft kurkdroog. Het wordt 28 tot 32.
16: Oh, nog even iedereen beledigen in deze laatste periode. Ja, top.
17: Goed, het radioactief verkeer dan. Er zijn 9 vertragingen. Dit zijn de 3 grootste. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen Hintham en Empelbrug, 24 minuten. De A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Ippenburg en Zoetewoudendorp, 29 minuten. En de A27 Breda-Gorkum tussen Nieuwedijk en industrieterrein Avelingen, 15 minuten.
14: Sterkte als je erin staat op deze vroege dinsdagochtend, 1 minuut over 6:30. Ik hoorde een vrouwtje op 10. Hanne Loge met het nieuws.
18: Problemen bij de wedstrijd tussen Frankrijk en Irak op het WK voetbal, toen er een flinke onweersbui losbarstte. De wedstrijd in Philadelphia werd 2 uur lang stilgelegd en een deel van het publiek moest tijdelijk het stadion uit. Frankrijk won uiteindelijk met 3-0.
15: Wauw, noodweer dus.
18: Ja. Er zijn nog 2 mannen opgepakt die een aanslag wilden plegen op het Amerikaanse Witte Huis vorige week. Ze wilden met drones en sluipschutters toeslaan tijdens het kooigevecht voor de verjaardag van president Trump in de tuin van het Witte Huis. In totaal zitten er nu 7 mensen vast voor het plannen van die aanslag.
15: Ja.
18: En goed nieuws voor vaders met flauwe grappen. Deze zogenoemde dad jokes zijn verrassend goed voor je kinderen. Uit nieuw onderzoek blijkt dat woordgrapjes met melige one-liners, hè, dat die stress kunnen verminderen, dat ze zorgen voor meer verbondenheid binnen het gezin en dat ze zelfs de hersenen actief houden, doordat ze creatief denken stimuleren. En het leert kinderen dat het echt niet dodelijk is als je heel erg schaamt voor iemand. En hoewel dit onderzoek gaat over flauwe grappen van vaders, geldt het vast ook voor collega's. En partners, inderdaad.
15: Is toch te leuk, dad jokes?
17: Ja, want je zegt, het kan stress verminderen. Bij mij vermeerdert het juist stress.
15: Waarom?
17: Nou ja, ik vind het af en toe echt zo irritant, die flauwe grappen.
16: Ja.
15: En je hebt het uitgehouden met mij.
17: Ja, dat hier. Ik heb ook een partner die houdt er ook wel van die lekkere flauwe grappen. Ja. En af en toe denk ik echt, ha, ha, ha.
15: Leuk.
16: Dus dat is toch enig.
17: Maar goed, ja, ik moet wel zeggen, het is beter om zo in het leven te staan dan dan als een soort oude zuurpruim.
16: Ja, dat is echt jouw specialiteit, hè, Gordon?
19: Ja.
16: Iconische
19: dad jokes. Ja, ja, ja, ja, ja.
16: Net nog met de sluierbevolking, jou hoor.
19: Ja, maar verzin het maar, schat.
16: Nou, liever niet.
17: Nou ja. Goed, zometeen hoor je de tv van gisteravond. Met van alles erin.
14: Ja, het kan

0: gemist gisteravond op televisie.
1: Nou, tijdens het WK voetbal worden veel wedstrijden qua tijdstip in ons land in de nacht gespeeld. Deze week bijvoorbeeld ook de wedstrijd van Oranje tegen Tunesië. En dat is slecht voor je nachtrust. En daarom geeft in RTL Boulevard lifestyle-deskundige Leko van Zadelhof tips tegen wallen. Die kunnen worden veroorzaakt door voeding of drankgebruik.
2: Maar inderdaad, slaaptekort is daar wel vaak één van. Ja. Beetje doorzakken, een beetje alcohol erbij. En daar kan je natuurlijk inderdaad genoeg aan doen. Simpel ijs. Ik ben dol op eyepatches die je dan inderdaad wel in de koelkast legt, waardoor ze goed koud zijn. Een hele goedkope truc is gewoon een paar eetlepels in de koelkast en dat tegen je oog aanleggen. Ah, ja. En dat ontzwelt. En tijdelijk ben je dan even van het teveel aan wal weg.
3: De bolle wal.
4: Nou, wij zijn inmiddels ook oogwallen-experts geworden.
5: Ja, ja, ik heb dus al maanden chronisch slaaptekort, maar ik heb geen wallen.
4: Nee, bij jou valt het inderdaad wel mee.
5: Och, ik heb geen wallen.
4: Nee. Nou, wat doe jij daar dan aan? Doe jij daar iets bewust aan?
5: Nou, ik heb een noodmiddel, heb ik, voor als ik dan zeg maar iets moet doen op tv of in persen, wat dan ook.
4: Dat, oh, is dat dat crampje? Sperti.
5: Is aan bij jezelf.
4: Dat is doe je dat er echt op?
5: Ja, dat doe ik er dan op en dat trekt helemaal strak.
4: Oh, ja, want ik heb ook een soort wondermiddeltje. Dat is, nou ja, goed, ik kan hier natuurlijk het merk niet noemen misschien. Maar
5: nou ja, dat is
4: Ja, dat is een klein tubetje. En dat doe je er ook op. Volgens mij werkt dat hetzelfde als Sperti.
5: Oh, hoe heet het?
4: Ja, dat heet ja, dan ga ik nu reclame maken. Nee, dat ga ik niet doen. Nee, dat ga ik niet doen, want dan moeten ze meer geld betalen.
5: Dat is toch ook een commercieel.
4: Ja, zeker weten. Maar dat is fantastisch, want dat doe je er dus op. Nou, sinds ik dit programma, dat doe ik dat dan. Ja, niet dat het heel erg helpt, maar goed. Een beetje wel eigenlijk.
3: En zo'n trek strak. Zo'n bevroren lepel.
5: Ik denk dat het hetzelfde is. Nee, zo'n bevroren lepel helpt helemaal niet.
4: Nee, dat
3: klinkt zo makkelijk.
4: Nee. Dat soort dingen helpt echt niet. Misschien even een paar seconden, maar
5: ja. Kom er wel. Het is verzacht heel erg. Ook op je oog.
4: Nou, welkom bij Libelle Radio.
0: Ja. Kom maar, ik schrijf mee.
1: Dit weekend won Oranje natuurlijk van Zweden en Curaçao pakt op het WK voetbal een punt door gelijk te spelen. Na de twee wedstrijden gingen er beelden rond op social media van een dansende koning Willem-Alexander in de kleedkamer van Curaçao. En waar Johan Derksen normaal geen fan is van de koning, moesten gisteren in Vandaag Insight toch een lans breken voor hem.
6: Ja. Wat ze fantastisch doen, dat is rond sportwedstrijden, Olympische Spelen in de kleedkamer. Fantastisch. Ja. Ontzettend leuke mensen zijn het
7: ambassadeurs
6: dan.
7: Voor
6: waarom
7: Nederland.
6: Kan die man niet altijd een leuke man zijn?
5: Nou ja, ik vind...
4: Hij is toch gewoon een leuke man?
5: Wat ik zo leuk vind, ik vind hun... Ja, ik ben ook niet echt meer heel erg fan van het koning. Ik vind het achterhaald, het systeem. Maar ik vind hoe ze zich nu voorstellen echt heel leuk.
4: Ja, maar het ligt toch ook aan de situatie hoe je bent? Ik bedoel, het is toch logisch dat dit gewoon heel leuk is in zo'n kleedkamer? En in andere situaties moet
1: ik kan ook heel leuk dansen in de kleedkamer van Curaçao. Moeten we maar een keer testen, denk ik.
4: Mm-hmm. Ja.
1: Leuk tussen die mannen.
4: Ja, dat jij dat leuk vindt.
1: Zeker. Hey, en in Huizenruilers, een woonprogramma van RTL 4 is dat, waarin huurders die van woning willen wisselen centraal staan, worden bordjes met spreuken besproken. Denk aan live, love, love. Nou ja.
5: Laugh,
1: love. Of in dit huis lachen we met elkaar, blijven we positief, kijken we naar elkaar om. Ja, de hele rits. Een van de bewoners heeft haar huis er vol mee hangen, ziet interieurstylist Daan Alverink.
8: De spreuken die me om de oren vliegen in dit huis. Heb je daar dadelijk weer een plekje voor in je huis? Of zeg je, nou, dat is ook leuk in iemand zijn open haard?
9: Ja, dat zeg ik. Dat was toen mode.
8: Dat was toen
9: ik hier kwam wonen, was dat mode.
4: Hebben jullie dat mij is het nooit mode geweest?
1: Jawel, hebben jullie dat wel in huis?
5: Ik heb één spreuk op het toilet en daar staat: de taaiste biefstuk van de slachter komt hier terecht, maar dan veel zachter.
4: Heb jij die zelf bedacht? En die tegel laten zetten? Want,
1: ik snap het niet.
0: Nog één keer. Dus schrijf het mee.
5: De taaiste biefstuk van de slachter komt hier terecht, maar dan veel zachter.
4: Snap je begrijpt het niet.
1: Nee.
5: Dan ben je een nieuwslezer. Heb je communicatiewetenschappen gestudeerd?
4: Ja, nee, leg maar uit.
5: 8 keer blijven zitten, neem ik aan.
4: Nou ja, okay.
1: Als iedereen me begrijpt, behalve ik, dan zal het wel
5: het
1: mij.
5: Het vlees wat je eet.
1: Ja?
5: Wordt zachter in de pot.
4: Nou, gaan we dit nou serieus uitleggen?

0: Be alright. Dat is ook wel zo'n spreuk eigenlijk, hè, die je zou kunnen ophangen.
1: Zou je zo in huis kunnen ophangen?
2: Enorm gereageerd op die spreuk, hoor.
1: Ja, we hadden het net over huizenruilers op tv, het programma, over spreuken die in huis hangen, op van die bordjes, zeg maar. Gordon, jij vertelde dat je er ook eentje in huis had.
2: Nou ja, die werden mijn ouders vroeger hangen. De thaiste biefstuk van de slachter komt hier terecht, maar dan veel zachter.
0: Ja, ik vind het leuk.
2: Ja.
0: Ja, toch? Op de wc, een goede plek.
1: Ja, leuk, leuk, leuk.
2: Ja, en we hebben hier nog drollen langer dan een meter. SVP rechtop zitten in de hoek, volgens Jolanda. Jolanda, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Wat is dat voor spreuk, joh? Die heb ik nog nooit gehoord.
3: Ja, die heeft mijn vader zelf verzonnen.
1: Oh, zelf verzonnen ook.
2: Dus die houdt drollen langer dan een meter.
3: Nou ja, dat stond gewoon. Ja, dat ging op de wc. Drollen langer dan een meter rechtop in de hoek zetten. Ja.
1: Lekker creatief geweest.
2: Nou ja, goed. Dus ben ik niet de enige. Dankjewel, Jolanda.
3: Doei. Is goed. Dankjewel.
1: Soms is het ook heel filosofisch, hè? Kom je het laat weten. Bij ons op het toilet hangt de tekst: je weet pas wat je mist als het er niet meer is.
0: Oh. Ja, dat gastelijk ook wel.
2: Dat gaan de luisteraars ook krijgen, hoor.
1: Ja.
0: Radio 10, Everybody's Changing van

0: 10.
1: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
2: Vergeet je niet in te smeren.
1: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
3: Hallo, hier Stan weer van plintenfabriek.nl. Ben jij bezig met verbouwen? Zet de puntjes op de i met sierlijsten, vensterbanken, deurlijsten en natuurlijk plinten. Ga naar plintenfabriek.nl.
4: Plintenfabriek.nl.
5: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo! Odido.
3: Voor elke stijl de juiste afwerking.
4: Plintenfabriek.nl.
6: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
7: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
6: Oh, Otrium?
7: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
8: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
9: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
10: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime leden. Shop nu op Amazon.nl.
11: Vandaag bij Otrium. 10% extra korting op Levi's.

0: tv's in de badkamer en de keuken, overal speakers en een nieuwe koelkast speciaal voor drank?
1: Sorry, het is WK.
2: Scoor nu een Miele M1 parket flex stofzuiger met zak voor €288. Mediamarkt.
3: Een vrouwtje op 10 met zometeen shownieuws over een BN'er die met spoed naar het ziekenhuis moest. Hoe dat zit, dat hoor je zo. Eerst het nieuws van 7 uur. Hannelore, goedemorgen.
4: Goedemorgen. Steeds meer huishoudens in ons land komen moeilijk rond. Bijna 40% moeten eindjes aan elkaar knopen. En onder jongvolwassenen is dat zelfs meer dan 50%. Dat staat in een rapport van voorlichtingsinstituut Nibud. Ook maken steeds meer mensen zich vrijwel altijd zorgen om hun financiële situatie. Amsterdammers die de komende dagen last hebben van de hitte kunnen naar speciale plekken om af te koelen. Ze kunnen bijvoorbeeld terecht in een bibliotheek, buurthuis of supermarkt. En de hond mag ook mee. De meeste koelteplekken zijn in stadsdeel Nieuw-West, omdat daar de minste schaduw is. En noodweer vannacht bij de wedstrijd tussen Frankrijk en Irak op het WK voetbal. In Philadelphia barstte een enorme onweersbui los, waarop de wedstrijd 2 uur moest worden stilgelegd. En een deel van het publiek moest tijdelijk het stadion uit. Frankrijk won uiteindelijk met 3-0 en is door naar de tweede ronde. En Noorwegen is ook door, na winst op Senegal. En dan het Radio 10 weer zonnig met ook sluierbewolking. En het wordt zomers warm met 28 graden in het noorden tot 32 in het zuiden.
5: Het radioactief verkeer zijn 10 vertragingen. Dit zijn de 3 grootste. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen Hintham en Zaltbommel, 27 minuten. De A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Plaspoelpolder en Zoeterwoudendorp, 24 minuten. En de A16 Breda-Rotterdam tussen Zonzeel en de Moerdijkbrug, 39 minuten.
6: Straks vanaf 8 uur, de 80's en 90's top 1500. Radio 10.

0: Share, hoor je en Believe.
1: Ja, vanaf 8 uur hoor je weer de 80's en 90's top 1500. En daarom een uurtje eerder dan normaal. Je dagelijkse portie shownieuws met Hannelore.
2: Ja, schokkend nieuws over Peter-Jan Rens. Hij blijkt een beroerte te hebben gehad vorige week. Hij zegt dat hij geluk heeft gehad en dat zijn goede vriend Johan Flemmings zo snel bij hem was. Die twee wonen nu samen in één huis.
0: Hou op.
2: En Johan zag meteen dat het helemaal mis was toen Peter-Jan alleen maar glazig voor zich uit kon staren. Ze zijn meteen naar het ziekenhuis gereden en daar bleek dat de 75-jarige presentator een herseninfarct heeft gehad. Hij is alweer thuis, het gaat goed. Hij heeft alweer pannenkoeken gebakken voor zijn dochter.
1: Nou, dat is best wel ontzettend geluk hebben dan, dat het weer goed gaat. Want dat kan ook heel anders aflopen.
3: Zeker. Maar hij is de beroerdste niet hoor, ook.
2: Maar inderdaad, die twee wonen in één huis. Nadat de relatie van Peter-Jan uit was.
3: Zegt de dorpsgek.
2: Hij is een hartstikke lieve man.
3: Ja, maar die is natuurlijk krankzinnig.
2: Nou.
3: Ja, die man is toch niet goed.
1: Nou, ik wist niet eens dat die bevriend waren. Of dat die dan samen wonen.
3: En die heeft natuurlijk gruwelijk veel geld. Dus die en die PTRN zegt verstuiven. Dus
1: ik vind het zo grappig, want je hoort niet vaak dat mannen op die leeftijd denken, nou, we gaan eens lekker samenwonen. Dat hoor je niet.
2: Dat is ook noodgedwongen.
3: Met elkaar doen en zo.
2: Nee joh, dat is echt niet. Jij woont toch ook samen met een man met wie je het niet meer doet?
3: Ja, maar dat is toch iets heel anders. Ja, natuurlijk.
2: En dan nieuws over Madonna, want de film over haar leven is van de baan. De 67-jarige zangeres heeft zelf bekendgemaakt dat de filmstudio de stekker uit de biopic heeft getrokken naar ruzies over het budget. Ze heeft 2 jaar lang aan het script gewerkt en ze is ook 2 jaar lang bezig geweest met het rondkrijgen van de begroting en het kiezen van de acteurs. En ze zegt, ja, ik heb een enorm leven geleid, dus ik had een groot budget nodig. Later werd ze ook benaderd door Netflix voor een serie, maar ook dat is hem niet geworden.
1: Ja, het is eigenlijk krankzinnig dat er nog helemaal niks is over Madonna, hè? Een soort film of iets.
3: Ja, omdat ze alles al. Ze heeft zichzelf al zoveel te grabbel gegooid.
2: Nou, ik denk eerder dat het probleem is dat ze gewoon nog leeft en dat zij zich er actief tegenaan kan bemoeien.
1: Nou ja, het is juist.
3: Maar is dat een nieuwe term?
1: Zij is ideaal voor een serie of een film, toch?
3: Maar is dat een nieuwe term? Biopic. Waar haal je dat?
2: Nou, biografische picture.
3: Ja. Oh, oké.
2: Ja.
3: Ik had dat weer al niet zo.
1: Ik heb wel zin in een film over Madonna.
2: Ja, zeker, zeker. Maar zouden jullie dat zien zitten? En een film over jullie leven?
1: Nou, dat is echt super saai.
3: Zullen we?
1: Zo'n spannend leven heb ik niet.
3: Nou, ik zou wel een musical willen over.
2: Ja, dat snap ik.

0: samen met Kimbra. Radio 10 en Somebody That I Used To Know.
1: Ja, na de winst van het Nederlands elftal is het hele land natuurlijk al bezig met wie we gaan treffen in de achtste finale. Maar ja, eerst is er nog die groepswedstrijd, hè, tegen Tunesië. Vrijdagnacht om 1 uur Nederlandse tijd. Een wedstrijd die voor één vrouw extra speciaal gaat zijn. De Mexicaanse Katia Garcia. Zij gaat als eerste vrouw ooit een wedstrijd van Oranje fluiten op het WK.
2: Ja, en gaan we dit vaak zien? Ja, ik vind het enig. Van de week ook al een vrouw bezig gezien op het veld. Breken vrouwen nu echt door als scheidsrechter in het mannenvoetbal? Ja, we vragen het aan de man die in zijn leven meer fluit in zijn mond heeft gehad dan ik zelf. Nee. Dick, goedemorgen, Dick Jol.
3: Ja, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Dick.
3: Hey, ja, je bent nog steeds koploper, hoor.
2: Hey, Dick, vind jij het een leuke ontwikkeling, die vrouw in de scheidsrechterij?
3: Ja, het is een goede ontwikkeling. Prima. Er is niks mis mee, ja hoor. En mevrouw Garcia, die debuteert op een WK. Maar die heeft natuurlijk nationaal in Mexico en internationaal in Midden- en Zuid-Amerika natuurlijk ook grote wedstrijden geleid. Anders kom je niet zomaar op een WK terecht. Ja.
2: En heb je veel vrouwen ook in het Nederlands voetbal?
3: Ja, we lopen er voldoende. En we lopen er eigenlijk nog twee met een FIFA-match. Maar, dat was heel lelijk gezegd misschien, maar die lopen mij er ver achter op het niveau van deze dame, hoor.
2: Oh, oké.
1: Ja, want hoe bijzonder is dit, Dick, dat zij daar nu staat?
3: Nou ja, goed, vorige week hebben we het trappaar gehad. Nou, dat was ook een stevige tante, goede kruisrechter.
2: Ja, vond ik goed.
3: En deze Amerikaanse Penzo hebben we vorige week gezien. Ja, dat is prima. Ja, ze doet niks anders. Ze handhaven de spelregels. Ze zijn erbij. Ze zijn. Ze dwingen toch iets af. Ja. Kijk, het is niet handje kutje pepermuntje, hoor.
1: En ze wordt de derde vrouwelijke scheidsrechter op een mannen-WK. Denk je dat over een paar jaar dan die verhouding 50-50 is?
3: Dat zal niet zo snel gebeuren, 50-50. Maar ik denk wel dat er misschien twee of drie meer zullen zijn dan nu.
1: Ja.
3: En dat is ook terecht. Ik bedoel, als ze presteren en er is niet zo aan te merken, waarom niet?
1: Nee, want waarom heeft dat zo lang geduurd, denk je, voordat vrouwen hun doorbraak hebben gemaakt?
3: Nou ja, er was ook niet zoveel animo onder de vrouwen, laat ik het zo zeggen. Nee. Het is natuurlijk in de laatste jaren gelukkig snel gegaan, ook in Nederland. Alleen, ja, er lopen nog meiden ver achter.
2: Ja.
3: Op de grote landen, zeg maar. Maar ja, het is niet anders, hè?
2: Ja, het is ook een beetje raar, hè? Vrouwen die naar mannen fluiten, weet je wel. Het is altijd andersom geweest.
3: Hey, ja, jij vindt het heel vreemd, maar wij niet.
2: Ja, nee. Hey, Dick, heb jij gisteren toevallig naar Argentinië gekeken?
3: Ik heb onze vriend gezien, onze vriend Messi.
2: Ja,
3: gezien,
2: Messi. Wat vond jij nou van die overtreding die van de week maakte? En niet voor bestraffing?
3: Dat noemen ze ernstig gemeenspel. Of gewelddadige overtreding. Dat is inpakken naar wegwezen.
2: Ja, hè? Dus dan had hij eigenlijk niet mogen spelen. En had de wedstrijd misschien heel anders gelopen.
3: Ja, maar ja, dat zullen we nooit weten, want het is niet gebeurd, hè?
2: Nee, dat is ook
3: niet. Nee, maar het was een hele lelijke overtreding.
2: Ja, en wat zeg jouw scheidsrechtershart dan als je dat ziet op dat moment?
3: Ik krijg een beetje commentaar. Ik denk, grijp nou in, alsjeblieft. Laat zien dat hij die kan. Je komt nog goed weg met zonder blessure, maar.
2: Maar weet je wat ik ook niet snap dan, Dick? Want die VAR heb je dan toch niet voor niets? Hebben ze dan met z'n allen lopen slapen?
3: De VAR was waarschijnlijk een broodje aan het smeren of een bakje aan het doen. Of misschien zat hij een heel klein boutje weg te leggen op het toiletje. Dat kan ook.
1: Het gebouw op de hoogte.
3: En
1: tot slot, Dick, jouw voorspelling willen we natuurlijk heel graag horen.
2: Ja.
1: Nederland-Tunesië, wat gaat het worden?
3: Nederland gaat dat potje minimaal gelijk spelen. En ze zijn toch naar de volgende ronde. Het is alleen maar voorkomen dat we geblesseerden krijgen.
2: Ja. En hoeveel kaarten?
3: Hoeveel kaarten, ja. Andere kaarten of geel of rood?
2: Hey, dankjewel, Dick Jol. Oud scheidsrechter. Dankjewel, vriend.
1: Dankjewel.
3: Hoi.
2: Ja, wat een lekkere Haagse topper.
1: Ja, lekkere nuchtere.

0: Het is Radio 10 met de grootste hits aller tijden. Elton John hoort daar zeker bij natuurlijk in deze I'm Still Standing in de ochtendshow.
1: Ja, zometeen het nieuws met Hannelore. Wat viel jou daarin op?
2: Het lijkt straks alsof je saus op je brood smeert. Waarom? Dat hoor je zo.

0: Radio 10 presenteert de grootste Michael Jackson tribute show van Europa. This is Michael. 19 november, Ziggo Dome, Amsterdam. Beleef de ongekende energie van de King of Pop. Ben jij fan van Michael Jackson? Deze week maak je kans op tickets van 10 voor This is Michael. Alle info, radio10.nl.
1: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus bezembroden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.

0: Blond, blonder, blondst. Nu bij Kruidvat alle John Frieda 1 plus 1 gratis. Zoals John Frieda Go Blonder of Violet Crush. Voor dit gouden deeltje kom je heel snel naar...
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
2: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
5: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze.
6: Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
5: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
7: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby's tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
10: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Nederlandse aardbeien, bak van 400 gram voor maar €2,39. En een fles Carvan Sevitam siroop voor €3. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
11: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
12: Ja, we zitten er helemaal in die heerlijke jaren 80 en 90. Over een half uurtje gaat de lijst verder. De 80's en 90's top 1500 van Radio 10. Straks vanaf 8 uur. Jimmy Cliff staat daar 2 keer in. En een van zijn hits, die hoor je zo meteen ook. En Anouk komt eraan.
13: Dat is echt een cliffhanger, hè? Dit.
12: Zeker.
13: Het Radio 10 weer. Zonnig met ook sluierbewolking. Van noord naar zuid wordt het 28 tot 32 graden. Bij een zwakke tot matige oost- tot noordoostenwind.
14: Het Radio 10 verkeer zijn 17 vertragingen. Dit zijn de 3 grootste. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen Rosmalen en Zaltbommel 51 minuten. De A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Ippenburg en Zoeterwoudendorp 35 minuten. En de A29 Bergen-op-Zoom-Rotterdam tussen Numansdorp en Oud-Beijerland 23 minuten.
12: Het is 2 minuten over half 8. Gordon en Vrouwkje, de ochtendshow van Radio 10. Ik ben Jan-Paul en Hannelore, die hoor je elke ochtend met het nieuws.
15: Vertel. Goedemorgen. Steeds meer mensen in ons land hebben geldzorgen. Volgens het Nibud komt 40% maar moeilijk rond. En onder jongvolwassenen is dat zelfs meer dan 50%. Ook hebben veel huishoudens maar weinig spaargeld om klappen op te vangen. Zo ernstig dit, hè?
14: Ja, waar zou dat dan aan liggen? Want zijn er dan bijvoorbeeld veel ouders die dat toch niet bespreken met hun kinderen? Ik merk bijvoorbeeld nu met Emma, zij weet echt heel veel dingen niet. We moeten er echt dingen aan gaan vragen en dingen met financiën. Weet je, als je bijvoorbeeld, hoeveel komt er in, hoeveel gaat er uit? Ja, ik heb dat soort gesprekken nog weinig gehad met Emma en ik merk wel dat ze echt dingen niet weet. Ja,
15: misschien
14: en
15: moeten dus er ook op school wat? Meer aandacht aan.
14: Ja, op school, maar ook de ouders.
13: Wat weet ze dan niet?
14: Nou ja, ze vindt het heel lastig. Ze weet bijvoorbeeld niet hoe ze dingen moet aanvragen. Ook financiële dingen. Op een gegeven moment moet je zorgverzekering. Je moet gaan budgetteren. Ja,
13: dit is een beetje algemeen ontwikkeling, toch?
14: Dat zijn wel dingen die moet je wel je kinderen leren. Als je het ze nooit leert. En je hebt het er nooit over thuis aan tafel. Over financiën.
13: 17, 18.
14: Ja, ze is 17 jaar. Ja,
13: moet ze er nu?
14: Ja, daar ben je nu echt mee bezig. Ja. Dat is ook wel een taak van de school, denk ik.
15: Om maatschappijleer, denk ik dan.
13: Ja. Maatschappijleer, ja. Dat is mijn favoriete vak. Ik vond het leuk. Ja, echt?
15: Ja, want de maatschappij, daar ben jij. Hè? Vanaf morgen geldt code oranje, want het wordt echt gevaarlijk warm. We zijn daarom massaal op zoek naar airconditioners. De vraag ernaar is in een paar dagen tijd verviervoudigd. Eind dit jaar zijn er waarschijnlijk 2,5 miljoen van die airconditioners in Nederland. Dat komt niet alleen doordat het steeds warmer wordt in de zomer, maar ook door het toegenomen thuiswerken en de stijgende gasprijzen. Want veel mensen gebruiken ze ook in de winter als verwarming. Maar ja, ze zijn nu dus waarschijnlijk wel even overal uitverkocht. Ja, je zal maar geen airconditioning hebben met deze hitte. Nou, Gordon.
13: Nou, ik zal je vertellen. Ik heb zo'n mooi, prachtig huis. En die airco is stuk in deze week.
14: Ja, dat is helemaal.
13: En de monteur is geweest en hij is niet te maken.
14: Hey, ik heb gisteren mijn airconditioner op Marktplaats verkocht.
13: Verkocht?
14: Verkocht. Ik had zo'n mobiele airconditioner. En die stond de hele tijd in de weg. Want die moet je dan. Die is lood en loodzwaar. Jordi heeft hem de trap afgetild vorige week. Ik krijg hem de trap niet af. Maar er zit zo'n slang aan.
13: Maar waarom verkoop je dit
14: ding?
13: Ja,
14: omdat ik geen zin heb in die slang. Ik vind het gedoe. Je moet hem naar buiten doen. Dus dan kan je de hoorn niet helemaal dicht doen. Het zijn allemaal van die kleine dingen. Dat ik denk, ja, dat vind ik lastig.
13: En je zegt van de week, ik wil een airconditioner.
14: Ja, maar ik wil eigenlijk zo'n ingebouwde. Ja, dat wil ik. Niet met zo'n slang. Dat vind ik onhandig.
12: Het is wel een goed moment om je airco te verkopen.
14: Hey, maar dat werd opgeboden op Marktplaats. Nou, dat ging maar hoger en hoger en hoger. Ik heb er nog aan verdiend.
13: Ook een creature ook. Ja, echt niet te geloven.
14: Hoezo? Omdat ik iets op Marktplaats zet. Ja.
13: Ik zou dat nooit doen als bekende Nederlander. Ja, ik vind het doodeng.
14: Waarom niet?
13: Nee.
14: Oh, ik krijg de leukste mensen aan de deur. Ik heb echt gesprekken, alles. Oh, nou, ik doe echt de leukste contacten op.
13: Ja. Nog meer nieuws.
15: Ja, het ziet er straks naar uit alsof je een sausje op je brood smeert in de bedrijfskantine. Want na de mayonaise, de ketchup en de mosterd moet nu ook de margarine eraan geloven. Die gaat in een afscheurzakje. Reden is dat je dan minder plastic gebruikt. Sinds 1,5 jaar zijn de harde plastic minikuipjes met boter eigenlijk verboden. Maar ja, je ziet ze nog overal, want ja, margarine bevat vocht en vet. En dan kan je die zomaar in een wikkeltje stoppen. Er is vooral veel aandacht besteed aan het afscheurrandje. Want er is natuurlijk niets irritanter dan zo'n scheurzakje dat je niet open krijgt. Toch?
14: Nou, ik moet me even indenken hoe dat er dan uitziet.
15: Ja, zo'n langwerpig zakje waar normaal de mayo en de mosterd in zitten, daar gaat straks dus de boter in.
14: Oh, maar die zijn toch ook van plastic?
15: Ja, maar het scheelt volgens mij 10% uiteindelijk. Maar ja, als je dat op jaarbasis bekijkt in het hele land, is dat natuurlijk wel een enorme winst.
13: Heb je nou van alle nieuwtjes dit nieuwtje gekozen?
15: Nou, maar er komt straks een moment en dan denk jij, hè? Smeert iemand naar mayonaise op zijn brood? Nee, dat is
14: ook nog naar onze

0: kwam het nieuws eigenlijk iets eerder dan gepland naar buiten. Want het was al uitgelekt, wat ik heel jammer vond. Want het was eigenlijk de bedoeling om het 8:45 vanochtend bekend te maken dat de Radio 10 ochtendshow Gordon en Vrouwtje gaat stoppen. Hè,
1: ja, ja, jammer.
0: Het is heel jammer.
1: Ja, en, wij vinden het allemaal heel jammer. Ja, we zaten hier natuurlijk met Jan-Paul ook en Hannelore. Ja, en met de mensen van de productie, hele team.
0: Nou, laten we even gewoon even eerlijk zeggen dat we het avontuur zijn aangegaan met elkaar. We hebben eerst een keer met elkaar gesproken.
1: Ja.
0: We wisten eigenlijk niet, voor jou was het ook spannend om ook dat met mij te doen, weet je wel. Zo van, ja, ik ben niet onbesproken. Maar we hadden eigenlijk altijd een leuke
1: klik. We kenden elkaar wel al heel lang.
0: Ja, maar we hebben altijd een leuke klik gehad. En wat ik dus als rijkdom ervaren heb, is het afgelopen jaar dat ik jullie gewoon ontzettend in mijn hart heb gesloten. En jouw hoofdvrouwtje, ik bedoel, we hebben het natuurlijk onwijs leuk gehad.
1: Zeker.
0: En heel veel mensen die denken van, ja, maar waarom stop je dan? Nou, kijk, laten we gewoon heel eerlijk zijn. We moeten stoppen.
1: Ja.
0: Want de cijfers zijn gewoon om te janken. En,
2: valt ook wel weer mee.
0: Ja, gewoon in verwachting.
1: Ze zijn minder dan het zou moeten zijn.
0: Ja, maar het is niet slechter dan bijvoorbeeld een Joe of Veronica. Wij zijn zelfs groter dan Veronica. Dus het valt ook wel mee. Maar ik heb mijn verwachtingen had ik hoger. Ik dacht, nou, we gaan naar de 7, 8, 9.
1: Dat is ook logisch, want je gaat beginnen vol energie en vol zin in een nieuwe ochtendshow. Ik vond het sowieso al heel tof om een keer een ochtendshow te presenteren, want dat is natuurlijk toch een heel bijzonder tijdstip. En mensen worden wakker, mensen beginnen aan hun dag.
0: Ja.
1: En om dat samen met de luisteraar te doen, ik vond dat heel leuk. En inderdaad, om dat samen met jullie te doen als team.
0: We hebben er toch
1: en met
0: van genoten, jongens.
1: We hebben keihard gelachen hier en nog steeds elke dag.
0: En iedereen vraagt van, ja, maar waarom stop je dan ook? Maar heel eerlijk, de afgelopen maanden heb ik jullie ook kenbaar gemaakt, vooral door mijn levensstijl die veranderd is en noem maar op, dat ik slaap niet meer goed. En dat is killing voor je bestaan. Want vannacht ook. Ik was weer om 3:00 wakker. Gisteren om 2:00 wakker. Ik kom gewoon chronisch slaaptekort. Dus mijn hele gestel is daarop gaan reageren. En ik ben gewoon kapot.
1: Ja. En dus jij vindt het eigenlijk, zeg je vanuit, het is eigenlijk ook voor mij fijn. Ja.
0: Nou, ik heb het een paar maanden geleden aangegeven. Ook bij de zenders. Van, jongens, ik denk niet dat ik gewoon nog terug wil komen. Want ik heb het gewoon mega zwaar.
1: Ja.
0: En je zou je denken, ja, maar dan had je er niet aan moeten beginnen. Maar goed, het heeft niks te maken dat ik het niet leuk vind.
1: Nee, precies. Maar je had niet verwacht dat het zoveel impact op je leven heeft.
0: Nou ja, dat slapen is echt killing. Als je niet slaapt, kan iedereen met beamen, dan is dat gewoon
1: Het tijdstip is te doen. Want zijn natuurlijk mensen die luisteren nu, die denken, ja, ik sta ook om elke dag om 5:00 op,
0: ja,
1: om 4:00.
0: Maar goed, en dat kan. Ja. En dat respecteer ik ook. En ik heb er ook helemaal gemoeid. Want thuis sta ik ook om 6:00 ochtends op. Geen enkel probleem. Maar die 4:30, die nek je, als je om 2:00 wakker wordt, ja, dan is het echt een ander. En je komt niet meer in slaap.
1: Ja. Maar goed los van alle slaapproblemen, denk ik dat we, ja, dat ik voor iedereen spreek als we hier gewoon ontzettend leuk hebben met elkaar. Ja. En ook jammer, want je bouwt aan een programma. En we zijn er echt heel erg mee bezig geweest met z'n allen. We hebben elke week ook coaching gehad. En dan gingen we de show weer allemaal doornemen.
0: We hebben er alles aan gedaan.
1: We hebben echt heel veel aan gedaan.
0: We hebben alles aan gedaan.
1: Ja, heel leuk. En dan is het toch jammer dat je dat niet samen verder kan bouwen. En dat is jammer.
0: Voor de goede orde, voor de mensen die wel hebben genoten, die nu zitten te luisteren en die het jammer vinden. Wij zullen jullie missen.
1: Zeker, ja absoluut. En we hebben ook echt gevoeld dat er kwamen leuke luisteraars en berichten binnen. En die leven mee. Ja,
2: maar dus we zijn er nog even, hè?
1: Zeker, nog 2 weken.
0: Ja. Vreselijk, nog 13 keer.
1: Nou.
0: Nee, hoor. Maar lieve mensen, bedankt
1: allemaal. We gaan er maar van genieten nog even. Wij.
0: Dat gaan we doen. We gaan er gewoon nog een feestje van maken.
1: Ja, deze maar leuke shows nog maken. Absoluut.
0: Dankjewel.
1: En we gunnen de nieuwe mensen die hier komen. Ja. Natuurlijk ook.

0: Ah, er komen heel veel mooie reacties binnen. Want
1: lieve
0: reacties. Ja.
2: Mooie reacties, ja. Hey, gisteren overleed de Amerikaanse muziekproducent Clive Davis op 94-jarige leeftijd.
1: Wie is dat ook alweer?
2: Clive Davis is zeg maar de founder van heel veel bands muziek. En vooral, hij is het meest bekend als de ontdekker van Whitney Houston.
1: Okay.
2: Hij was degene die dat talent zag, die haar naar voren bracht en bij Arista en Columbia Records onderbracht. En zeg je misschien niet gelijk, maar hij won 5 Grammy Awards en staat in de Rock and Roll Hall of Fame. Nou, dat is echt al een mega prestatie. En hij was onder andere betrokken dus bij al die carrières van Pink Floyd, Janis Joplin, Santana, Bruce Springsteen, Chicago, Earth, Wind and Fire, Billy Joel, Luther Vandross, Ace of Base, Gavin McGraw en meest recent Alicia Keys.
1: Wat een lijst.
2: Ja, mijn schat, die man is natuurlijk 194.
1: Ja.
2: Maar goed, ook van Barry Manilow heeft hij aan de wieg gestaan. Nou, dat is een hele oude wieg.
1: Grote artiesten.
2: Maar de allerbelangrijkste was Whitney Houston. En we zijn hem eeuwig dankbaar dat hij haar heeft ontdekt. Dus als eerbetoon naar die oude Clive, die nu ergens op een wolk zit en heerlijk van zijn rust aan het genieten is. Zeg ik hier op Radio 10, All at Once van Whitney Houston.

0: Whitney Houston bij Radio 10. En over grote artiesten uit de jaren 80 en 90 gesproken. Zometeen door met de lijst. Het vervolg van de 80's en 90's top 1500.
1: Zometeen op Radio 10.

0: 80's en 90's top 1500.
1: Radio 10.
2: Ondersteuning bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Avogel perimenopauze mentaal met safraan. Wat helpt bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Nu met 25% korting. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende. Lees voor het kopen de verpakking.
3: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
4: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Ook bij Plus. Plus spare ribs 500 gram, 3,99. We doen met je mee. Plus.
5: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
6: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
7: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
8: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
9: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
10: Hola, ¿dónde está mi casa?
9: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
10: Paella, paella.
9: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
10: Buenas noches.
9: Dus retteketet. En vamos naar Beterbed.
11: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
12: Vind voor elk schoonmaakprobleem een oplossing bij Vibra. Nu, Dasti ontvetterspray, een fles van 1 liter voor maar €2,79. Of Dasti afwasmiddel, een fles van 600 milliliter voor maar €1,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
13: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op Simpel.nl.
14: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
15: De 80's en 90's top 1500 gaat door richting de nummer 1. Met zometeen Corona, Van Halen, Guus Meeuwis en Desireless. Maar eerst het nieuws van 8 uur. Hannelore, goedemorgen.
16: Goedemorgen. Steeds meer huishoudens hebben geldzorgen. Dat meldt het Nibud. Bijna 40% loopt aan tegen bijvoorbeeld de kosten van kinderen of de boodschappen. Verder hebben vooral jongvolwassenen, huurders en mensen met een uitkering maar weinig spaargeld om klappen op te vangen, zoals een scheiding of ziekte. In Nederland zijn de afgelopen jaren tientallen wolven verdwenen. En onderzoekers zeggen dat ze zijn gedood door jagers of veehouders. De wolven werden meestal doodgeschoten of expres aangereden. Ze zouden daarna verbrand zijn in vuurtonnen of in mestkelders zijn gegooid om de sporen uit te wissen. En Argentinië, Frankrijk en Noorwegen zijn door naar de volgende ronde van het WK voetbal. En wat opviel was dat de grote sterren trefzeker waren. Lionel Messi, Kylian Mbappé en Erling Haaland scoorden 2 keer voor hun land. Frankrijk speelde in Philadelphia tegen Irak. In die wedstrijd moest 2 uur lang worden stilgelegd vanwege heftig onweer. Dan het Radio 10 weer zonnig, maar ook sluierbewolking. En het wordt zomers warm met 28 graden in het noorden tot 32 in het zuiden.
17: Het Radio 10 verkeer zijn 32 vertragingen. Dit zijn de 3 grootste. De A1 Apeldoorn-Amersfoort tussen Stroe en Voorthuizen 27 minuten. De A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Ippenburg en Hoogmade 42 minuten. En de A29 Bergen-op-Zoom-Rotterdam tussen de Haringvlietbrug en Oud-Beijerland 39 minuten.
0: 80's en 90's top 1500.
14: Gordon en Vroukje.
15: Verder met de nummer 462, Desireless en Voyage.

0: Rekening op nummer 461 in die 80s en 90s top 1500.
1: Radio 10.
0: En Guus Meeuwers is natuurlijk gestopt, hè, met zijn reeks optredens in het Philips Stadion. Maar stilzitten, dat kan hij niet. Want in april volgend jaar dan staat hij 4 keer in Rotterdam Ahoy.
2: Dat schijnt toch iets magisch te zijn, hè, dat Ahoy. Want jij gaat er in oktober ook optreden met Replay, toch, Corne?
3: 9 oktober staan wij in het... Rem Stage of zo. Je hebt twee onderdelen van Ahoy. Je hebt de grote zaal. Die is 12.000 man en je hebt de kleine zaal, 7.000, daar staat Replay.
2: Okay.
3: En daar ben ik de gast.
2: Maar wat is de magie van Ahoy?
3: Nou ja, ik heb er vroeger een paar concerten uit mogen verkopen. Echt fantastisch om mee te maken. Ja, dat kun je niet voorstellen. Ik ben ook de gast geweest bij Lene en Anita in Ahoy. Die was eigenlijk de grondlegger voor al die grote shows.
2: Maar daar begon het ook allemaal,
3: ja,
2: Ahoy.
3: Ja, trouwens.
2: Ik weet ook nog, in de 90s en 2000s en zo. Ik weet nog, dat daar was alles. De TMF Awards. Nou, dat was echt, waren grote dingen.
3: Ja, ze zijn de laatste tijd heel erg weer. En ik moet eerlijk zeggen, ik vind Rotterdam altijd een ontzettend leuke plek om te hebben opgetreden. Laatst was nog de gast bij Paul de Leeuw. Dat was onwijs leuk. Ja. Dus ja, het is echt het is een bijzondere plek.
2: En we hadden het net over Guus Meeuwis. Die heeft natuurlijk altijd in het Nederlands gezongen, net als jij. Had jij niet ook graag wat meer Engelstalige liedjes uitgebracht? Want je bent helemaal fan van Whitney Houston. Dat horen we hier ook vaak.
3: Nou ja, ik ben in
2: Mariah Carey.
3: In 1994 ben ik als een van de eerste Nederlandse artiesten naar Amerika gegaan. Daar heb ik in Los Angeles een album opgenomen.
2: Maar dat weet niemand.
3: Nou is het zeker wel.
2: Wie welk album?
3: Zeker wel.
2: LA The Voices was dat, of
3: nee,
2: niet?
3: Nee, dat
0: was later.
3: Het was later. Dat is in 2012. Maar dit was 1994. Dat was voor mijn doen was dat een hele grote stap.
2: Oké, want ik ken jou echt met Nederlandstalige muziek. Ja,
3: het is volledig mislukt ook, het project. Want het was...
2: Ja, het is niet zo gek dat ik het niet wist.
3: Nee, maar het is echt heel jammer. Het is een fantastisch album. Now is the time.
2: Maar zou je dat weer willen gaan doen misschien? Ja, je hebt alle tijd nu.
3: Nee, ja, ik moet eerlijk zeggen, van de week werd ik gebeld door het meisje Lisa Rose. En die heeft een nummer uit nu met Omdat ik zo van jou. Dat heb ik vertaald vanuit Poegkutum bij Mancor van Celine. Ja. Of ik dat als duet wilde opnemen. En toen dacht ik...
2: Nou,
3: waarom niet?
2: Wat leuk.
3: Dus dat ga ik doen.
2: Wat leuk, oké.
3: Maar groot scoop. Nieuws weer, hè?
2: Toch weer een primeur, ja.
3: Ja, dat is wel leuk.
2: Hartstikke leuk.
0: Nieuwe muziek komt eraan. Nou ja, over grote hits gesproken, want dat gaat dat ongetwijfeld worden. Nu in de lijst, een hit dat in de periode was dat corona nog niet het hele land lam legde. Want corona was in de jaren 90 gewoon nog een biertje. Maar ook een dance act.
2: Rhythm of the Night.
0: Vergeten. Ja, die hoor je nu op nummer 460.

0: De gitaren van Van Halen. Gaat ze nog horen op 130 met Jump. En nu kwamen ze voorbij op een nummertje 459 in de lijst met Running With The Devil. Het begon allemaal voor deze mannen in de jaren 60. Hè. Toen gingen Alex en Eddie Van Halen, of Van Halen zou je moeten zeggen, naar Amerika. En ze wilden het daar maken. Dit is ze gelukt, zou je kunnen zeggen. Ja, of ze nog een beetje Nederlands konden tijdens dat sterrendom. Ik heb hier een fragmentje uit de jaren 90 toen Harry Vermeegen ze interviewde. Toen ging het wel best aardig.
1: Ja, Nederland, wat zegt dat jullie?
2: Top. Ik vind het een prachtig land, hoor.
1: Ja?
2: Ja. Ik ben 5 jaar geleden was de laatste keer dat ik daar terug was.
1: Ja.
2: Het was prachtig, hoor.
1: Ja?
2: Ja.
1: Wat vind je nou echt Hollands?
3: Rolmops.
2: Oh ja.
1: Rolmops?
2: Tegenover van het concertgebouw.
1: Ja.
2: Is er zo'n stand, weet je wel, met
1: ja, met haringen en zo?
2: Ja, oh, heerlijk.
1: En wat nog meer?
3: Kroketjes.
1: Kroketjes ook?
3: Ja.
1: Oh,
3: ja. Ja, ik ken de kroketjes en rolmops.
1: En rolmops, yeah. Daar zijn ze.
3: En people the clown.
4: Leuk om dit te horen, kroketjes. Maar wat kunnen ze... Dat, niet een beetje Nederlands, vloeiend
5: Nederlands,
4: toch? Nederlands,
5: Nederlands hebben nu het syndroom van geregiliatuur.
4: Leuk fragment.
5: Die daar opeens geen Nederlands besprak.
0: En we gaan door met de 80's en 90's top 1500 met op nummertje 458. Billy Joel en The River of Dreams.

0: had toch ook zijn Nederlandse versie? In het midden van de nacht.
1: Het is een beetje de tijd dat wij opstaan, hè?
2: In de midden van de nacht. Zo voelt het wel een beetje, natuurlijk.
0: Ja. Dat is binnenkort afgelopen, schat.
2: Dat zal ik de dag prijzen.
3: Ranking de hits.
1: Maar het is wel gewoon jouw kans op €250 vandaag. Dat dan weer wel, als je weet te raden of een hit voor of na een bepaald jaartal komt.
0: In the middle of the night. Ja, toch ook zijn Nederlandse versie. In het midden van de nacht.
1: Het is een beetje de tijd dat wij opstaan, hè? In the middle of the night.
2: Zo voelt het wel een beetje, natuurlijk.
0: Ja. Nou, dat is binnenkort afgelopen, schat.
2: Dat zal ik de dag prijzen.
3: Ranking de hit.

0: 25 stellen, dus 50 mensen, die kunnen gaan trouwen tegelijkertijd vandaag in Almere. Oh. Dat gebeurt op theaterlocatie Vis-a-Vis in Almere Poort. En daarom vandaag een echte liefdesklassieker die je misschien ook wel op een bruiloft voorbij hoort komen. Heerlijk, was dit een hit voor of na 1996? Weet je het, stuur het dan in via de app van Radio 10. En misschien win jij vandaag wel €250.
1: En we gaan ook verder met het nieuws. Nieuws over margarine.
2: Nee hoor. Het wordt hartstikke warm en daarom zometeen belangrijke waarschuwingen voor bazen en baasjes. Want iedereen met een huisdier of personeel moet maatregelen nemen.
3: Oranjefans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
4: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK-poolfase geldig zijn. Zoals Plus rundvleesbitterballen. Een doos van 30 stuks, 50% korting. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee, Plus.
5: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp deze week je kans met een Brabantia droogrek hang-on voor maar €49,99. Karwei, maak het mooier.
4: Ook bij Plus, Plus spare ribs 500 gram, €3,99. We doen met je mee, Plus.
6: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
7: ANWB en gaan.
8: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs. Mis niets.
9: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker. Voelt goed.
10: Sale is gestart. Nu extra korting bij Amsterdam De Style Outlets.
11: Hallo, hier Stan weer van plintenfabriek.nl. Ben jij bezig met verbouwen? Zet de puntjes op de i met sierlijsten, vensterbanken, deurlijsten en natuurlijk plinten. Ga naar plintenfabriek.nl.
12: Plintenfabriek.nl.
13: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
14: Sorry, het is WK.
15: Met waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Samsung 5000 serie 8 kilo energiezuinige wasmachine voor €469. Mediamarkt.
16: Voor elke stijl de juiste afwerking.
12: Puntenfabriek.nl.
17: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
18: Wakker worden! Koffie drinken kan veel goedkoper. Bij Fomar. Bespaar tot wel 14% op je kop koffie. Bij
19: Fomar. Voordeel markt.
20: Sterks voor papa en mij.
21: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
22: En iets sterks voor de mannen. 2 gemberthee.
21: Dan zou iets sterks gewoon een kop gemberthee zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
23: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.
24: Deze zomer pakken ze hier niet. Nu bij Kruidvat alles van Roxasect ongediertebestrijding 15% korting. Zeg maar dag tegen die mieren, zilvervisjes, muggen en fruitvliegjes. Ha!
25: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
26: Op zoek naar een spreker voor je congres? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
27: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
28: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
29: Kom maar verder.
28: Met airco-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
29: Hij is weer klaar.

0: fit en weer verder. Radio 10 en de 80s en 90s top 1500 met de Alan Parsons Project. En het waren natuurlijk ook de succesverjaren van de Dolly Dots. Je gaat ze zo horen.
1: Enig. Maar eerst het Radio 10 weer. Nou, het is echt fantastisch. Vanochtend nog enkele wolkenvelden. Maar vanuit het noorden wordt het steeds zonniger. Bij een oost- tot noordoostenwind wordt het van noord naar zuid 28 tot 32 graden. En de komende dagen moet men echt oppassen, want het wordt steeds warmer.
2: Het Radio 10 verkeer dan. Er zijn 21 vertragingen. Dit zijn de drie grootste. Den Bosch, Utrecht. Tussen Hintham en Zaltbommel, 30 minuten. De A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Rijswijk Centrum en het Limes Aquaduct, 47 minuten. En de A12 Den Haag-Utrecht tussen Moordrecht en Bodegraven, 29 minuten.
0: Sterk als je erin staat. 8:30, Gordon en Vrouwtje op 10 en Dochtershow. En Hannelore, wat zit er allemaal in het nieuws?
3: Ongelukken met fatbikes kosten handenvol geld. Het Waarborgfonds heeft de afgelopen 2 jaar bijna een €250.000 euro moeten uitkeren aan slachtoffers, omdat de fatbiker doorreed of niet verzekerd was. Dat meldt één vandaag.
1: Ergernis nummer 1 bij mij op dit moment.
2: Ja, het is vooral ook de irritaties voor veel mensen die erop zitten. Want ik bedoel, je hebt ook heel veel leuke fatbike gebruikers. Ik wil dat er toch even bij zeggen, want ik krijg er wel af en toe opmerkingen over. Ja, die fatbikes worden altijd zo afgezeken. Maar er zijn ook gewoon mensen die fatbikes kopen, die... bijvoorbeeld van mijn leeftijd, van onze leeftijd.
3: Ik snap die ouders niet, die gewoon een kind van 10 op zo'n fatbike zetten.
2: Ja,
3: hoe erg wil je dan van je kind af?
2: Ja.
3: Ik bedoel,
2: sorry, het is ook echt heel gevaarlijk.
1: Vaart.
2: Niet normaal.
1: Ik woon nu zeg maar aan het einde. Je bent je leven niet zeker daar.
2: Ja.
1: Echt serieus.
3: Het wordt ontzettend warm, Gordon zei het net al. Vanaf morgen geldt daarom code oranje. Werkgevers moeten deze week goed inspelen op die hitte. Daarvoor waarschuwen 2 Arbo-diensten. Ze adviseren extra pauzes, het verlagen van de werkdruk en het plannen van werkzaamheden op koelere momenten van de dag. Wat is er aan de hand? Nou ja, door die hitte word je sneller moe en kun je ook minder goed concentreren. Ja, en dat vergroot het risico op fouten en onveilige situaties.
1: Nog moeier als dat ik al ben.
3: Nog moeier, Gordon. Ja.
1: Maar ik vind het zo zielig voor de beestjes.
3: Ja, want ook de dierenartsen die slaan alarm vanwege de extreme hitte. Waar moet je nou als baasje op letten? Nou, katten, konijnen, vogels en andere kleine beestjes kunnen problemen krijgen als ze te weinig schaduw, ventilatie of drinkwater hebben. En honden, ja, die lopen het meeste risico. Zij kunnen bijvoorbeeld ongecontroleerd gaan hijgen, sloom worden of moeite krijgen met lopen. Kijk uit. Ja, die beestjes kunnen echt maar moeilijk afkoelen. Laat Olly of Toto niet achter in je auto.
1: Toto.
3: Ook niet in de schaduw met een raam open. Dat is echt levensgevaarlijk. En het advies is om ze vooral 's ochtends vroeg uit te laten, omdat het niet zo warm is dan nog. En ook omdat de straat en het asfalt gevaarlijk heet kunnen worden voor hun pootjes.
1: Ik heb dus nog schoentjes voor de honden uit Dubai, want dat was natuurlijk ook niet te doen. En die doe ik ze dan aan en dan kunnen ze gewoon naar buiten lopen, maar heel kort. Dus ik heb... Ja, wat zijn schoentjes?
2: Ja, ik moet...
1: Ik heb hondenschoentjes.
2: Ik heb echt nog nooit gezien schoentjes. Ja, maar ik snap wel dat het
1: van
2: fijn is.
1: Van Nike zijn ze echt enig. En Rocco heeft ze van Adidas. Echt.
2: Ben je dit nou?
1: Ja, maar echt. Ze zijn ontzettend leuk.
0: En kleed je honden ook nog meer aan dan op een
1: andere manier? Nee, dat was het wel. Toto is ooit begonnen in een Louis Vuitton bontjas, maar toen dat
3: van... Nee. Dit spant de kroon. Maar ook gewoon in dierenwinkels kan je dat soort beveiliging kopen. Ja. Maar probeer maar met je hand een paar tellen op het asfalt.
2: Nee, dat is echt geloof ik. Heet. Ja, dat geloof ik. Dat is eigenlijk gewoon heel zielig als honden daar lang op moeten lopen.
3: Ja, wij lopen echt van schaduw naar schaduw, Olly en ik. Ja.
1: Ja, en Olly is je man, toch?
3: Nee, dat is de hond.
0: Ja. 80s en 90s, top 1500. Gordon en Vrouwtje.

0: keer staan ze in de lijst. En het prachtige Old and Wise komt er ook nog aan. Dat is ook een fantastisch liedje van ze. Staat wel een stukje hoger.
1: Een heel project is dat geweest.
0: Zeker, op 134 vind je Old and Wise. Met deze Eye in the Sky op 458. De Alan Parsons Project in de 80s en 90s top 1500 bij Radio 10. En ook tijdens deze lijst maak je kans op een mooi geldbedrag.
2: Ranking de hits.
3: Ja, op €250 maar liefst. En we gaan vandaag spelen met Katja. Goedemorgen.
4: Hey,
3: goedemorgen.
1: Hallo Katja.
3: Katja.
1: Waar sta je?
4: Matisha, ik ben nog steeds rijden. We zoeken naar een parkeerplaats.
3: Oh, wel even snel doen, want we willen wel dat je veilig bent natuurlijk.
4: Ja, ja. Ik vrij veilig. Komt.
3: Oké, helemaal goed. Je bent een groot fan van 80's en 90's, hè?
4: Ja, klopt. Inderdaad, ik ben van hetzelfde bouwjaar als jou, vrouw.
3: Ja, het mooiste bouwjaar, 1972.
1: Ja.
4: Absoluut. En ook nog eens een keer van dezelfde maand. Nou, wat wil je nou?
3: Kijk
1: eens. En nog niet vervallen.
3: Doe lief. Hey, jij bent dus een echte ethisch girl. En wat is jouw... heb jij een lievelingsplaat uit de jaren 80?
4: Ik was echt fan van George Michael.
3: Oh ja, geweldig.
4: Verliefd op die man.
1: Ja, die man. Maar jij zag het ook niet.
4: Nee,
3: toen nog niet.
4: Toen nog niet,
3: hè? Nee, we waren allemaal verliefd op George Michael. Ja, zeker weten.
1: Ik ook.
3: Hey, Katja, je hoorde net al dit liedje.
1: Nou, hij was ook snel. Oh, zo'n heerlijke zwijmelaar dit. Weet je nog, Katja?
3: Ja, Glenn Medeiros.
4: Ja, prachtige man.
3: Was het een hit voor of na 1996?
4: Ja, voor.
1: Ja.
3: Absoluut. 1988 was dit. Nothing's gonna change my love for you. De eerste €50 heb je al binnen, Katja.
4: Ja.
3: €250, dat is het totaalbedrag wat je kunt verdienen. Moet je wel alle vragen goed beantwoorden. En als je een fout maakt, ja, dan lig je eruit. Ja. Dat is zo simpel als dat.
1: Het is eigenlijk best een depressief spel, vind je? Omdat je zo geconfronteerd wordt met je verleden en hoe oud je bent.
3: Ja, dat is toch alleen maar... Je hebt ze verdiend, hè, die jaren. Je mag er blij mee zijn dat je er nog bent. Kom op, positief.
4: Hey. Ik word wel, ja, absoluut.
3: Katja, we gaan lekker doorspelen voor €100. Was dit een hit voor of na 1988? Weet je nog?
4: Ik verstond alleen niet helemaal het jaartal, sorry.
3: Voor of na 1988?
4: Na.
1: Na, na, na, na, na, na, na, na, is goed.
3: Yes!
1: Ja! It's Alright van E17. Ik moet je heel eerlijk zeggen, ik had er nog nooit gehoord.
3: Dit liedje ook niet?
1: Nee, ik ken het.
3: Nee,
1: dit smeer ik
3: wel.
1: Maar je hebt €100, lieve Katja. Wat gaan we doen? Stop of doorgaan?
4: We gaan all the way. Let's go.
1: All the way.
3: Ja, ja, daar houden we van. Voor €150 dan. Was dit een hit? Voor of na 1994? Step by step. Ooh, baby.
1: Gonna get to you, girl. Nou, ik vind het best moeilijk, hoor. Voor of na 1994?
4: Oeh, dit is wel een lastige.
1: Ja.
3: Ik wil het nu horen, Katja.
4: Ja, voor.
1: Oh, wat goed gepakt!
3: Wat goed!
1: Ja! New Kids on the Block, Step by Step. Ook dit nummer. Hou
0: op, ken je wel.
3: New Kids on the Block.
1: 1990 kwam het. Katja, €150. Stop of doorgaan?
4: 1990 zitten we, hè?
1: Ja.
4: Ja, ik ga het gewoon proberen. Ja.
3: Ah, ik vind je dapper. Hartstikke goed. We gaan er gewoon voor. Het laatste fragment voor €250. Was dit een hit voor of na 1990?
1: Nou, maar als er een God bestaat, dan helpt hij jou. Voor of na 1990?
4: Na.
3: Genesis, Jesus He Knows Me. Je hebt €250 gewonnen, Katja.
4: Ja, geweldig.
1: Leuk voor
3: je. Wat ga je ermee doen, Katja?
4: Nou, ik ga gewoon straks nog lekker op vakantie. Dus dat wordt lekker besteden inderdaad aan mijn kinderen.
3: Heerlijk.
1: Helemaal leuk.
3: In de vakantiepot. Nou, van harte gefeliciteerd. Ga er lekker van genieten. Nog een fijne dag, Katja.
4: Ja, jullie ook. Hè.
1: Bye,
3: dank
1: bye.
3: Dank je. Doei.
2: 80's en 90's tot 1500. Radio 10.

0: Aretha Franklin op nummer 454.
1: De 80s en 90s top 1500.
0: Wat zei je?
2: You better stink.
0: Nou, Aretha Franklin hoort natuurlijk ook in die 80s en 90s top 1500 dankzij de Blues Brothers. Maar wat heeft zij voor jou betekend, Gordon?
2: Nou ja, dat is natuurlijk de queen of soul.
3: Was jij niet bij haar begrafenis?
2: Ja, klopt.
3: Niet?
2: In 2018 was ik toevallig in Amerika. En toen ben ik eigenlijk met Shirma Rouse en met Treintje Oosterhuis.
3: Hoe kwam je nou met hun daar terecht?
2: Langs haar kist gewandeld. Nou, het buffet was geopend. Dus,
0: Nee, ik had toch niet.
2: Nee, zij waren die meiden die...
3: Ik snap wel dat dit programma stopt.
2: Nee, ik was in Amerika en toen kreeg ik contact met Shirma en met Treintje. Op de een of andere manier, ik zeg, waarom gaan we daar niet heen? En toen heb ik een vluchtje gepakt vanuit, waar zat ik? Washington.
3: Maar dat was wel een happening, denk ik.
2: Nou, dat was niet normaal. We zijn twee keer langs de kist gelopen, want we wilden zeker weten dat ze dood was. Maar het was echt niet... Zij lag met gekruiste benen over elkaar. Ik heb het verhaal wel eens verteld. Dat doen ze in de gospelwereld, omdat ze vaak genoeg aan elkaar zijn geweest, die benen, om...
3: Nee, maar wat betekent dat dan?
2: Nou ja, dat
3: is
2: eigenlijk een soort iets religieus.
3: Oké. Okay.
2: Dus
3: nou ja, het was echt heel... een icoon natuurlijk, hè?
2: Ja, ze lag in een prachtige rode jurk. Het was heel, heel gaaf.
3: Indrukwekkend.
2: Ik zal dat nooit vergeten. Want zij was natuurlijk de stem, de voice, die er nooit meer is geweest.
3: Absoluut. En we gaan haar nog vaker zien, hè?
2: Jennifer Hudson komt in de buurt. Die nu, dat is echt wel een
3: soort... Ja, maar die heeft toch bij lange na niet de status van Aretha Franklin, toch?
2: Nee. Maar ze is nog niet dood. Dus
3: ze heeft nog inderdaad een aantal jaren.
2: Hey, wij zijn er morgen weer.
3: Ja, zeker. Zometeen Martijn Kolkman met het vervolg van de 80s en 90s top 15.
2: Ze is geland. Ze is er. Ja. Ze staat in de studio helemaal in de startblokken.
4: 6 kilo zwaarder, maar we hebben binnen weer. Ja.
1: Zometeen op Radio 10.

0: 80's en 90's top 1500.
1: Radio 10. Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf 39.995 euro. Ga naar Hyundai.nl.

0: 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Inslaan voor we op vakantie gaan. Nu bij Kruidvat, alle Biodermal, van zonbescherming tot bodylotion, 1+1 gratis. Haal die koffer van je zolder en gooi hem vol bij
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalarisstrekking.
3: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
4: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
3: Wil jij een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
5: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
6: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, Wastenberg, kost een beetje. Al 60 jaar.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby-tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.

0: gewone prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Nu met de Gamma Voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor 16,17 euro per maand. ANWB en gaan.
3: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
4: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
3: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
5: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
6: Bijna 9 uur, dinsdagmorgen, de 80s en 90s top 1500... met zometeen artiesten die het stof van Dusty Springfield afbliezen. Maar eerst Hannelore met het laatste nieuws. Goedemorgen.
7: Goedemorgen Martijn. Werkgevers moeten rekening houden met de hitte deze week. Dat adviseren twee Arbodiensten. Kleine aanpassingen kunnen al het verschil maken, zoals werken op koelere momenten, het verlagen van de werkdruk en extra pauzes. Je kunt door de hitte namelijk eerder fouten maken, waardoor onveilige situaties kunnen ontstaan. Het Waarborgfonds heeft de afgelopen 2 jaar veel geld uitgekeerd aan mensen die waren aangereden door een fatbike. Het gaat om bijna €250.000, meldt 1Vandaag. Het fonds springt bij als de veroorzaker van een ongeluk doorrijdt of niet is verzekerd. Het hoogste bedrag dat werd uitgekeerd was €120.000. Belgische mannen zetten stiekem naaktfoto's van hun vrouw of vriendin op internet. En ze bespreken die foto's dan met andere mannen. Soms op een extreem seksistische manier. De Vlaamse omroep VRT heeft dat gezien op zeker 20 websites. Het gaat vaak om grote hoeveelheden foto's van een partner. En door de gestegen kosten, zoals die van de boodschappen en de brandstof, komen steeds meer huishoudens maar moeilijk rond. Vooral mensen van in de 20 hebben geldzorgen, meldt budgetvoorlichter Nibud. En er komt nog eens bij dat veel huishoudens een lage buffer hebben. We hebben gemiddeld nog geen €2.500 spaargeld. En dan het radioteam weer. Vanochtend nog wat wolken, maar vanuit het noorden wordt het steeds zonniger. En het wordt 28 graden in het noorden tot 32 in het zuiden.
6: 29 vertragingen gemeld door Flitsmeister. En dit zijn de 3 langste. De A2 richting Utrecht vanuit Den Bosch tussen Hindham en Zaltbommel. 33 minuten. A4 Rotterdam richting Amsterdam voor Zoeterwoude-Rijndijk. 50 minuten vertraging. En de A16 Breda-Rotterdam tussen Breda-Noord en Klaverpolder. Een vertraging van 20 minuten.
8: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
9: 80's en 90's, top 1500.
10: Martijn Kokman.
6: Bachelor Boys en Dusty Springfield zometeen. Maar eerst is hier Falco. Goedemorgen.
10: Radio 10.
11: 453.
12: Salzburg, January 27th, Wolfgang Amadeus is born. 1761, at the age of 5, Amadeus begins composing. 1773, he writes his first piano concerto. 1782, Wolfgang Amadeus Mozart marries Constance Weber. 1784, Wolfgang Amadeus Mozart becomes a Freemason. 1791, Mozart composes the

0: iets vergeten Dusty Springfield de studio mee wilde om een nummer op te nemen. En dat zorgde ervoor dat de carrière van Dusty onder het stof vandaan werd gehaald. En een dikke hit, het kreeg een beetje glans. What Have I Done to Deserve This op 452 in de 80s en 90s. Top 1500 op deze dinsdagmorgen bij Radio 10. Het is 10 minuten over 9. Goedemorgen Martijn hier. En dank trouwens aan Dennis Verheugd die de afgelopen weken de stoel heeft warm gehouden. Een dagje langer dan gepland, maar goed. Soms hebben vluchten vertraging en beland je op een plek waar je eigenlijk niet wil zijn. Maar uiteindelijk kom je toch op de bestemming. Zometeen hoor je een hit die je tegenwoordig ook kunt kopen met autisme en een noise-canceling koptelefoon. En hoe dat zit, dat hoor je zometeen ook. Eerweer Carmen komt eraan. Maar eerst, zeg maar nee, dan krijg je er twee. Het is Mr. Mister op
1: 451.

0: Ja, tegenwoordig kan je er zelfs één kopen met autisme. Een Barbiepop met een noise-canceling hoofdtelefoon op. Nou, ze werken bij Mattel, de maker van de Barbiepop, al heel lang aan inclusiviteit. Zo heb je bijvoorbeeld een zwarte, een Spaanse, maar ook een Barbiepop. Met fysieke beperkingen. Aqua met de hit in 1997 hoorde je op 450 in de 80's en 90's top 1500 op Radio 10. Met zometeen een hit van een groep waarvan een deel van de naam werd weggelaten tijdens de release in 1991. Aangezien namelijk de golfoorlog was uitgebroken. Het woord attack stond even niet op de singlehoesjes, maar Massive wel. Hun notering Unfinished Sympathy hoor je zometeen op 448. Maar eerst een hit die een oogje had op deze lijst. Want wat zegt eigenlijk de kleur van je ogen over jezelf? Nou, luister, als je bruine ogen hebt, word je vaak gezien als betrouwbaar en zorgzame leider. Blauwe ogen als extravert, relaxed en zeer aantrekkelijk. Groen, dat ben ik, gepassioneerd en creatief. Oké. Grijs wordt vaak gezien als analytisch, rustig en betrouwbaar. En dan heb je natuurlijk ook nog mensen met hungry eyes. Goed, vul die zelf maar in.
1: 449.

0: Team presenteert de grootste Michael Jackson tribute show van Europa. This is Michael. 19 november, Ziggo Dome, Amsterdam. Beleef de ongekende energie van de King of Pop. Ben jij fan van Michael Jackson? Deze week maak je kans op tickets van 10 voor This is Michael. Alle info, radio10.nl.
1: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
1: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
3: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
6: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
7: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
8: Waardoor ik minder ziek ben en weer energie heb.

0: zoek naar nieuwe behandelingen.
1: Zodat anderen ook genezen, net als ik van mijn kanker.
2: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
3: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
4: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
5: Hola, ¿dónde está mi casa?
4: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
5: Paella, paella.
4: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
5: Buenas noches.
4: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
6: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
7: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
8: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
9: doei doei
8: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
10: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Aanbiedingen scoren bij Jumbo. Lees Max, Bugles, Doritos, Cheetos of Hamka's. 2 voor €4. Alle alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis. En nu €5 korting op je boodschappen bij inwisseling van 1000 Jumbo Extra's punten. Extra voordelig boodschappen doen. Dat is de ja van Jumbo.
10: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
13: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
14: Ja, deze dinsdag is bewolkt begonnen, maar vanuit het noorden wordt het steeds zonniger. 28 graden vandaag in het noorden tot 32 graden in het zuiden. En bij noordoostenwind de komende dagen wordt het opnieuw warmer. Dan Flitsmeister met nog 16 vertragingen. Dit zijn de drie langste. De A2 richting Utrecht tussen Rosmalen en Zaltbommel, 24 minuten. A4 richting Amsterdam tussen Rijswijk Centrum en Zoetewoudendorp liggen voorwerpen op de weg. Vertraging bijna een uur. En de A27 Breda-Utrecht voor Noordeloos is de oprit afgesloten. Vertraging daar 23 minuten.
15: 80's en 90's, top 1500.
16: Martijn Koopman.
14: Ja, fijn dat hij aanstaat met André van Duin na de Bengals.
15: Radio 10. 447.

Martijn, als de zon schijnt hier in Doetinchem. Helaas nog niet. Veel wolken nog, schrijft Natasja. Vanuit het noorden komt de zon tevoorschijn en verdwijnen de wolken. En ook Johannes luistert mee. Lekker veel zomerse muziek vandaag op Radio 10. Ja, inderdaad, afgelopen zondag is de zomer officieel van start gegaan. En het leven is dan altijd een beetje beter als je André van Duin erbij hoort met Als de zon schijnt. In de 80's en 90's top 1500 op plek 446. En heb je altijd al een keer binnen willen kijken bij André? Dat kan, zijn huis staat namelijk te koop. En hoewel de meesten van ons 6 miljoen, wat dat kost het, net niet kunnen betalen, is het een prachtig grachtenpand in Amsterdam. Je kan het wel gratis bekijken op Funda natuurlijk. Je ziet dan een kamer gevuld met boeken en gouden platen, een gigantische jukebox, een bruin café en zelfs een radiostudio. En daarentegen blijkt de presentator van Heel Holland Bakt niet een hele enorme bakker zelf te zijn, want de keuken is namelijk een beetje aan de kleine kant voor de grootte van het huis. Ja, tot zover deze aflevering van Kijken zonder Kopen. Je snapt er wel, ja. Zometeen voor je Cool in the Gang. Maar eerst, Queen, dit is de show, must go on op 400.

0: Nou, neem wijn, een Rolex-horloge of je huis. Allemaal dingen die met het verstrijken van de tijd in waarde stijgen als het goed is. En dat geldt ook voor het nummer wat je net hoorde. Zo vers als hij klinkt werd hij niet opgediend. Cool & The Gang hadden het nummer gemaakt, maar ze voelden het niet echt. Dus toen hebben ze hem op de plank gelegd, laag stof eroverheen. En op een gegeven moment waren ze op zondagmiddag aan het opruimen. Kwamen ze hem opnieuw tegen en dachten, nou, laten we het toch maar uitbrengen. Het werd een dikke hit. Op 444 fresh in de 80s en 90s top 1500 op Radio 10. Ja, en dan ruim baan, 6 minuten lang. Ga ervoor zitten. Jennifer Rush, The Power of Love op
1: 443.

0: 80's en 90's top 1500.
1: Radio 10. Nu in de aanbieding bij Jumbo. Alle alcoholvrije bieren 1 plus 1 gratis. En heerlijk knapperige Jumbo chips voor maar 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Castilla van Jumbo.

0: mooie vakantie vind je bij Bol.
1: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
2: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
3: Jouw zomer begint met Linda. Lees 6 maanden voor €4,95 per maand. En krijg ook nog eens het dubbel dikke Linda vakantieboek cadeau. Mis deze zomeractie niet en ga naar linda.nl/actie.
4: Maak je huis schoon en fris met Wibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty ontvetter, spray plus navul, diverse varianten, 2 stuks voor maar €5. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op wibra.nl. Dat doe je goed. Wibra.
5: Mag ik 2 glazen rood? Eentje voor papa en eentje voor mij.
6: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
7: Alsjeblieft, 2 glazen tomatensap. Geniet ervan.
6: Dan zou een glas rood gewoon een glas tomatensap zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
8: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar €1. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
9: Op zoek naar een DJ voor je feest? Ga naar showbird.com. Het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
8: Ook bij Plus, Magnemijs. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
10: 1 man. 30 boeken. 1 kast. En 1 doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Jan in met zijn boekenstalletje waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
11: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
12: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
13: Kom maar verder.
12: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
13: Hij is weer klaar.
12: QuickFit en weer verder.
14: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
15: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
16: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
17: Niet geschoten is always mis. Nu bij Kruidvat always maandverband en inlegkruisjes 5 voor €10. Woehoe! Dus richt je pijlen op de dichtstbijzijnde.
18: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
20: De 80's en 90's top 1500 op Radio 10. Met zometeen artiesten die derde werden bij het Songfestival in 1987. Weet je dat nog? Maar eerst Nicola Ruijs met het laatste nieuws. Goedemorgen, kerel.
21: Goedemorgen. Fijn dat je er bent, Martijn.
20: Dank je wel.
21: In 2 jaar tijd heeft het Waarborgfonds ruim €200.000 uitgekeerd aan mensen die zijn aangereden door een fatbike. Dat meldt één vandaag. Het fonds keert schade uit als de fatbiker niet betaalt. Bijvoorbeeld omdat hij is doorgereden. En omdat die dingen geen kentekenplaat hebben, zijn ze lastig te achterhalen. En als een fatbike is opgevoerd, dan is de bestuurder sowieso niet verzekerd. Europese leiders vinden het jammer dat de Britse premier Starmer ermee ophoudt. Ze zeggen dat het fijn was om met hem samen te werken. Fijner dan met zijn voorgangers als Boris Johnson. Starmer krijgt ook complimenten voor zijn steun aan Oekraïne en omdat hij na de Brexit weer toenadering zocht met Europa. Ja, misschien heb je het gemerkt of ergens gehoord, maar het is warm in Nederland en het wordt nog veel warmer. Sterker, we kunnen de komende dagen te maken krijgen met een zogeheten superhittegolf. Dan is het 5 dagen achter elkaar minstens 30 graden, waarvan 3 35 graden of warmer. Regionaal is dat wel vaker voorgekomen, maar in de beeld nog nooit. Dat zou dan sinds het begin van de metingen de eerste landelijke superhittegolf ooit zijn. Ja, veel scholen hebben de komende dagen een tropenrooster vanwege de hitte. De lessen zijn korter en er zijn extra pauzes omdat het veel te warm wordt in de gebouwen die vaak sterk verouderd zijn. Gevolg is wel dat de kinderen vroeger thuis zijn en hun ouders van alles moeten regelen op hun werk om ze op te vangen. Ja, en het weer. Wat zullen we krijgen? Vooral in het zuiden nog wolkenvelden, maar van het noorden uit steeds zonniger. En het wordt 26 graden in het noorden tot 32 in het zuiden.
20: Radio 10 met 10 vertragingen op de A-wegen. Dit zijn de drie langste. De A2 richting Utrecht tussen de Empelbrug en Zaltbommel 19 minuten. A4 Rotterdam-Amsterdam voor Zoeterwoude-Dorp 30. En de A16 Breda-Rotterdam tussen Zonzeel en Klaverpolder. Een vertraging van Radio 10 minuten.
0: 80's en 90's, top 1500.
13: Martijn Kolkman.
20: Tot Sia Raf komen eraan, maar eerst You Came. Dit is Kim Wild.
13: Radio 10. 442.

0: Martijn, ik hoor altijd nooit meer zo'n herrie. Nou, inderdaad, Meta, dat heb je goed gehoord. Maar net niet helemaal goed. Het is namelijk Gentry Mare van Totsi en Raf. En daar eindigden ze mee op de derde plaats bij het Eurovisie Songfestival in 1987. En ze moesten hun meerdere erkennen in de winnaar Johnny Logan. Die ging er toen met de overwinning vandoor. Hold Me Now, daarmee won hij in 87. Maar in de lijst de 80's en 90's top 1500 winnen Totsi en Raf dan weer van Johnny. Johnny hoorde je op 7-11 en dit was op 441 Gentry Mare. En dan bewijst hem weer dat succes uit het verleden geen garantie biedt voor de toekomst. Goedemorgen, de grootste hits uit de jaren 80 en 90. Dit is de 80's en 90's top 1500 op Radio 10. Met het onofficiële anthem van het WK voetbal van 1998 in Frankrijk. Een WK dat we nooit meer zullen vergeten. Meede dankzij Jack van Gelder.
1: Dennis Bergkamp neemt de bal aan. Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp!
0: Jack, even wat glas water geven. En ondanks het derde Dennis Bergkamp ons richting de halve finale schoot, werden we uiteindelijk vierde op het WK. En de hit die ons terugbrengt op dat moment. Ja, het is genoeg, Jack. Oké. Is deze op 440. Dit is Carnaval de Paris van Dario G. in de 80's en 90's top 1500. Dennis Bergkamp! Nou, dankjewel, kerel.

0: 439 status quo in die army
1: is
0: nou.
1: Is het 80's of 90's?
0: Ja, je kan wat winnen. 2 tickets van 10 voor Michael Jackson Tribute in de Ziggo Dome op 19 november. En wat moet je daarvoor doen? Is eigenlijk heel makkelijk. Je hoort zo meteen een fragment. En de vraag aan jou is, komt dit uit de jaren 80 of uit de jaren 90? Makkelijk, hè? Denk je het te weten? Stuur dan 80 of 90 via de gratis app van Radio 10. En zal je aankondigen? Hier is de opgave.
1: Is het 80's of 90's?
2: We're them. We're they. We are the men in black.
3: You know what the difference is between you and me? I make this look good.
0: Was dit jaren 80 of jaren 90? Stuur het via de gratis app van Radio 10. Kom je in de uitzending, dan ben je dus 2 tickets van 10... voor Michael Jackson Tribute Ziggo Dome 19 november. En dan een dame, een grand dame. Hoor die stem toch eens even. Wat een heerlijk geluid, wat een prachtige zangeres. Mariah Carey, Vision of Love, nu voor je op plek 438.

0: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
1: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
0: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, bezembroden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de last minute deals.
0: Supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, bezembroden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.

0: de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dreizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. Dreizen. Live your dreams.
1: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd die jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
0: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-reizen. Live your dreams.
2: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it. Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
3: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
4: De beste plek voor jou, NVM.
5: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn en met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
6: Oranje. Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
7: Zeker. Net zo sterk als onze Oranje basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
8: Het beste team draagt elke dag Oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
9: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier, nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
10: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenaerts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
9: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenore. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
11: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
12: ANWB en gaan.
13: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
14: Bij Hema houden we echt van Oranje. Daarom deze week alle Oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op Hema.nl.
15: 80s en 90s, top 1500.
16: Martijn Koopman.
17: Zometeen hoor je Paul de Leeuw, maar eerst is dit Wham.
18: Radio 4. 436.

0: Ik wil niet dat je liegt, hoor je op 435.
1: Is het 80's of 90's?
0: En we hebben contact met een verliefde vlinder van 23 uit Arnhem. Luna, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: En kijk even wat de vrolijkheid. Waar ben je verliefd op?
2: Op mijn vriend Rick.
0: Hey, oh, kijk, hoe pril is het nog?
2: Nou, we zijn al 4 jaar samen, dus niet heel pril meer.
0: Nou, na 4 jaar nog steeds helemaal verliefd zijn, dat hoor je niet vaak, hè? Dat is een mooi gevoel. Het wordt houden van op een gegeven ogenblik.
2: Ja, nou, het is nog heel erg verliefd, dus wij zijn hartstikke blij.
0: Nou, wat goed. Zeg, Luna, je hoorde een fragmentje. De vraag was, komt dit uit de jaren 80 of uit de jaren 90?
1: Is het 80's of 90's?
3: We're them. We're they. We are the men in black.
4: You know what the difference is between you and me? I make this look good.
0: Nou, Luna, wat is het, 80 of 90?
2: Nou, dit was heel makkelijk. Men in Black was natuurlijk jaren 90.
4: Yeah! Hoi, hoi, hoi!
0: Gefeliciteerd, is goed.
2: Oh, fantastisch.
0: Ja, had je niet door nog. Jij hebt gewonnen 2 tickets van 10 voor Michael Jackson Tribute in de Ziggo Dome op 19 november. Gefeliciteerd.
2: Oh, mijn god, dankjewel. Dat is

0: Klaarhuis. Een hele goede morgen.
1: Goedemorgen, Martijn.
0: Ik heb je een tijdje niet gezien. Hoe gaat het met je?
1: Ja, bij mij hartstikke goed.
0: Ja?
1: Jij ziet er ook keurig uit. Wel 6 kilo zwaarder, volgens mij, of niet?
0: Ja, dat, meer een kleurtje op mijn gezicht.
1: Oh.
0: Dat is wel een lekker zonnetje gehad tijdens de reis. Het laatste nieuws zometeen om 11 uur. Wat heb jij voor de hele natie in petto vandaag?
1: Nou, volgens mij zijn we er allemaal wel van bewust dat het een beetje warm wordt, hè, de komende dagen.
0: Ja.
1: Als je wil afkoelen, heb ik een tip. Ga naar Amsterdam.
0: Oh. Nou, dat is bij mij in de buurt. Ik hoor graag hoe het zit zometeen. Altijd handig. Frankie Goes to Hollywood hoor je naar Carly Simon. Dit is

0: 80's en 90's top 1500.
1: Radio 10. Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
2: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op ZB Verbijt. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
4: Dat gaan we vieren.
3: Zo goedkoop, daar word je fan van. Dat gaan we vieren. Aldi.
5: Uit pure woede, je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
3: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid. 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
4: Dat gaan we vieren.
3: Dus nu naar Aldi.
6: Haal het zonlicht binnen. Met de kozijnen of schuifbui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
7: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
9: Vergeet je niet in te smeren.
8: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf 52 euro op transavia.com.
10: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.
11: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een magazijnmedewerker.
12: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
13: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
12: Voor pallets van 100 kilo?
13: Zie het als een kans. Train die core, mensen. Tijd voor gesponsorde
11: vacatures. Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
14: Klaar voor je vakantie? Cassie, wat alleen vandaag. Reisaccessoires en gadgets. Top 20% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
15: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
16: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
17: Rook?
16: Nee, och, ik heb hem zelf ook.
17: Nee, rook uit de meterkast.
15: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
16: Zo, koffie?
15: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
18: Meer zon, meer korting bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Nivea, zoals Nivea Sun zonbescherming. Dat voordeel wil je niet missen, dus ga meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
19: Oranjefans opgelet,

0: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
1: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
2: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
3: Je hoort de grootste hits uit de jaren 80 en 90 op Radio 10. Met zometeen voor je Elton John en ook de Jacksons komen eraan. Maar eerst het laatste nieuws. Nicola Ruis, een hele goede morgen.
4: Goedemorgen. Brussel maakt zich op voor een gesprek met de Taliban. De Europese Unie wil met ze praten over het terugsturen van uitgeprocedeerde asielzoekers naar Afghanistan. Er is veel kritiek op het bezoek. Mensenrechtenorganisaties en Europarlementariërs spreken van een klap in het gezicht en een nederlaag voor onze waarden. Het elektronisch tolsysteem voor de Blankenburgtunnel bij Vlaardingen is voor veel mensen onbegrijpelijk. Zeker voor digibeten. Ze weten vaak niet hoe ze moeten betalen, zegt de ombudsman. Bij de tunnel registreren camera's kentekens. Als je de tol niet automatisch laat afschrijven, moet je binnen 72 uur online betalen. In Frankrijk zijn sinds dit weekend bijna 20 mensen verdronken. Om af te koelen voor de hitte gingen ze zwemmen. Het is niet bekend waar precies, maar de Franse minister van Sport waarschuwt om dat alleen op officieel aangewezen plekken te doen. Het is in Frankrijk extreem heet, met op veel plekken ruim 40 graden of zelfs een stukje meer. Ja, en ook bij ons is het heet. En daarom zijn er in Amsterdam, Rotterdam en in Den Haag meerdere speciale plekken waar je even kunt afkoelen. Dat kan bijvoorbeeld in een bibliotheek, in een kerk of in een grote supermarkt. En het leuke is, je hoeft er niet in je eentje naartoe, want als je een hond hebt, die mag gezellig mee. En dan zo even een tip hier van een hondenbezitter. Sowieso oppassen als je met de hond naar buiten gaat deze dagen. Het asfalt is vaak zo heet dat de pootjes makkelijk kunnen verbranden. Ik heb een goede tip van de dierenarts. Die zegt, ga er eventjes zelf met blote voeten op staan. Is het voor jou te heet, dan is het voor het hondje ook zo.
3: Hoe heet die dierenarts?
4: Bart Janssen.
3: Oh, ik dacht Emiel Ratelboom.
4: Nee, het was echt Bart Janssen. Okay. Emiel die kan het juist wel, toch? Met blote voeten.
3: Ja, ik denk het wel. Het is voor hem geen probleem, denk ik. Dus, okay.
4: Dat denk ik ook. Nou, hey, het weer, wat denk je? Wat zullen we gaan krijgen vandaag?
3: Bloedhitte.
4: Nou, hey, klaar.
3: Mooi, door. Ja, en dan de verkeersinformatie. Het zou mooi zijn als het goede muziekje ook start. Ja, er zit inderdaad...
4: Het is mooi muziekje, dit. Muziekje.
3: Zullen we het hier gewoon op doen?
4: Ja, doe eens.
3: Kom op. Vertragingen op de A-wegen. Dit zijn de drie langste. A12 richting Oberhausen voor Duitsland. 14 minuten. De A20 richting Gouda.
4: Hij is heel erg dit.
3: Voor die we kijken aan de IJssel 6. En de A27 richting Utrecht voor Noordeloos. 8 minuten.

0: Elton John's Candle in the Wind uit 1973 ging oorspronkelijk over Marilyn Monroe. Het flikkeren van de vlam in de wind symboliseert haar korte, maar ook bewogen leven. Ja, in 1997 kwam Prinses Diana om bij een auto-ongeluk. Zij was een hele goede vriendin van Elton John. En Betty Taub in de rechterhand van Elton herschreef een deel van de tekst. En vervolgens zagen 2,5 miljard mensen hoe Elton het liedje live deed tijdens de begrafenis. En hij heeft het 1 keer gedaan, daarna nooit meer. Maar ik vind het zo knap om je emotie dan zo onder controle te hebben als je beste vriendin gewoon er niet meer is. Of je beste vriend. Dat is echt bijzonder. 429, Candle in the Wind in de 80s en 90s, top 1500 op Radio 10. Met zometeen voor je John Evangelis, I Found My Way Home. Is mij zelfs ook gelukt met de vertraging. Maar eerst die Irene Cara en Fame. En die hoor je nu op
1: 428.

1500. Als u dacht dat Tini en Lau van de kerstverlichting veel ruzie hadden, kijk dan eens naar de band live, want die hadden eigenlijk alleen maar ruzie. Dat was de band rond Ed Kobolczyk. En toen ze uiteindelijk uit elkaar gingen in 2009... trad Ed solo op als Ed Kobolczyk van live. En dat vond de rest van de band niet kunnen, dus zij besloten ook op te gaan treden, maar dan zonder hem, alleen zonder succes. Later hebben ze het nog wel een keer geprobeerd, maar dat was van korte duur, want uiteindelijk besloot Ed om iedereen te ontslaan en was de welbekende cirkel rond. Maar in 1995 was het nog koek en ei, en dit was hun succes wat ik net hoorde op 427 live met I Alone in de 80s en 90s top 1500 op Radio 10. Nou, de jaren 90 zijn vooral bekend hè, vanwege house beats en scheurende gitaren, terwijl de jaren 80 vooral bekend staat dankzij de synthesizers. Je hoort de zanger van de band Yes samen met de koning van de synthesizers, Vangelis. I'll find my way home op 426. Dit zijn

0: 1,99. Altijd laag.
1: Eén vrouw. Twee schoenen. 10 kilometer. En één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Doe net als Maggie mee met een hardloopwedstrijd voor Kika. Of start je eigen actie op actievoorkika.nl.
2: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires. Aanbiedingen scoren bij Jumbo. Lees Max, Bugles, Doritos, Cheetos of Hamkaas. 2 voor 4 euro. Alle alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis. En nu 5 euro korting op je boodschappen bij inwisseling van 1000 Jumbo Extra's punten. Extra voordelig boodschappen doen. Dat is de ja van Jumbo.
2: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stort vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
5: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
6: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
7: Mega acties voor een mega lach bij Trekpleister. Nu Oral-B opzetborstels 2, 4, 6 en 8 pak. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
9: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
10: Kom maar verder.
9: Met airco-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
10: Hij is weer klaar.
9: QuickFit en weer verder.
11: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
12: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1.

0: euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Ook bij Plus. Plus spare ribs, 500 gram, 3,99. We doen met je mee, Plus.
2: Ah, nee hè.
3: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
2: Ja, weer eens.
3: Nou, of jij even?
2: Oh ja?
3: Ik heb net koffie gezet.
2: Lekker.
3: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
4: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert
5: Streekt. Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
6: 80s en 90s, top 1500. Martijn Koopman.
7: Zometeen Fool's Garden voor je, maar eerst zijn dit de Stranglers.

Dit zijn de grootste hits uit de jaren 80 en 90 op Radio 10. Met de favoriet van Arjen. Hij noemde dit namelijk zijn favoriete Stock, Aitken en Waterman nummer. Ja, dat waren producers die in de jaren 80 heel productief waren. Mooi, productief waren. Maakte onder andere muziek voor Mel en Kim. Rick Astley. Jason Donovan, ken je deze nog? En ze deden ook deze voor Band Aid. Verkoeling. Ja, en een van die andere pareltjes maakten ze voor Donna Summer. This Time I Know It's For Real. Nu in de lijst op plaats 422.

met een super hitte golf in aankomst. Summertime, DJ Jesse Jeff en de Fresh Prince of 421 in de 80s en 90s top 1500. En zometeen na 12 uur is hij hier, de enige echte Jeroen Nieuwenhuizen. En tot Jeroen er is, hoor je nog La Solitudine van Laura Pausini. Maar eerst een band die zong over veel vrouwen. Rosanna, Angela, Melanie, Lia en Pamela. En die laatste hoor je nu op 420. Dit is Toto op Radio 10.

0: 80's en 90's top 1500.
1: Radio 10. Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de last minute deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
2: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.

0: 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Get ready for the OG.
2: All y'all bitches wanna look like me.
3: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
0: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
4: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
5: Oranjefans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeals snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders ga je mis.
4: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
6: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
7: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje... en dan weer aan tafel. Wat let je? Garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
6: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
8: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat... en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje... terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen... en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt?
9: Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
10: Op zoek naar een goochelaar voor je borrel? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
11: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest en nu met 15% korting. Zo ga je pas.

0: 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
2: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
3: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
2: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
3: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
4: Tijd voor gesponsorde vacatures.
1: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
0: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
6: Sorry, maar het is WK!
7: Met waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Hisense 58-inch QLED 4K Smart TV voor €379. Mediamarkt.
8: Ruitschade?
9: Opgelost. Autotaalglas.
10: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89.
11: Dat gaan we vieren.
10: Zo goedkoop, daar word je fan van.
12: Dat gaan we vieren.
10: Aldi.
13: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
10: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar €2,25. En high protein drink per flesje €0,95. Zo goedkoop, daar word je fan van.
11: Dat gaan we vieren.
10: Dus nu naar Aldi.
14: Zometeen knallen we door met de lijst. De 80's en de 90's hits. Maar eerst de nieuws. Nicola Ruijs gaat je bijpraten.
15: Goedemiddag. De staking morgenochtend in het openbaar vervoer is een eerste waarschuwing. Er komen na de zomer meer en langere acties als het kabinet niet luistert, zegt vakbond FNV. De ruzie draait om de bezuinigingen op de pensioenen en uitkeringen. De FNV wil die kabinetsplannen van tafel. In Den Haag is de rechtszaak begonnen tegen een conciërge van een basisschool in Zoetermeer. Hij wordt verdacht van ontucht met kleutermeisjes en bezit van kinderporno. Daar zou 19 keer aangifte zijn gedaan. De conciërge werd vorig jaar opgepakt, maar nu blijkt dat ouders al in 2022 aan de bel trokken over zijn gedrag. In de Rijn, vlakbij de Duitse stad Mannheim, zijn 3 dode mannen gevonden. Een van hen werd al sinds zaterdag vermist nadat hij was gaan zwemmen. Bij een plek waar boten te water worden gelaten, verdwenen de mannen onder water. En ze konden niet zwemmen. Vanwege de sterke onderstroom is zwemmen in de Rijn erg gevaarlijk. En steeds meer sportevenementen gaan deze week niet door vanwege het warme weer. Het gaat onder meer om hardloopwedstrijden in Kerkrade en Nieuwveen en de Vierdaagse in Zevenum. En ook de triathlon in Zeewolde. Die is ook geschrapt. Andere sportevenementen kiezen ervoor om vroeger te starten of om de afstand aan te passen. Ja, het Radio 10 weer. Wat denk je dat we krijgen? Nou, zonnig, warm, 26 tot 32 graden en de komende dagen alleen maar heter.
14: Er zijn de vertragingen. Dit zijn de vertragingen. Dit is de top 3 op dit moment. A12 naar Utrecht voor Reewijk, 6 minuten. A12 Arnhem-Oberhausen, daar is hij weer voor Duitsland, een kwartier. En de A50 Os Eindhoven voor Sint-Oedenrode, 9 minuten.
16: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
17: Top 1500.
18: Jeroen Nieuwenhuizen.
14: Met op 418 Bronsgebied. Dit is Small Town Boy.

0: was genieten, hè? Annie Lennox en Why. 80s en 90s, top 1500. Ja, Why! Dan moet ze ook gedacht hebben toen ze in de jaren 80 een filmster wilde worden. Ze speelde in 1985 naast, let op, Al Pacino en Donald Sutherland in de film Revolution. Ook nooit van gehoord. Nou, dat kan kloppen. Het flopte gigantisch. Ze was meteen genezen, bleef gewoon muziek maken. Lennox hoor je nog twee keer deze week met The Eurythmics. En goedemiddag, fijn dat je erbij bent.
1: Nieuwe huizen, dames en heren.
0: We blikken deze week terug op de jaren 80 en 90. En zometeen, even cryptisch, ga je met het licht uit naar sterretjes kijken. En er was dus een bandje dat Strontium 90 heette. Erin zat Sting, Stuart Copeland en Andy Summers. In 1977 namen ze dit op.
1: Hey, really?

toen al goed, hè? Het werd pas een hit in 1981 toen ze als de Police met wat meer tempo gingen zingen. 416. Every little thing she does is magic. In de 80s en 90s tot 1500.

Dat ding veel plezier gebracht, zeg. I like to move it reel to reel uit 1994. Bij de eerste tonen rende iedereen de dansvloer op. 80's and 90's, top 1500. En deze eindigt op 415 in de 80's en 90's, top 1500. De Mad Stuntman en Eric Murillo brachten hiermee een ode aan de vrouw... en dan met name aan haar lichaam wanneer ze danst. Alle remmen los en de boel lekker laten lillen met een net te kort broekje. Dat idee. Dankzij de Madagascar-tekenfilm zingen kinderen nu ook mee... maar er zijn natuurlijk ergere nummers uit de jaren 90 die ze zouden kunnen nazingen. Denk aan Pony van Genuine of Freak Me van Another Level. Let me lick you up and down. Of wat dacht je van The Audio Brothers? Ja, die van die Engelse lescommercial inderdaad. De Dijk heeft volgens mij ook snode plannen op 413 met Mag het licht uit... na Simply Red. En het bijkomstig voordeel van het licht uitdoen... je kan dus

0: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
1: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
2: Een ijskoffie voor mevrouw.
1: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
0: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
3: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
4: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl. Hikes.
5: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
4: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
6: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs, mis niets.
7: De prijs

0: 1,99. Altijd laag.
1: De sale is gestart. Nu extra korting bij Amsterdam de Style Outlets.
2: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.
3: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
4: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
5: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
6: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
7: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk. Samen delen we
8: Oranje. Fans van Zonnig Zomervoordeel, opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89.
9: Dat gaan we vieren.
8: Zo goedkoop, daar word je fan van. Dat gaan we vieren. Aldi.
10: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
8: En ook zo goedkoop

0: Aldi, 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink, per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
1: Dat gaan we vieren.
0: Dus nu naar Aldi.
2: Blond, blonder, blondst. Nu bij Kruidvat alle John Frieda 1 plus 1 gratis. Zoals John Frieda Go Blonder of Violet Crush. Voor dit gouden deeltje kom je heel snel naar
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig. 80s en 90s, top 1500. Jeroen Nieuwen.

0: Send Me an Angel van de Duitse rockers The Scorpions op 411. En die zijn op dit moment aan hun 60th anniversary tour bezig. De komende dagen staan ze in Turkije, Bulgarije en Slowakije. Om op te treden, in dit geval, anders is het ook een beetje saai. Staan die gasten daar maar een beetje. Ja, toch. Daarvoor Phil Collins met Sussudio. En als dat een van je favoriete nummers is, dan heb je iets gemeen met Patrick Bateman uit de horrorfilm American Psycho. Christian Bale die heeft twee meiden van lichte zeden over de vloer en houdt in zijn rol dus als die Bateman een monoloog over Phil Collins, met als conclusie dat Sussudio zijn persoonlijke favoriet is.
1: Do you like Phil Collins? I've been a big Genesis fan. Christy, get down on your knees so Sabrina can see your ass.
0: Mm-hmm.
1: Phil Collins' solo career seems to be more commercial. Sabrina, don't just stare at it, eat it.
0: Dus.
1: Hè? This is the studio. A great, great song. Personal favorite.
0: Ja, wat je op dat moment in de film ziet, is tijdens het YouTube-filmpje geblurred. Dus dan weet je hoe laat het is. Hey, de Schotse band The Proclaimers komt er zo aan in de lijst. En, ja, die kan ik niet draaien zonder het even over de Tartan Army te hebben. De Schotse voetbalsupporters op het WK namen vorige week Boston over. Met doedelzakken door de straten, het bier was op. En het klonk allemaal nogal feestelijk.

0: grote hit die groter is dan de band zelf. Je hoorde I'm Gonna Be 500 Miles op Radio 10.
1: 80s and 90s tot 1500.
0: De Britse band Squiddy Politti werd in 1978 opgericht en heeft sindsdien maar 5 albums uitgebracht. Dat is best karig, toch? Maar de frontman Green Guardside zegt nog uren en uren aan onuitgebrachte muziek op de plank te hebben liggen. Daarvan is 90% alleen nog niet af. En hij vindt het moeilijk om te bepalen wanneer het wel af is. Dan zou ik zeggen, kom eerst eens met die 10% naar buiten en dan praten we daarna wel even verder. Op 408 in de 80s en 90s tot 1500 vind je een oudje van, zit dit is absoluut.

0: alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
2: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
1: Oh, Otrium?
2: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
3: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
4: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
5: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
6: Vandaag bij Otrium, 10% extra korting op Levi's, On Running en New Balance.
7: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
8: Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
9: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
10: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
11: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
12: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
13: Jouw zomer begint met Linda. Lees 6 maanden voor €4,95 per maand. En krijg ook nog eens het dubbel dikke Linda vakantieboek cadeau. Mis deze zomeractie niet en ga naar linda.nl/actie.
14: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo. Odido.
15: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
16: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Plus rundvleesbitterballen. Een doos van 30 stuks, 50% korting. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee, Plus.
17: Laat die wasmachine maar draaien, hoor. Nu Lenoir vloeibaar wasmiddel. Pots, wasverzachter en geurbooster. 3 voor maar €15. Wasmand in de hand. En op naar...
18: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Ook bij Plus, Magnemijs. 1+1 gratis. We doen met je mee, Plus.
19: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet. Alleen deze week 35% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Karwei, maak het mooier.
20: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserweg-viaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
21: Hele goedemiddag, fijn dat je erbij bent. Zometeen word je beloond met Tour Limited. Onder andere ook Paul Simon komt eraan en Roxette. Maar eerst de laatste nieuws, hier is Nicola Ruis.
22: Goedemiddag. Sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten hebben er niet zoveel schepen door de straat van Hormuz gevaren als gisteren. Het waren er bijna 40. Dat zijn er nog altijd veel minder dan de 120 die er voor de oorlog doorheen voeren. Maar het gaat de goede kant op. Scheepvaartverkeer neemt toe sinds Amerika en Iran over vrede onderhandelen. Het OM denkt dat de man uit Vught meerdere asielzoekers wilde vermoorden. Hij werd begin april opgepakt bij een asielopvang in Amsterdam en zei dat de agenten net op tijd waren. Hij wordt verdacht van poging tot moord. Hij zou een statement willen maken na de dood van de 17-jarige Lisa, die vermoord werd door een asielzoeker. Vakbond FNV dreigt met nog meer acties in het openbaar vervoer als het kabinet niet afziet van de bezuinigingen op de pensioenen en uitkeringen. Morgen is de eerste staking in de ochtendspits. In Rotterdam en Nijmegen zijn zaterdag manifestaties tegen het kabinet en daarbij worden duizenden mensen verwacht. En vanwege de hitte rijden er tot en met zondag meer wegenwachten rond dan normaal. Er zijn meer pechgevallen nu het extreem heet blijft. Accu's kunnen namelijk slecht tegen de hitte, net als de banden en de motor zelf. Het is wel druk en de komende dagen wordt het alleen maar warmer. De Wegendacht zegt dat ze het maximale aantal mensen inroosteren. Het weer, ik heb het al een beetje weggegeven. Het zonnig en warm, 26 tot 32 graden. En de komende dagen kan de temperatuur oplopen tot maar liefst 38 graden.
21: Nou, dankjewel. Dan zijn er 8 vertragingen. Dit is de top 3. A12 voor Arnhem Oberhausen voor Duitsland. 9 minuten. Ja, daar is hij weer hoor. A16 Rotterdam Breda voor Zwijndrecht 10. En de A50 Arnhem Os voor de Tacitusbrug. Daar 22 minuutjes.
0: 80's en 90's, top 1500.
1: Jeroen Nieuwenhuizen.
21: Paul Simon, you can call me L. Nou, L Simon dan. Prima.

0: Face Without a Face van Billy Idol op 406. Hij is toch wel de man die voor de Sex, Drugs en Rock'n'Roll in Sex, Drugs en Rock'n'Roll zorgde. Ja. Hij werd een keer door het Thaise leger uit zijn hotel in Bangkok verwijderd en kreeg een rekening van $250.000 voorgeschoteld. Hij kwam er 2 jaar geleden achter dat hij nog een zoon van ergens in de 40 had rondlopen. En zijn biografie heet dan ook niet voor niets: Billy Idol Should Be Dead. En daar spot hij zelf ook lekker mee. Na zijn optreden tijdens het Amerikaanse festival Coachella verliet hij in een doodskist het podium. Gezellig.
1: Leuk.
0: En ik vond Eyes Without a Face altijd al smerig klinken. Hé, hey, schatje, wat heb je mooie ogen?
2: Oh, dankjewel. Wil je ze hebben? Hier.
0: Gat. Zometeen in de 80's en 90's top 1500. Een band waar een biopic niet genoeg voor zou zijn. Nee, dat past niet in 2 uur. Nee, dat vraagt om een dramaserie van minimaal 3 seizoenen. Maar eerst een van de succesvolste Nederlandse act van de jaren 90. Hun grootste hit, No Limit, komt vrijdag nog op 13. En dit is Get Ready For This, de debuutsingle van Too Unlimited. En volgens mij was niemand klaar.

is. En het leven van de bandleden was natuurlijk een soort soap. Ze wisselden vaker van bedpartner dan van onderbroek. En alsof het onderlinge gerommel nog niet genoeg was, had je opeens ook nog eens Sarah. Ze was een vriendin van Stevie Nicks. En toen Stevie met Mick Fleetwood samen was, kwam Sarah een poosje bij ze wonen. Moet je natuurlijk nooit doen. Nooit. Nee. Sarah trouwde uiteindelijk ook met Mick. En het verhaal ging verder. Liefde, vriendschap en verraad. Die dramaserie schrijft zichzelf. Kom op jongens, maak daar nou eens wat moois van. We gaan langzaam richting de apotheose van de Ethische Nights Top 1500. De nummer 1 hoor je vrijdagmiddag bij Gijs. Op radio10.nl is de complete lijst te vinden. Dus kun je alvast even spieken of er een track uit de jaren 80 of 90 bij staat die jij lekker vindt. Vince Clark van Depeche Mode raakte voor de volgende hit in de lijst geïnspireerd door Spandau Ballet's The Cut a Long Story Short. Clark was nooit zo'n fan van dancemuziek, maar hij had hier wel oren naar. Hij ging aan de slag om een plaatje met wat meer ritme te maken. En het resultaat krijg je nu op 403. De radio-edit was altijd de cutdown van deze versie. Dus ik draai eens een keertje gewoon de normale live-edit. De Depeche Mode, just can't get enough. Radio 10. You know what this one is, dude.

0: very nice today. Good night, everybody.
1: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
2: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, een paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
3: Brussel-Zuid.
2: Hé, nu al?
1: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
4: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
5: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
6: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
2: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
4: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai.
3: Zo prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
4: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje.

0: straks de sportzomer volgen in elke kamer? Nu geregeld. Met een tweejarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
2: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1 gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp deze week je kans met een Brabantia droogrek hang-on voor maar €49,99. Karwei, maak het mooier.
5: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
6: Domino's. Op zoek naar een live band voor je bruiloft? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
7: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
9: Everyone from left to right, van Holland komt er al. Go left!
10: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke €10 aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf €9,99. Dat is de ja van Jumbo.
11: 80's en 90's, top 1500. Jeroen.

0: Fateless Insomnia.
1: 80s and 90s top 1500.
0: Nou, de slapeloosheid tiert welig, hè? Er zitten voor de voetbalfanaten een paar gebroken nachten aan te komen. Donderdagnacht om 1 uur wordt er afgetrapt tegen Tunesië. Iedereen zegt dan, ja, vrijdag. Ja, maar het is van donderdag op vrijdag. Hè, dus dat je niet vrijdagnacht opblijft. Nee. Het tijdstap is nog wel te doen in principe, vergeleken met de volgende ronde. Als Oranje als eerste in de pool eindigt, wordt er weer gevoetbald in de nacht van maandag op dinsdag om 3 uur 's nachts.
2: Oh joh.
0: Lekker.
2: Lekker.
0: Opblijven of de wekker zetten. Of toch hopen dat ze als tweede eindigen, dan is het gewoon om 7 uur 's avonds.
2: Laten we dat maar doen dan.
0: Zometeen even de telgen van de familie Jackson in de lijst. En je maakt deze hele week nog kans op kaarten voor de This Is Michael Tribute Show in de Ziggo Dome. Het enige dat je nodig hebt om mee te spelen is de gratis Radio 10 app. Zet die op je telefoon en let op. Wie weet ben je erbij op 19 november. Nu op 400 in de lijst. Lionel Richie, dit is...

Miss Jackson If You're Nasty. Op 399. Hey, Jason Donovan, die werkte mee aan een documentaire over zijn ex Kylie Minogue. Heb je dat gezien op Netflix? Hij had natuurlijk een relatie met Kylie voordat ze met NXS-zanger Michael Hutchins aan de haal ging. En Jason had er dus een handje in. Hij vertelde in die documentaire dat hij haar had meegenomen naar een NXS-concert en zelfs backstage-passen had geregeld. Dat was natuurlijk een beetje de kat op het spek binden. Aan het eind van het verhaal zegt hij morgen zijn therapeut maar weer eens even te bellen. En nu krabben we die kost gewoon weer lekker open. Op 398 staan ze in het duet Jason Donovan en Kylie Minogue, toen alles nog koek en ei was. Of iets anders lekkers, especially for you.

0: 80's en 90's top 1500.
1: Radio 10.
2: Tip om je lunch up te spicen. Softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
3: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
5: De beste plek voor jou, NVM.
3: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenore. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
6: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
7: Oh, wat een goal!
8: Goal?
9: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
6: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, bezembroden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
10: Het zit in ons bloed, om te geven om elkaar.
11: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
12: Wat mij weer energie geeft en in leven houdt.
13: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
14: Zodat anderen ook genezen, net als ik, van mijn kanker.
10: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
15: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
10: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
16: Pas je eindelijk

0: jullie anders doen?
1: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs. Mis niets.
2: Deze zomer pakken ze hier niet. Nu bij Kruidvat alles van Roxasect ongediertebestrijding 15% korting. Zeg maar dag tegen die mieren, zilvervisjes, muggen en fruitvliegjes. Ha.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: De sale is gestart. Nu extra korting bij Amsterdam De Style Outlets.
5: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
6: Fans van Zonnig Zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
7: Dat gaan we vieren.
6: Zo goedkoop, daar word je fan van.
7: Dat gaan we vieren.
6: Aldi.
8: Oranje fans opgelet. KPN.

0: Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
1: Dat gaan we vieren.
0: Dus nu naar Aldi.
2: Nu met de Gamma Voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
3: Dat zeg ik.
4: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
1: Ja, mooi wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
5: Rook?
1: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
5: Nee, rook. Uit de meterkast.
4: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
1: Zo, koffie?
4: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
6: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
7: Iemand behoefte aan een lekkere zomerhit zometeen in de lijst? Komen we tegen na het nieuws van 2 uur. Nicola Ruijs, goedemiddag.
8: Goedemiddag. FNV-voorzitter Hans Spekman gaat morgen op Utrecht Centraal kijken bij stakende werknemers. Tijdens de ochtendspits ligt in het hele land het openbaar vervoer plat uit protest tegen de voorgenomen bezuinigingen op pensioenen en uitkeringen. De FNV wil dat het kabinet de plannen terugdraait en dreigt met meer acties. De rechter heeft het voorarrest verlengd van een man die plannen had om asielzoekers te vermoorden. De zaak gaat na de zomer verder. Hij zou een statement willen maken na de dood van de 17-jarige Lisa, die vermoord werd door een asielzoeker. Hij had haar onder een wit laken zien liggen, omdat hij in de buurt werkte. Een bizar ongeluk in de Duitse hoofdstad Berlijn. Daar botsten 2 auto's op elkaar, waarna ze een paal raakten bij een tramhalte. Die paal die viel om en kwam op een man terecht. Die stond te wachten op de tram. Hij heeft die klap niet overleefd. 4 anderen raakten gewond. Het tramverkeer dat werd na het ongeluk stilgelegd. En het warme weer raakt ook de veerpontjes voor wandelaars en fietsers in het Gelderse rivierengebied. Die liggen vanaf morgen namelijk stil tot en met vrijdag onder gezondheid van de schippers. Dat zijn vooral ouderen en dus kwetsbare vrijwilligers. Het gaat om 10 pontjes over de Waal, de Maas, de Linge, de Nederrijn en ook over de Lek. Ja, en dat weer. Nou, het is zonnig en warm. Van 26 tot 32 graden. En de komende dagen, je hebt het vast al een keer ergens gehoord, wordt het alleen maar heter.
7: Nog warmer?
8: Veel warmer. Een superhitte golf.
7: Wow. Ik hoorde jou gisteren zeggen 38 graden volgens mij.
8: Ja, en dat is gewoon nog maar een beetje conservatief geschat. Hè?
7: Conservatief
8: geschat. 400 graden worden, pas op.
7: Dan het verkeer van Flitsmeister. 3 vertragingen. A1 Hengelo-Osnabrück tussen Oldenzaal-Zuid en de grens daar 7 minuten. A4 Amsterdam-Den Haag tussen de Nieuwe Meer en Badhoevedorp 9 minuten. En de A50 Arnhem-Oss tussen Renkum en Heteren 9 minuten vertraging.
9: 80's en 90's top 1500. Robert Veller.
7: 27 graden gemeten in Geelse Rijen. Loop je mee?

En dan hoor je gelijk, dat is een heel ander liedje. Maar om aan te geven waar de inspiratie vandaan kwam, werd George Michael toch genoemd als medeschrijver, jongen. 80's en 90's, top 1500. Dat is nog eens een eerbetoon. Goedemiddag, je hoorde Father Figure van George Michael op 395. Het is dag 9 in de lijst met de lekkerste muziek uit de jaren 80 en 90. Met in het komend half uur The Queen of Pop. We hebben The King of Pop en The Queen of Country Pop. Ja, ik wist eerlijk gezegd niet dat het een officiële bijnaam is, maar hij bestaat echt. En bij die eerste twee, Queen of Pop, King of Pop, heb je waarschijnlijk gelijk een beeld. Maar wie is dan The Queen of Country Pop? Nou, denk daar even rustig over na. Het antwoord hoor je zo meteen. Eerst toch, ja, die Queen of Pop, hè. The Material Girl werd ze wel genoemd. Madge. En je mag ook Madonna zeggen. Nu op 394, op Radio 10.

op weg naar huis op de fiets. Na een dagje werken in de zorg, denk ik. Te oordelen aan haar uniform. En ze zegt lekker naar huis met de geweldige muziek van George Michael en Michael Jackson. Jawel, Dirty Diana, we hebben de King of Pop afgevinkt op 393. Daarvoor ook afgevinkt de Queen of Pop, Madonna met Material Girl. Maar wie is dan de Queen of Country Pop? En daar appte Mike over, die dacht Dolly Parton, die moet dat zijn natuurlijk. En dat vind ik helemaal geen gekke gedachte. Alleen ik bedoelde dus iemand anders. You're Still the One staat namelijk op 392 in de 80s en 90s top 1500. Haar naam is Shania Twain.

0: Top 10 presenteert de grootste Michael Jackson tribute show van Europa. This is Michael. 19 november, Ziggo Dome, Amsterdam. Beleef de ongekende energie van de King of Pop. Ben jij fan van Michael Jackson? Deze week maak je kans op tickets van 10 voor This is Michael. Alle info, radio10.nl.
1: Laat die wasmachine maar draaien, hoor. Nu Lenore vloeibaar wasmiddel, pots, wasverzachter en geurbooster. 3 voor maar €15. Wasmand in de hand en op naar...
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Pas je eindelijk het perfecte...

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.

0: 30. Altijd laag.
1: Bridgefund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe. Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
2: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Serieus, tv's in de badkamer en de keuken, overal speakers en een nieuwe koelkast speciaal voor drank?
4: Sorry, het is WK.
5: Scoor nu een Miele M1 parket flex stofzuiger met zak voor €288. Mediamarkt.
6: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe. 2 plus 2 gratis. Dat wordt aanvallen. Vind nog meer mega mooie oranje deals in de winkel of shop op ethos.nl.
7: Mooi van Ethos.
8: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
9: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
10: Aanbiedingen scoren bij Jumbo. Lees Max, Bugles, Doritos, Cheetos of Hamka's. 2 voor €4. Alle alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis. En nu €5 korting op je boodschappen bij inwisseling van 1000 Jumbo Extra's punten. Extra voordelig boodschappen doen. Dat is de ja van Jumbo.
11: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
12: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl. 80s
13: en
12: 90s,
13: top 1500.
14: Robert Veller met nu op 390 Brian Adams.

0: geen onderwerp zo gek. Of er is wel onderzoek naar gedaan. En daaruit blijkt dan dat mannen een vrouw in rode kleding vaak aantrekkelijker vinden dan diezelfde vrouw in bijvoorbeeld het blauw of in het grijs.
1: De 80's en 90's top 1500.
0: Daar is zelfs een wetenschappelijke term voor, dat heet het red dress effect. En dat effect was ook van toepassing op Chris de Burgh, want hij schreef dit liedje toen hij op een feestje was en zijn eigen vrouw binnen zag komen in, jawel, die rode jurk. 389 in deze fijne lijst. Vorige week zong een Canadese zangeres het volkslied bij de openingswedstrijd van Canada op het WK. En diezelfde zangeres geeft over precies 2 weken haar enige concert op het Europese vasteland deze zomer. En wel in het Zuiderpark in Den Haag. Haar naam? Alanis Morissette. Je hoort haar nu met Ironic op 388.

0: 80's en 90's top 1500.
1: Radio 10.
2: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
3: Kom maar verder.
2: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
3: Hij is weer klaar.
2: QuickFit en weer verder.
4: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
5: Wakker worden! Koffie drinken kan veel goedkoper. Bij Fomar. Bespaar tot wel 14% op je kop koffie. Bij Fomar.
6: Morgen, eer Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
7: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.

0: houden we echt van Oranje. Daarom deze week alle Oranje tampoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op Hema.nl.
1: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
2: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op Zeta Bever Bytes. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89.
5: Dat gaan we vieren.
4: Zo goedkoop, daar word je fan van.
6: Dat gaan we vieren.
4: Aldi.
7: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
4: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar €2,25. En high protein drink per flesje €0,95. Zo goedkoop, daar word je fan van.
5: Dat gaan we vieren.
4: Dus nu naar Aldi.
8: Deze zomer pakken ze je niet. Nu bij Kruidvat alles van Roxasect ongediertebestrijding 15% korting. Zeg maar dag tegen die mieren, zilvervisjes, muggen en fruitvliegjes. Ha.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Hé, het licht doet het niet.
11: Ik heb geen bereik.
12: Hebben we nog wel water?
13: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
14: De 80's en 90's top 1500 gaat zo meteen verder met Driver's Seat van Sniff en de Tears. Lekker, lekker jongens. Eerste nieuws van 3 uur, Martijn Nijhuis. Goedemiddag.
15: Goedemiddag, Robert. In de Kamer zijn zorgen over slechte schoolgebouwen waar het nu niet meer uit te houden is. Regeringspartij D66 wil zelfs een hitteplan voor scholen.
16: We moeten ervoor zorgen, met klimaatverandering die we nu zien, dat we onze schoolgebouwen toekomstbestendig maken. Want weersextremen en hitte gaan vaker voorkomen.
15: Ja, leerlingen doen het slechter als het warm is en ouders worden opgezadeld met kinderen die naar huis worden gestuurd. Staatssecretaris Thielen zegt weinig te kunnen doen. Dat is aan de schoolbesturen. Wie last heeft van zijn luchtwegen moet morgen en donderdag extra opletten. Door het warme weer kan er smog ontstaan, waarschuwt het RIVM. Vooral in het midden en zuiden van het land gaat de luchtkwaliteit dan achteruit. Mensen met bijvoorbeeld astma wordt geadviseerd om in de namiddag en avond rustig aan te doen. Formule 1-teams krijgen vanaf volgend jaar een extra testdag. Die is nodig omdat er nieuwe motorregels komen en teams meer tijd nodig hebben om de aangepaste motoren uit te proberen. Een van de nieuwe regels is dat de gewone motor weer een grotere rol gaat spelen en dat de auto minder afhankelijk wordt van de accu. En komend weekend rijden er 's nachts geen treinen van en naar Amsterdam Centraal. En overdag gaan er sowieso minder treinen. Heeft te maken met werkzaamheden door ProRail dat nieuwe kabels gaat leggen. Het werk aan het spoor begint zaterdag. Om mensen toch nog op hun plek te krijgen, zetten NS-bussen in, onder meer naar Schiphol. Het Radio 10 weer, flinke zonnige periode, was vast al opgevallen. Ook wolkenvelden, maxima 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden nu. Wordt deze week dus nog warmer, op vrijdag tot wel 38 graden.
17: Nu echt 38 graden, niet alleen in het hoofd van Gijs Staverman.
15: Maar echt. Ja, gelijk gehad. Ja.
17: Heeft hij toch gelijk gehad, heel goed.
15: Jammer, ja.
17: Dan het verkeer, 10 vertragingen gemeld door Flitsmeister. Dit zijn de 3 grootste. A4 Rotterdam-Den Haag tussen Den Hoorn en Ypenburg. De weg is daar afgesloten, 17 minuten vertraging. Dan een ongeluk op de A6 Muiden-Lelystad tussen Almere-Oostvaarders en Lelystad, 27 minuten. En de A16 Breda-Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en de Moerdijkbrug, 14 minuten vertraging.
18: 80's en 90's top 1500.
19: Robert Feller.
17: Met zo dadelijk Shanice, eerst Driver's Seat. Dit is Sniff and the Tears.
19: Radio 10. 384.

0: let op het lachje. Deze. Dit is namelijk de lach van Janet Jackson. Ja, die lacht even mee op Shanice. I love your smile op 383. Goedemiddag, tot vrijdagavond 7 uur tellen we af naar de nummer 1 in deze fijne lijst. En tot die tijd komen we nog zoveel moois tegen. Ik draaide aan het einde van het vorige uur Duran Duran met Save a Prayer. En Erwin die appte, ik heb zo genoten. Fantastisch concert gisteravond gezien bij Spoorpark Live van Duran Duran. Kijk, dat is mooi. Ik heb Duran Duran zelf vorig jaar gezien in de Ziggo. Inderdaad nog altijd de moeite waard. En over de Ziggo gesproken, zometeen kans op tickets van 10 voor This Is Michael. Dat is de Michael Jackson Tribute Show die 19 november neerstrijkt in de Ziggo Dome in Amsterdam. Binnen 10 minuten mag jij bewijzen dat jij in de jaren 80 en 90 een beetje hebt opgelet op school. Want ik laat je dan nieuwsfragmenten horen, oude nieuwsfragmenten, of eentje in ieder geval. En de vraag aan jou is, komt dit uit de jaren 80 of uit de jaren 90? Dus even opletten geblazen zometeen. Ook Celine Dion komt eraan, Hans Steeuwen. Hans Steeuwen?
1: Shout, shout, let it all.

0: Oi, wat een strot, hè, deze mevrouw. Celine Dion, All By Myself op 381. In de 80s en 90s. Top 1500. We gaan even een spelletje spelen, mensen.
1: Is het 80s of 90s?
0: Jawel, tickets van 10 te verdienen voor de tribute show This Is Michael. 19 november in de Ziggo Dome in Amsterdam. De vraag aan jou is:
1: is het 80s of 90s?

0: Good evening, bonsoir, goedenavond, goedenavond, buonasera, good afternoon. Ik ben Marcel van Tilt en this is MTV Music Television.
1: Is het 80s of 90s?
2: Als je nou twijfelt, op basis van de geluidskwaliteit, zou ik wel weten wat ik zou gokken.

0: met oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjek op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
1: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
2: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
3: Rook?
2: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
3: Nee, rook. Uit de meterkast.
1: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
2: Zo, koffie?
1: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
4: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
5: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
6: Dat iedere keer weer een cadeautje is, want dan heb ik even geen pijn meer.
7: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
8: Wat mij minder ziek maakt en energie geeft.
4: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
9: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
4: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
10: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
11: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming

0: 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
3: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
4: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
5: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
6: Daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
7: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
8: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar €2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
9: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen deze week 35% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Karwei, maak het mooier.
8: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
10: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17

0: Will Smith en Man in Black op 377. Is het 80s of 90s? Spelen wij met Andreas. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, hallo.
0: Jij bent aan het werk met dit hete weer, maar jij kan even een pauze nemen voor een koel, verfrissend drankje.
1: Ja, dat moet je zeker blijven doen met deze temperaturen. Anders dan hou je niet vol een hele dag werken.
0: Goed blijven drinken inderdaad, dat is een van die adviezen.
1: Zo is het.
0: En je had dus ook even tijd om te reageren op dit fragment.
2: Is het 80s of 90s?
0: Lang fragment, dat wel.
3: Good evening, bonsoir, goedenavond. Goedenavond, buonasera, good afternoon. Ik ben Marcel van Tilt en this is MTV, Music Television.
2: Is het 80s of 90s?
0: En de vraag is, komt dit uit de jaren 80 of uit de jaren 90, Andreas?
1: Ja, in het begin dacht ik ook van een lang fragment. Maar ja, toen MTV kwam, dacht ik, en je gaf ook de tip, nou, de geluidskwaliteit, dat moet wel de jaren 80 zijn. Dus ja, de oprichting van MTV.
0: Ja, dat was wanneer?
1: Augustus, 81.
0: Kijk, jij weet dat gewoon precies. Dat was echt MTV. Ik denk dat dit de Europese versie was trouwens. Dat was een paar jaar later, volgens mij 87. Okay. Maar ook ethisch. Ik mag jou gewoon van harte feliciteren.
1: Ja, dankjewel.
0: Twee tickets van 10 voor het concert This is Michael op donderdag.

ze wilden het eerst niet zo bombastisch maken, maar dat hebben ze gelukkig wel gedaan. I Have Nothing, Whitney Houston, 375 in de 80s en 90s top 1500. Veel plezier zo meteen na vieren met het vervolg van de lijst. En Gijs Staverman en ik heb er nog eentje voor je. En die komt van Sam Brown.

0: 80's en 90's top 1500.
1: Radio 10.
2: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
5: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
6: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Shop nu op Amazon.nl.
7: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
8: Dat gaan we vieren.
7: Zo goedkoop, daar word je fan.

0: 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
1: Dat gaan we vieren.
0: Dus nu naar Aldi.
2: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
3: Blond, blonder, blondst. Nu bij Kruidvat alle John Frieda 1 plus 1 gratis. Zoals John Frieda Go Blonder of Violet Crush. Voor dit gouden deeltje kom je heel snel naar
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
5: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
5: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
7: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
8: Op zoek naar een zanger voor je feest? Ga naar showbird.com. Het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
7: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
9: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stort vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zo.

0: vertrek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
1: Domino's. Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
2: Vind voor elk schoonmaakprobleem een oplossing bij Vibra. Nu, Dasti ontvetterspray, een fles van 1 liter voor maar €2,79. Of Dasti afwasmiddel, een fles van 600 milliliter voor maar €1,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
3: Hey, ben je er weer?
4: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
3: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
4: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
3: Ja, lekker.
5: Je voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert Streekt.
6: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
7: Over 3 seconden is het 1:04. Hoog tijd voor het Radio 10 nieuws met natuurlijk Martijn Nijhuis. Martijn, goedemiddag.
8: Ja, goedemiddag Gijs. De politie in Hendrik-Ido-Ambacht maakt jacht op een fatbiker die de afgelopen weken zeker 7 vrouwen heeft lastiggevallen. Hij betastte ze of maakte seksueel getinte opmerkingen. Het gebeurde op fietspaden in en om Hendrik-Ido-Ambacht en ook in Zwijndrecht. Op basis van het signalement denkt de politie dat het om 1 en dezelfde man gaat. De stakers in het openbaar vervoer hoeven geen bezoek te verwachten morgenochtend van minister Aartsen voor werk en participatie. De bonden staken tegen bezuinigingen op pensioenen en uitkeringen. Tegen Hart van Nederland zegt de minister dat de bonden eerst maar eens om tafel moeten komen.
9: Het zou goed zijn om eerst te gaan praten met elkaar. We hebben nog geen minuut om tafel gezet. Nog geen minuut. Over de inhoud niet. Nul. Dat is heel jammer.
8: Ja, de bonden willen pas praten als de bezuinigingsplannen van tafel zijn. Maar zo werkt dat niet, zegt de minister. Het OM wil dat een conciërge van een basisschool die aan kinderen zat en kinderporno had, 7 jaar de gevangenis ingaat en ook nog TBS krijgt. De man zou aan 2 kinderen hebben gezeten en zeker 18 kinderen stiekem hebben gefilmd. Jaren geleden waren er al klachten van ouders over de man, maar die werden nooit serieus genomen. En festivals die voor komend weekend gepland staan, gaan iets doen tegen de hitte. Bij DEFCON 1 in Biddinghuizen krijgen bezoekers gratis water en extra schaduwplekken. En ook komen bij podia ventilatoren te staan. Bij Concert at Sea op de Brouwersdam liggen watersponsen klaar voor de festivalgangers. En vanwege de verwachte hitte gaat Burgers' Zoo in Arnhem deze week 1,5 uur eerder open.
10: Oh.
8: Ja, bezoekers kunnen daardoor al in de koelere ochtenduren naar de dierentuin.
10: Mm-hmm.
8: Dieren zelf krijgen ook extra verkoeling. De olifanten krijgen vaker een douche. En ook lekker, een modderbad is er voor de neushoorns.
10: En krijgen ze ook bloedijsjes? Dat is een berichtje van jou van een aantal weken geleden. Bloedijsjes?
8: Ja, dat gaat er naar de apen en zo.
10: Ja,
8: vaak,
10: precies. Ja, precies.
8: Ja, okay. Er zijn extra koude snacks inderdaad.
10: Lekker.
8: Een keertje proberen.
10: Mm.
8: Radio 10 weer, flinke zonnige periode dus. Ook wolkenvelden. Het is nu 25 graden in noorden, 32 in het zuiden. Vanavond en ook vannacht weinig wolken. Vannacht is het flink warm, minstens 16. Sommige plaatsen nog 21. En morgen zonnig, stuk warmer dan vanmiddag, 30 graden in noorden. Tot 37 in het Zuidoosten.
10: Dit moeten we eigenlijk even opnemen. Dan bij de top 4000 laten we dit nog een keertje terug.
8: Ja, precies.
10: Toch? Dat je denkt, jeetje, was het echt zo warm? Ja, het is echt zo warm. En we zijn er nog lang niet. Maar goed, nou. We gaan even kijken hoe druk het is op de Nederlandse wegen. Over we zijn er nog lang niet gesproken. Robin van der Gieren weet waar het stil staat. Goedemiddag.
11: Goedemiddag. Nou, inderdaad, het begint al flink druk te worden op de weg. Al 240 kilometer totaal. Op de A4 daar heb je 1,5 uur file tussen Delft en knooppunt Prins Klausplein. Op de A7 20 minuten tussen Zaandam en Weidewormer. En op de A12 Utrecht-Arnhem heb je 1,5 uur file tussen Maarn en Veenendaal-West.
10: Oké, okay. Nou, heel veel sterkte. Wij blijven in ieder geval lekker bij je deze hele file. Ik wilde zeggen met de hele middagcrew, maar dat gaan we zo direct gaan we dat doen. Want we gaan eerst lekker verder met de lijst.
12: 80's en 90's, top 1500.
13: Gijs Staverman.
10: That's Ray staat op 372 met Live. Die hoor je na, Melissa Etheridge.
13: Radio 10. 373.

0: Deswa, die heeft een beetje twijfelachtige eer. Bij een verkiezing bij de BBC is haar liedje live verkozen tot de plaat met de allerslechtste songtekst ooit.
1: Snap ik wel.
0: Ja. Ja, en dan weet je ook welk stukje? Want ik heb daar even een stukje uitgehaald. Er wordt vooral om dit stukje een beetje walging uitgesproken.

sta je er niet misschien helemaal bij stil. Ik heb het even in het Nederlands vertaald. Ik wil geen spook zien. Het is het beeld wat ik het meest vrees. Ik heb liever een stukje toast. En ik kijk naar het avondjournaal. Ja, het is eerlijk, het slaat ook helemaal nergens op. Het is echt een hele rare tekst. Goed,

0: prachtig. De man waar een hele musical aan gewijd is. A Beautiful Noise, zo heet die musical, is op Broadway in première gegaan. Neil Diamond en Love on the Rocks uit 1980. En on the rocks, dan, ja, je vraagt je dan misschien af. Het is een drankje natuurlijk, een whisky met ijsklontjes. Een whisky on the rocks. Maar waar komt dat gezegde nou eigenlijk vandaan? Want het zijn natuurlijk geen stenen. Nou, dat is niet helemaal waar. Vroeger, lang voordat de koelkasten en ijsmachines waren, zochten Schotten naar een manier om een whisky te koelen of de scherpe randjes eraf te halen. En ze gooiden letterlijk gekoelde stenen uit smeltwaterrivieren in hun glas. Dus het waren letterlijk ook rocks in hun glas. Laat zijn ze wel vervangen voor die ijsklontjes, maar daar komt het dus wel vandaan. Neil Diamond, Love on the Rocks. Dat is een liefde die een beetje bekoeld is. Op 370, 371 daarvoor Vanilla Ice en Ice Ice Baby. En 369 is voor Tina Turner en David Bowie. En het is inmiddels alweer 10 jaar geleden dat David Bowie is overleden.
1: 369.

0: ze staan dit jaar op 369. Ik zei je net, het is al inmiddels alweer 10 jaar geleden dat David Bowie is overleden. Ja, dat was echt een klote jaar. Dat was 2016. Daarnaast ook George Michael, die overleed in dat jaar. Glenn Frey, die overleed ook in dat jaar. Leonard Cohen en ook Morris White. En Morris White is mijn grote held van Earth, Wind & Fire. Ja, dat jaar moeten we maar zo snel mogelijk vergeten. Goed, we gaan zo verder met de lijst. Maar ik wil ook even weten wat er in het nieuws zit. Martijn, wat zit erin?
1: Nou, vanwege de warmte gaan er minder treinen rijden, zegt NS net. En zometeen de allerbeste tip tegen de hitte. Belangrijkste onderdeel, een washandje.
0: Ik ben heel benieuwd.
2: Radio 10 presenteert de grootste Michael Jackson tribute show van Europa. This is Michael. 19 november, Ziggo Dome, Amsterdam. Beleef de ongekende energie van de King of Pop. Ben jij fan van Michael Jackson? Deze week maak je kans op tickets van 10 voor This is Michael. Alle info, radio10.nl.
3: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
4: Aanbiedingen scoren bij Jumbo. Lees Max, Bugles, Doritos, Cheetos of Hamka's. 2 voor 4 euro. Alle alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis. En nu 5 euro korting op je boodschappen bij inwisseling van 1000 Jumbo Extra's punten. Extra voordelig boodschappen doen. Dat is de ja van Jumbo. Altijd buiten, altijd loungen, altijd Wehkamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Wehkamp.
5: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
8: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo.
9: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
10: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
11: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
12: 1 jongen, 2 eieren, 100 gram bakmeel, boter en suiker, een halve theelepel vanille-extract en 1 doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Mark in, met zijn cupcakes waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
13: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar Domino's.
11: Nieuwe zachtzoete drop van kleine.
12: 1 jongen, 2 eieren, 100 gram bakmeel, boter en suiker, een halve theelepel vanille-extract en 1 doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Mark in, met zijn cupcakes waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika.

0: Esther. Nu 1 plus 1 gratis op alle Nivea, zoals Nivea Sun zonbescherming. Dat voordeel wil je niet missen, dus ga meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas.

0: 37 graden. Echt waar? Ja, 37 graden. Het staat hier echt. Nou ja, en als het hier staat, dan zal het ongetwijfeld wel kloppen. En waar staan de files? Dat weet Robin van der Gie. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Nou, op de A2 Den Bosch-Utrecht bijvoorbeeld. 3 kwartier vertraging door bergingswerkzaamheden tussen Veghel en Zaltbommel. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam heb je 20 minuten file tussen knooppunt de Ketelplein en Prins Klausplein door een vrachtauto met pech. En op de A12 Utrecht-Den Haag sta je 20 minuten stil door een ongeluk tussen Zoetermeer en knooppunt Prins Klausplein.
0: Oké, nou, heel veel sterkte ermee. Kom veilig thuis. Ik had het net over dat vreselijke jaar, het al 2016. Dat er heel veel artiesten zijn overleden. Prins was ik blijkbaar vergeten. Nee, niet vergeten. Ja, het waren er zoveel. Het was even een opsomming van een vreselijk jaar. Maar Linda, dankjewel dat je me even helpt aan herinneren. En Prins komt straks nog voorbij op nummer 353. Met de most beautiful girl in the world. Die hoor je zo. Maar eerst het nieuws. Het is 5:01. Martijn Nijhuis, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Gijs. De NS gaat met minder treinen rijden de komende dagen vanwege de hitte. Want, zegt het bedrijf, zo kunnen we eventuele storingen beter opvangen. Reizigers krijgen ook het advies om voldoende water mee te nemen en voor vertrek de reisplanner te checken. Tegen een conciërge van een basisschool in Zoetermeer die aan kinderen zou hebben gezeten, is 7 jaar cel plus TBS geëist. Ook wordt hij ervan verdacht kinderen in het geheim te hebben gefilmd. Verschillende bedrijven proberen met de warmte goed voor hun personeel te zorgen. Zo mogen de bezorgers van PostNL hun werk spreiden over de koelere uren van de dag. Dus ja, de post komt wat later of wat eerder. En Albert Heijn biedt zijn bezorgers allemaal een ijsje aan.
0: Oh, dat is lief. Toen het vorige week een beetje warm was, kregen wij dat ook. Maar de laatste paar dagen heb ik niet meer ijsjes mensen.
2: Ja, maar dat is meestal rond 1:00 of 11:00, maar dan ben je daar nog niet.
0: Oh, nee, dat is waar. Oh, jij ook niet. Dus.
2: Zeker wel.
0: Oh, echt waar?
2: En Gijs, ik heb de afgelopen dagen zelf al een paar tips gegeven om af te koelen in de hitte.
0: Nou ja, dat is...
2: Weet
0: dat
2: je het
0: komt, ja, ik weet het nog.
2: Heb je toch geprobeerd iets kouds in je lies te leggen? Of?
0: Nou ja, met... mijn vriendin heeft gezegd, waar heb je dit nou weer geleerd? Ik zei, ja, van je vriend van de radio.
2: Ja, precies. De allerbeste tip komt van comedian Levi Rogier. Is heel groot op Instagram.
0: Ja.
2: Die zegt, wij in het Caribisch gebied doen allemaal hetzelfde als het warm wordt.
3: Dit is een washandje gevuld met ijs. En ik heb het vastgebonden voor mijn ventilator. Want wie niet rijk is, moet slim zijn.
2: Ja, wie niet rijk is, moet slim zijn.
0: Voor mijn ventilator?
2: Ja, dus de kou van het ijs in het washandje...
0: Ja.
2: Wordt door de ronddraaiende ventilator dan een beetje verspreid.
0: Ah,
2: en sommige mensen leggen een fles water in de vriezer... en dan voor de ventilator in een diep bord.
0: Maar dan moet je dus altijd bij je ventilator. Je kan dus niet naar buiten gaan. Of je moet die ventilator meenemen dan.
2: Hoe bedoel je? Omdat anders alles gaat smelten of zo?
0: Nou ja, er moet een stekker in, toch? In de ventilator.
2: Ja, dat is zeker waar. Dat ben ik met je eens. Maar zo wordt het wat kouder. Dat werkt dus veel beter met zo'n washandje, zegt hij. En het gaat het ook niet lekker, want dan blijft dat water in het washandje zitten. Levi, wel goed een belangrijke tip over dat washandje.
3: Gebruik wel eentje die is gewassen. Goed gewassen, dames en heren. Want anders, voordat je het weet, ruikt je hele huis naar balbil en poenie.
2: Ja, dat weet ik niet.
0: Nee, je kamer... Zou je dat heel even kunnen vertalen? Dat, balbil en poenie.
2: Balbil en poenie. Ja, god, mijn moeder zou zeggen... Je scrotum, je kontje en je voorbips. Nou, je zou natuurlijk ook een airco kunnen neerzetten, maar ja.
3: Sommige mensen zeggen, maar liefje, waarom koop je niet gewoon een airco? Ik kan niet. Ja, ik kan niet. En dat is gewoon de schuld van AI.
2: Ja, dat is de schuld van Ali, zegt hij. En dan denk jij natuurlijk...
0: Oh, ik dacht AI, dat daar de schuld van was.
2: Welke Ali zou dat zijn, denk je?
0: Geen idee.
3: Alimentatie en inflatie.
2: Alimentatie en inflatie. Dus ja, niks aan het...
0: Het is duidelijk, Martijn.
4: 80's en 90's, top 1500.
5: Gijs Staverman.
0: Met straks Bluff, maar eerst de Weather Girls.
4: Radio 10. 368.

0: Zeebuikers.
1: Ja, daar komen ze natuurlijk ook vandaan. Nou, niet dat ze geboren in de zee zijn, maar ze komen natuurlijk wel uit Zeeland. Bluffen aan de kust, en dat brengt je al gauw bij het festival wat de mannen van Bluff jaarlijks organiseren. Dat is aan de Brouwersdam in Zeeland, Concert at Sea. Het cirkeltje is rond, het is dit weekend. En wat voor tips hebben ze nou meegegeven om te verkoelen? Dat heb jij net verteld in het bulletin, dus daarom vroeg ik het even.
2: Oh ja, ijsjes, veel water, dat soort dingen. Ja.
1: Elke keer zeg je blij dat je luistert, maar luister je wel eens naar jezelf, of niet? Of, jij zegt dat. Er zijn allemaal verschillende dingen zijn er gedaan om...
2: Maar een icepack meenemen om in je lies te leggen bij Concert at Sea, weet ik niet hoor.
1: Ja, dat weet ik niet. Nou, je kan wel zo. Kun je in het gras liggen dan? Is het in het gras? Ik ben nooit bij Concert at Sea geweest. Of is het gewoon echt op het strand? Is het echt in de zee?
2: Is het... Nee, het is... Heb je dat nooit gezien?
1: Ja, maar dat zag ik allemaal mensen. Maar ik weet niet wat voor ondergrond waar ze op staan. Nou, waar staan ze op dan? Als het zo'n domme vraag is, wat is het dan?
2: Brouwersdam. Het is gewoon...
1: Ja, de Brouwersdam.
3: Ja, maar wat is...
1: Asfalt. Oh, steen. Oh, okay.
4: En er is ook een podium op het strandje.
1: Martijn die zegt nu heel dankjewel tegen jullie, want hij wist het namelijk.
2: Nee, ik heb het gezien, want in de zender waar we hebben gewerkt besteden daar heel veel aandacht aan.
1: Ja, oké.
4: Okay. Ja. Nou, maar dit is een leuke
1: Je kon het net zien. Okay. Maar goed, dank jullie wel. Dit weekend dus. Hebben we nu genoeg aandacht eraan besteed? Ja, straks Snowy White en Bird of Paradise. Die staat op 365. Maar eerst 366. George Michael en Aretha Franklin. George Michael, oh, die was zo vereerd dat hij een duet mocht optreden. En mocht opnemen met Aretha Franklin. Hij was ook stikzenuwachtig bij de opnames in Detroit. Oog in oog stond hij in contact met zijn grote heldin. En zij heeft hem helemaal gerustgesteld, want zij vond het ook net zo leuk. Overigens, waar Mick Hucknall van Simply Red zich wel in kan vinden. Hij gaf jaren later toe dat hij stikjaloers was dat het George Michael wel was gelukt. Samen met Aretha Franklin dus op 366. En I knew you would.

0: wel zo'n vergeet me nietje. Maar ja, dat hoef je niet aan te vragen, want ik draai hem gewoon voor je, omdat je er zelf op gestemd hebt. In 80's en 90's top 1500, Bird of Paradise van Snowy White. En een Bird of Paradise, oftewel een paradijsvogel, dat kan een dier of een mens zijn. De zangvogels komen voornamelijk voor en op en rond het tropische eiland Nieuw-Guinea en zijn bijzonder goed in uitsloven om een vrouwtje te strikken. In figuurlijke zin wordt de term gebruikt voor iemand met een zeer excentrieke, kleurrijke of opvallende levensstijl. Die zich niet aantrekt van de maatschappij wat, ja, of die van hem iets verwacht. Ja, een soort
1: niet doen.
0: Nieuwslezer die programma nieuwslezer bij Gijs op 10. Snowy White, Bird of Paradise 365. En dit is 364, UB40.

0: Ja, je moest er misschien om lachen dat ik je net een soort paradijsvogel noemde. Maar dat is met liefde bedoeld.
1: Ja, dat weet wat, ik.
0: Je zou niet meer staan in het programma Showroom. Ken je dat toch, van vroeger?
1: Oh ja, met
0: dat was heel leuk. Ja, die van de Force Majeure. Dat waren toch de presentatoren. Ja, oké. Goed, UB40 en Kingston Town op 364. Met straks het nieuws. Martijn, wat zit erin?
1: Ja, bij het WK voetbal zijn nu al vele honderden drones uit de lucht gehaald. En een oproep van deskundigen bij dit warme weer. Laat je hond niet meer uit na 10 uur 's ochtends. Oh. En wat je moet doen met je poes in de warmte, dat hoor je ook.

0: 80's en 90's top 1500.
1: Radio 10.
2: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
3: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
4: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
5: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
6: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
7: Dat gaan we vieren.
6: Zo goedkoop, daar word je fan van.
8: Dat gaan we vieren.
6: Aldi.
9: Klaar voor je vakantie? Cassie, want alleen vandaag reisaccessoires en gadgets. Top 20% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
6: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
7: Dat gaan we vieren.
6: Dus nu naar Aldi.
10: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
11: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
12: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
13: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
14: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd? Nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
15: Mega acties voor een mega lach bij Trekpleister. Nu Oral-B opzetborstels 2, 4, 6 en 8 pak. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
16: De prijs.

0: 1,99. Altijd laag.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp deze week je kans met een Brabantia droogrek hang-on voor maar 49,99. Karwei, maak het mooier.
2: Ja, goedemiddag. Over 40 seconden is het exact 5 uur. Hoogtijd voor het Radio 10 nieuws met natuurlijk Martijn Nijhuis, goedemiddag.
3: Goedemiddag Gijs. De NS gaat vanaf morgen met minder treinen rijden vanwege de hitte. Bij hoge temperaturen kunnen onderdelen van treinen oververhit raken en dus storingen veroorzaken. Door minder treinen in te zetten hoopt de NS zulke problemen beter op te kunnen vangen. Reizigers krijgen een advies om genoeg water mee te nemen en om ook de reisplanner goed te checken. Het COA kan nog meer boetes krijgen omdat het AZC in de Overijsselse stad Hardenberg nog steeds niet gesloten is. Dat had al in maart moeten gebeuren. In de tussentijd is de dwangsom al opgelopen tot bijna 5 miljoen euro. De nieuwe dwangsom gaat nu van 55.000 euro naar 64.000 euro per dag dat het AZC in Hardenberg nog open is. En dat kan dan opnieuw oplopen tot ruim 5 miljoen. Een drone de lucht insturen tijdens een WK-wedstrijd wordt niet gepikt in Amerika. In bijna 2 weken tijd zijn al 300 drones in beslag genomen die rond stadions vlogen. Ook boven fan-evenementen mag niet met een drone worden gevlogen. Dus ook niet bij die oranje bussen waar alle Nederlanders bij zijn.
2: Hoe moeten ze dan die mooie beelden maken?
3: Grappig, ja, die zie
2: dat
3: ik
2: is een beetje
3: overal.
2: Lastig. Ja.
3: Dat mag niet. Als ze worden betrapt, dan kunnen ze boete krijgen van 90.000 euro.
2: Zo!
3: Ja, en zo'n lange stok, dat mag natuurlijk ook niet. Dat is ook gevaarlijk. En een dringende oproep in de Telegraaf voor mensen met een hond. Laat je hond niet uit na 10 uur 's ochtends. En laat hem al helemaal niet over asfalt lopen, want die kussentjes onder hun poten zijn heel gevoelig.
2: Ja.
3: Als het asfalt ook maar een beetje warm is, dan krijgen ze meteen blaren.
2: Honden vinden het zo erg, warmte. En terecht ook, ja.
3: Kunnen ze ook niet tegen. Ja, die hebben zo'n hele bontjas om. Een klein plasrondje, dat kan nog. Lange wandelingen echt niet. Wacht daar gewoon mee tot 's avonds laat, zeggen deskundigen. Ook nog even een tip tegen een oververhitte poes.
2: Ja, wat moet je met je poes doen?
3: Niet optillen. Genoeg water moet je ook voor zorgen.
2: Mm-hmm.
3: En wat ik altijd zelf doe, water door het voer heen gooien. Want ze zijn de domme beesten. Dat slobberen ze dan allemaal op. En dan koelen ze ook een beetje
2: dat
3: af.
2: Dat is toch goor. Dan krijgen ze lekkere droge brokjes. En dat worden dan een beetje drijvende
3: of,
2: platjes.
3: Je hebt van die tubus. Ja, dit wordt heel erg service van tubus met een beetje van dat natvoer. Dat kun je in de vriezer gooien. En dan wordt het een soort calippo, maar dan voor je kat. En konijnen kun je het beste koelen door een icepack. Niet met ijs, maar met koud water erin te leggen in het hok. Met een theedoek eromheen. Nou, we zijn weer bij.
2: Ja, maar ik zie nu allemaal beesten rondlopen. De ene met een ijsbak in zijn lies en de andere met een washandje over zijn hoofd. Heen, om een beetje af te koelen. Het is een paar graden warmer dan normaal.
3: Ja, precies.
2: Ja.
3: Het radioteam weer. Vanavond en vannacht weinig wolken. Ook vannacht nog flink warm. Minstens 16 graden. Sommige plaatsen 21. Morgen zonnig. En nog warmer dan vanmiddag. 30 graden in het noorden tot 37 in het zuidoosten.
2: Volgende week koelt het weer een beetje af, hè?
3: Oh.
2: Ja, dat heeft mijn bolletje gezegd.
3: Want dat de weerkundigen meeschrijven?
2: Ja, zeker. Dus ik nog KNMI bellen. Je weet wel manier hoe er zit. Je kent het wel. Maar, dankjewel, Martijn. We gaan meteen even naar Robin van der Gie om te kijken waar het allemaal stilstaat. Goedemiddag.
4: Goedemiddag. Nou, vooral in het westen en het midden van het land. Op de A2 Eindhoven-Utrecht op meerdere stukken druk. Tussen Sint-Michiels-Gestel en knooppunt Empel een half uur vertraging. En verderop tussen knooppunt Vught en Kerkdriel ook een half uur. Al is daar de weg weer vrij na een ongeluk. Op de A4 sta je tussen Delft en Hoogmade een uur stil door een ongeluk. En op de A15 Rotterdam-Gorkum, daar heb je tussen Sliedrecht-West en Gorkum ook een half uur vertraging.
2: Oké, nou super vervelend. Wij zorgen ervoor dat, ik kan wel zeggen de muziek een beetje verkoeling geeft, maar dat is niet helemaal waar. Maar de muziek is wel heel lekker, dus zet je radio gewoon lekker keihard. Is het 80's of is het 90's? Dat spel zouden we misschien zo direct wel kunnen spelen. En dan kun je kaarten voor de Michael Tribute winnen. Wow.

0: Maar Martijn, weet je wat zijn tweede naam is? We hebben ongeveer tot 7 uur vanavond. Dus,
1: heb geen idee.
0: Nee, ook Gary. Hij heet gewoon Gary Beers. Ja, dat verzin je niet, hè? Ja, hij kreeg een gekke tweede naam. Niet een gekke tweede naam. Maar eigenlijk zijn eerste naam werd gekopieerd. En dat gebeurde op de middelbare school. En dat kreeg hij vanwege... toen kwam het vanwege een typfout ook in de credits van het debuutalbum van INXS. En sindsdien heet Gary dus officieel Gary.
1: Ja, dat wist ik niet. Gijs.
0: Zo noemt mijn vriendin me af en toe. Hè. Gijs, baby. Ja, maar die hebben we net op de radio gehoord. Goed, Wes en Alané, die hoorden je daarvoor. Weet je trouwens nog hoe Idols 2 in 2003 en 2004 verliep? Was in de tijd dat Boris Titelaar... Je weet wel...
1: Keep the soul alive.
0: Hij zou uiteindelijk winnen, maar het begon natuurlijk met legendarische audities. Bijvoorbeeld die van Mark van Eijk. Ik weet niet of je hem nog kan herinneren. Hij besloot namelijk om Alané te zingen.
2: Alané, woman,
0: ja, was een legendarische optreden. Een bijzondere optreden. Het zorgde wel voor dat hij meerdere optredens kon geven. Waaronder een op de middenstip van het Gelderdoom voor een Vitesse-wedstrijd. En daar werd de slechtste kandidaat van dat seizoen nog heel even in het zonnetje gezet. Nou, dat is wel leuk. Mark van Eijk, zo heette hij. Wes en Alané, die staat op 363. Allemaal in de 80s en 90s. Top 1500 met straks Mike and the Mechanics, The Living Years. Maar eerst nummer 361. Natalie Imbruglia en Torn.

0: The Cure, Lullaby. Op 359 ze treden nog steeds op. Sterker nog, afgelopen weekend waren ze ook op Pinkpop. En er waren de meningen bijzonder over wat mensen van het optreden vonden. Daarvoor 360 Mike and the Mechanics. Dit voorjaar kwam er een nieuwe Mike and the Mechanics album. Nou ja, nieuw. Dus een nieuw Greatest Hits album uitgekomen. Looking Back, Living the Years. Het is een cd of een dubbel LP. En daarmee vieren ze het 40-jarig bestaan van de band. Rondom Mike Rutherford. En Adelie en Brulia hoor je ook nog aan Thorn. Respectievelijk 361, 360 en 359. The Cure dus. We gaan zo verder met de lijst en we hebben straks het nieuws. Martijn, wat zit erin?
1: Ja, onder andere de nieuwe topman van Heineken. Die heeft een deal kunnen sluiten over aandelen bij zijn start.
0: Bro.
1: 25 miljoen euro aan aandelen krijgt hij. En welk woord klinkt waanzinnig smerig, terwijl het eigenlijk een heel normaal woord is? Even een voorbeeldje. Ik heb het met het woord vocht.

0: Albert Heijn.
1: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Op zoek naar een spreker voor een klantendag? Ga naar showbird.com. Het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
3: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Hey, jij daar.
6: Heb je ook zo zin in vakantie?
5: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
6: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
5: Prijsvrij vakanties.
7: Wakker worden! Koffie drinken kan veel goedkoper. Bij Fomar. Bespaar tot wel 14% op je kop koffie. Bij
8: Fomar.
5: Boek nu je reis bij prijsvrij vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
9: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige lichtpittige Big Art saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arts van McDonald's. I'm loving it.
10: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
11: Laat die wasmachine maar draaien, hoor. Nu Lenoir vloeibaar wasmiddel, pots, wasverzachter en geurbooster. 3 voor maar €15. Wasmand in de hand. En op naar
12: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
13: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
14: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor de lucht.
13: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Yeah.

0: /5G-internet voor bedrijven.
1: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
2: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
4: Ja, goedemiddag. Vanavond en vannacht weinig wolken. Vannacht wordt het warm, 16 tot 21 graden. Morgen weer zonnig, stukje warmer dan vandaag, 13 tot 37 graden. En waar staan de files? Dat weet Robin van de regie. Goedemiddag.
5: Goedemiddag. Nou, op 70 plekken inmiddels. Op de A1 Apeldoorn-Hengelo bijvoorbeeld. 3 kwartier vertraging tussen Voorst en Badmen. Op de A2 Eindhoven-Utrecht een 30 minuten tussen Sint-Michielsgestel en Waardenburg. En op de A16 Rotterdam-Breda sta je tussen knooppunt Terbrechtseplein en Ridderkerk. 3 kwartier vast door een ongeluk.
4: Oké, nou heel veel sterkte. Wij blijven lekker bij je. 80's en 90's top 1500. Nog lang niet klaar. We zitten pas op de dinsdag. En deze hele week hebben we nog de grootste hits uit die twee prachtige decennia. En jullie hebben het zelf samengesteld. Dus dat is zo mooi. We gaan straks verder met onder andere Freddie Mercury en ook Doemar en De Bom. Maar eerst, omdat het alweer 1 minuut over 5:30 is. Het nieuws, Martijn Nijhuis, goedemiddag.
6: Goedemiddag Gijs. 2 kinderen die gewond raakten doordat ze tijdens een schooluitje werden aangereden in Zeeland, liggen nog steeds in het ziekenhuis. Bij het ongeluk kwamen 4 mensen om het leven. Een jongen van 19 zit daarvoor vast. De nieuwe topman van Heineken, Rafael Oliveira, heeft een goede deal kunnen sluiten met de bierbrouwer. Bij de start van zijn nieuwe baan krijgt hij €25 miljoen aan aandelen. Het is niet omdat ze hem zo aardig vinden. Het is de compensatie voor de bonus die hij misloopt bij zijn huidige werkgever. Je vuilnis moet deze dagen eerder buiten staan dan anders. Vuilniswagens gaan vroeger op pad, zodat ze op het heetste moment van de dag weer binnen zijn.
4: Ja,
6: ze moeten het vuil in Den Haag al voor 7:00 ochtends op straat staan. Ook milieustraten van gemeentes gaan eerder dicht vanwege de hitte.
4: Het kan wel stinken, hè? Omdat het zo warm is. Ook, ja. En het, ja, ik heb mijn plastic bak al een tijdje even niet buiten gezet. Nou, ik was hem vergeten de vorige keer. En dat moet wel even snel opgehaald worden.
6: Oh ja, nou mooi dat je dat weet.
4: Ja, ja dat weet ik. En elke keer denk ik, hij moet naar buiten. Ja,
6: Heb je gewoon kinderen voor, denk ik dan. Maar
4: ja, goed, dat is waar.
6: Gijs, we hadden het vanmiddag over op de redactie. Over de extreme hitte in Frankrijk. Over de winst voor Oranje op het WK. Nee. We hadden het over woorden die niet vies zijn, maar die wel vies klinken.
4: Ja, tuurlijk. Daar hebben wij het vaak over, hè, op de redactie.
6: Ja, ik noem geen namen. Tim van de Socials die had het over het woord vrijen.
7: Vrijen.
6: Ja, ook dat is zo'n
7: woord. Is het ook niet de manier hoe je het uitspreekt? Vrijen.
6: Het is zoals je ouders dat zeggen. Nou, collega's, ik noem geen namen. Joost die had het over het woord korst.
4: Korst.
6: Het woord slipje viel ook nog. Laten we eerlijk zijn, een broodkorst is een heel normaal woord, maar het klinkt vies. Ik zelf vind het woord vochtig, dus heel vies.
4: Ja, maar het ligt eraan hoe je het in wat voor context zegt. Nee, als je zegt, ik heb vochtige oksels, dan vind ik het ook niet zo.
6: Maar vochtig weer vind ik ook vies. En smeuïg vind ik ook vies. Of mensen, dat allerergste, die niet poepen zeggen.
4: Ja.
6: Drukken.
4: Drukken. Oh ja, dat, weet je wat ik moest zeggen vroeger? Een hoopje doen. En toen zei ik tegen mijn moeder, maar dat is nog veel viezer. En weet je hoe mijn moeder mijn piemel noemde?
6: Oh my god, wil ik het weten? Ja,
4: nee, maar ik denk nu we toch bezig zijn. Daar was ik heel klein. Zet je stokje. Heb je onder de douche je stokje gewassen?
7: Oh, het plassertje vond ik dan toch een leuker woord. Maar goed, goed niveau weer.
4: Ja.
7: Ik heb dus, ik weet niet waarom, maar ik vind het woord spons een beetje goor.
4: Maar dat snap ik wel. Omdat het zou.
6: Precies.
4: Zo klinkt het.
6: Maar dat is een goed punt, Gijs. Want er is onderzoek naar gedaan. De meeste mensen vinden woorden vies als ze met een S beginnen of met een SCH. Dus schimmel, schilfer, schuimlaag, dat soort woorden. Dubbelzinnige werkwoorden natuurlijk ook.
4: Als je het zo achter elkaar zet, vind ik het ook heel gehoord.
7: Het hebben we onderzocht, ongelooflijk.
6: Ja, serieus. Woorden als verwennen, kluiven en slobberen. En alles wat met het lichaam te maken heeft, zoals oksel en lies. Maar de beste, die kwam van Lisanne.
4: Wat een gek programma is dit, hoor.
8: Ja, ik heb het een beetje met het woord gulp.
4: Gulp?
8: Gulp.
6: Ja, wat is daar vies aan?
4: Wat is daar vies aan?
8: Nou ja, het doet mij dus heel erg denken aan braken. Want dan kom ik bij een consultatiebureau en dan zeg ik, mijn zoontje moet wel eens overgeven. Zeggen, is het een mondje vol of is het

0: hebt een gulp.
1: '80s en '90s, top 1500.
2: Gijs Staverman.
3: Ik weet helemaal niet meer waar we zijn, jongens. Radio
1: 358. Oh ja.

0: 93. Wist je trouwens dat hij bijna onderdeel was geweest van een zogenaamde supergroep? Die kende zijn weerga niet. Hij wilde dat samen met Rod Stewart en Elton John gaan doen. Het zou Hair, Nose and Teeth gaan heten. En ik denk dat Freddy dan de Teeth was. Ja. En vraag me af wie Hair en Nose was. Naar de prominente eigenschappen. Helaas is het ensemble nooit van de grond gekomen. En we hadden het net over woorden die vies klinken, maar dat niet per se hoeven te zijn. Nou, er waren er wel meer volgens onze Radio 10 luisteraars.
1: Gijs, ja. Wat dacht je voor ander woord voor penis?
0: Nou,
1: spetter.
0: Pardon?
1: Klinkt ook zo fucking fout, hè? Spetter.
0: Ja, dat zegt Michael. Een stetter.
2: Ik vind stokje toch wel viezer?
0: Ja, ik vind stokje vind ik ook. Ineke, of nee, Ilse Kind die zegt slobberen. Slobberen is ook zo'n woord. Anneke die zegt, wat ik heel veel moeite mee heb is tieten en neuken.
2: Nee,
0: ik zeg met expres de woorden. Oh. En dan hebben we ook nog een audio-appje van Stefan.
3: Ja, maar het allergoorste woord blijft toch het woord klont.
0: Klont.
2: Dat, ja.

0: diksap. Je geeft je kind toch geen diksap?
1: Lekker.
0: Nee, dat zou, ja, is dat lekker? Ik ken het eigenlijk niet. Ja, Lisanne doet het wel. Buiksmeer is ook een beetje gek woord. En op de radio hoorde je nou iemand met een beetje gek haar. Cyndi Lauper en Time After Time. Daarvoor Captain Jacks. Nog steeds te boeken voor feestjes, festivals en partijen. Natuurlijk wel zonder de frontman uit de 90's. Frankie G overleed in 2005 van een hersenbloeding. Zijn rol wordt tegenwoordig door Bruce Lacey gespeeld. Captain Jack op 356. En dit is 354, Christopher Cross. Naar aanleiding van al die zeiltochten die hij als tiener maakte met een oudere vriend, heeft hij dit nummer gemaakt. En die oudere vriend, als ze toch ook een gekke naam hebben, die heette L. Glaskok. Ja, nu het, nou ja, goed. Wat

0: Een van de ambassadeurs van de Yacht Rock. Samen met Michael McDonald natuurlijk. Christopher Cross en Sailing. Hij staat genoteerd. En wel in de 80's en 90's top 1500. Waar wij zo mee verder gaan. En we hebben zo ook het nieuws. Martijn, wat zit erin?
1: De conciërge van een basisschool gaat waarschijnlijk de gevangenis in. En vanaf morgen geldt dus code oranje. Wat blijkt nou? Heel veel mensen weten helemaal niet wat dat betekent.
0: Nee, wat betekent dat eigenlijk?
1: Hoor je zo.
0: Oké. Okay.

0: 80's en 90's top 1500.
1: Radio 10. Renew.
2: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
3: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de last minute deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
4: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Terug van nooit weg geweest, Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis, ouderwets lekker.
7: Aanbiedingen scoren bij Jumbo. Lees Max, Bugles, Doritos, Cheetos of Hamka's. 2 voor €4. Alle alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis. En nu €5 korting op je boodschappen bij inwisseling van 1000 Jumbo Extra's punten. Extra voordelig boodschappen doen. Dat is de ja van Jumbo.
8: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
9: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
10: ANWB en gaan.
11: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
12: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
13: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.
14: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
15: De beste plek voor jou, NVM.
16: Ondersteuning bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Avogel perimenopauze mentaal met safraan. Wat helpt bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Nu met 25% korting. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende. Lees voor het kopen de verpakking.
17: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.

0: zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Sta je in de file en spot je ruitschade?
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
4: Ja, goedenavond. Exact 6 uur. Dus dat betekent dat het hoog tijd is voor het Radio 10 nieuws met natuurlijk Martijn Nijhuis. Martijn, goedenavond.
5: Goedenavond, Gijs. Twee van de drie kinderen die zwaar gewond raakten doordat ze bij een schooluitje werden aangereden in Zeeland, liggen nog in het ziekenhuis. Eentje is er weer thuis. Met het ongeluk in Vogelwaarde kwamen vier mensen om het leven. Een jongen van 19 zit vast. Die zou roekeloos hebben gereden en dat ongeluk hebben veroorzaakt. Als het aan justitie ligt, gaat de conciërge van een basisschool in Zoetermeer de gevangenis in voor het betasten van kinderen en stiekem filmen, zegt de officier van justitie.
6: Ik eis 7 jaar gevangenisstraf en een maatregel TBS-dwang.
5: Juist op school moeten kinderen veilig kunnen zijn, zegt de aanklager. Het VU ziekenhuis in Amsterdam gaat dicht. Het gebouw blijft wel bestaan, maar wordt alleen gebruikt voor onderzoek en onderwijs. Een paar jaar geleden ging het VUMC samen met andere universitaire ziekenhuizen, het AMC. En twee aparte ziekenhuizen, dat vindt het bestuur te duur. En daarom gaan nu alle patiënten naar het AMC. En vanaf morgen geldt dus code oranje voor grote delen van Nederland vanwege extreem warm weer. Dat blijkt nu, veel mensen weten helemaal niet wat die codes betekenen. Weet je dat eigenlijk?
4: Nou ja, dat geel, daar moet je een beetje oppassen. Oranje, dan wordt het al wat heftiger. En rood, dat is levensgevaarlijk.
5: Je zit in de buurt. Code geel is even opletten. Er is kans op gevaarlijk weer. Code oranje gaat inderdaad een stapje verder, zegt een verslaggever van de Telegraaf.
7: Bij code oranje is er grote kans op gevaarlijk of extreem weer. De impact kan aanzienlijk zijn en er is kans op schade, letsel of veel overlast.
5: Ja, en code rood is inderdaad een ander woord voor het weeralarm. Dat waarschuwt voor grote gevolgen die maatschappijontwrichtend kunnen zijn.
4: Ja.
5: Ik hoor veel mensen nu alweer naar de radio roepen: wat een onzin, dat was laatst code oranje, er gebeurde helemaal niks. Mensen bij het KNMI zeggen: ja, dat komt nou juist doordat we hebben gewaarschuwd. Daardoor bleef iedereen binnen en viel die ellende mee. Maar goed, dit was mijn
4: goeie beurt. Ja. Nou, wel een voldoende hoor.
5: Oh, dat vind ik leuk. Heb je nog tips en tops?
4: Wat meer plaatjes erbij en zo.
5: Het Radio 10 weer. Vanavond en vannacht weinig wolken. Ook vannacht nog flink warm. Minstens 16 graden. In het zuiden wel 21 vannacht. Morgen zonnig. En ja, weer een stuk warmer dan vanmiddag. 30 graden in het noorden tot 37 in het zuidoosten.
4: Die plaatjes draaien wij straks zelf wel.
5: Ah ja,
4: toch? Oké. Okay. Dankjewel Martijn. We gaan meteen even naar de files kijken en ook bespreken. Want waar staat het allemaal stil? Dat weet Robin van de regie. Goedenavond.
8: Goedenavond. Nou, bijvoorbeeld op de A1 Apeldoorn richting Hengelo. Daar heb je een half uur vertraging door een vrachtauto met pech tussen Voorst en Badmen. Op de A12 Utrecht richting Arnhem. Daar ben je 3 kwartier lang onderweg tussen Bunnik en Maarsbergen. En op de A20, daar heb je 3 kwartier vertraging tussen Rotterdam, Krooswijk en Moordrecht.
4: Oké. Nou, heel veel sterkte. Kom veilig thuis. Wij blijven in ieder geval bij je. Straks Lex, die is weer aan het broeden op een nieuwe crypto-knijter-knoepert-kanjer. Of kan je knijter-knoepert-crypto? In ieder geval een plaat verkryptotiseert hij. En dat is een plaat die jij zo direct gaat draaien. En daar kun je ook aan meedoen, maar wij proberen het natuurlijk ook te raden. Dat snap je wel.

0: 81, pardon. Ja, ik word er helemaal een beetje emotioneel van, hoor je dat?
1: Zo!
0: Ja, er zat nog iets van de Alpe d'Huez, wat nog een beetje is meegekomen hier naar Nederland. Maar goed, 1981, dat was het jaar waarin het een hit was. En

0: 353. Nou, wees welkom. We gaan nog lekker door tot 7 uur vanavond. Mijn naam is Gijs, Gijs Staverman en samen met Martijn Nijhuis.
1: Ja, goedenavond Gijs.
0: En de hele avond, crew. Zitten wij gewoon lekker bij je op de achterbank. En we rijden lekker met je mee naar huis. Is het nog heel druk, Robin? Of valt het mee?
2: Nou, het was best wel drukke spits. Maar nu inmiddels 35 files over. Dus okay. Het drukste moment ligt achter ons.
0: Ja, we moeten er nog naar zoeken. Dat doet U2. I still haven't found what I'm looking for. U2, die doet dat ook. Die doet dat straks op 350. Maar eerst 351. Rob de Nijs.

0: still haven't found what I'm looking for. U2, dan moet je beter zoeken. Dat zei mijn moeder altijd. Als je iets kwijt bent, dan moet je beter zoeken. Maar wist je dat ongeveer 60% van de mensen jaarlijks minstens één persoonlijk bezit kwijtraakt? Dat is heel bijzonder. En wat raak je dan het meeste kwijt? Nou, op nummer 3 je portemonnee of je pasjeshouder. Op nummer 2 je sleutels. En op nummer 1... Je telefoon.
1: Oh ja.
0: Heel veel mensen raken hun telefoon kwijt. I still haven't found what I'm looking for uit 87 op 350. En straks hoor je nog Don Henley. The Boys of Summer is staan op 348. Maar eerst een nummer wat een extra boost kreeg dankzij tampons. Hè? Hoe zit dat dan? Nou, het zat als liedje onder een commercial voor Tampax tampons. En omdat deze heel veel op tv was, werd deze plaat nog bekend.

0: hebt om dat nog een keer te doen. En dat doen ze aan het eind van het jaar. Ja. Don Henley en The Boys of Summer, die staat dit jaar op 348. Martijn, wat zit er zo in het nieuws?
1: Een conciërge uit Zoetermeer heeft met veel meer kinderen ontucht gepleegd, blijkt nu. En wat wordt de zomerhit van het jaar? Nou, we dachten dat we er eentje hadden, maar waarschijnlijk een andere.
0: Serieus?
1: Nou, eens zo meteen.
0: Oké.
2: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
3: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
4: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar €2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
5: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
6: Domino's.
4: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, bezembroden voor maar €1,29. Lidl, je verdient het.
7: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-America-Landcruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
8: Zou ik 2 glaasjes bubbels mogen voor mij en mama?
9: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
10: Kijk eens, dames. 2 glazen bruiswater.
9: Dan zou een glaasje bubbels gewoon een glas bruiswater zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
7: Gel die Holland-America-Landcruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
8: Zou ik 2 glaasjes bubbels mogen voor mij en mama?
9: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
10: Kijk eens, dames. 2 glazen bruiswater.

0: vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming.

0: 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Jouw zomer begint met Linda. Lees 6 maanden voor €4,95 per maand. En krijg ook nog eens het dubbel dikke Linda vakantieboek cadeau. Mis deze zomeractie niet en ga naar linda.nl/actie.
2: Even proosten, even borrelen, even sparren. Nu bij Spar tot wel 41% korting op 4 1,5 liter flessen Coca-Cola. Voor maar €7,49. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
3: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus.

0: Amsterdam, Robin van der Ginnie weet waar. Goedenavond.
1: Goedenavond. Nou, op de A12 is het in beide richtingen echt flink raak door ongelukken. Richting Utrecht sta je tussen Bleiswijk en Gouda nog een half uur stil. Twee rijstroken zijn daar nog dicht. Andere kant op, richting Arnhem, is de weg wel weer vrij na een ander ongeluk. Maar tussen Bunnik en Maarsbergen nog een uur file. Omrijden hoeft dus vooral niet meer via de A20. Al hebben wel heel veel mensen dat gedaan. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Gouwen heb je daar nog steeds een uur file.
0: Oké, nou, heel veel sterkte. Hè? Wij blijven sowieso lekker bij. Lex die is onderweg. We gaan straks lekker cryptoen met z'n allen. Is dat een soort werkwoord, cryptoen?
2: Ja, vind ik wel.
0: Ja, wel hè? Ja, als het niet zo is, dan hebben wij het nu bij deze bedacht. Daarnaast heb ik nog muziek voor je klaar liggen uit de ethische Nighties Top 1500. Lime and Your Love. Daar kijk ik heel erg naar uit. Dat hoor je binnen een paar minuten. Maar eerst het nieuws, want het is 3:30. Martijn Nijhuis, goedenavond.
2: Goedenavond Gijs. Het OM heeft een levenslange celstraf geëist tegen een man die zou hebben meegeholpen bij een massaslachting in Rwanda. Daarbij werden 3000 Tutsi's gedood. Eind jaren 90 vluchtte die man naar ons land. Een conciërge uit Zoetermeer die terecht staat voor ontucht met schoolkinderen heeft veel meer slachtoffers gemaakt. Hij heeft niet aan 2 kinderen gezeten, maar aan 7 bleek tijdens het proces. Een meerderheid van de Tweede Kamer is het erover eens. Er moet een waarschuwingsetiket op producten met PFAS komen. Sommige partijen willen zelfs een verbod op die gevaarlijke stoffen, maar dat plan, daar kwam er niet doorheen.
0: Ja, ik kijk daar dus wel naar, maar als ik een nieuwe pan koop,
2: ja,
0: dan wil ik altijd even weten of er PFAS in zit. En het zit er niet in als erop staat no PFAS. Als er niks op staat, zit het er vaak wel in, toch?
2: Ja, en dan zit er weer een middeltje in dat bijna net zo slecht is als PFAS. Die zeggen Google Or vaak.
0: Ja.
2: Nou, het was je vast nog niet opgevallen, Gijs, maar de zomer is officieel begonnen. Ja, en meestal worden DJ's zoals jij dan gebeld door redacties van nieuwsprogramma's.
0: Ja, dat klopt, ja.
2: Wat wordt volgens jou de zomerhit van dit jaar? Ben je al gebeld of?
0: Nee, ik ben wel gebeld door Veronica Superguide.
2: Mm-hmm.
0: Wat nou de definitie is van een zomerhit?
2: Ja.
0: Nou ja, het moet wel zonnig klinken.
3: Ja.
0: Het moet wel zonnig klinken, dat heb ik gezegd.
2: Maar waarom valt het in alle hits zit een soort galmpje, alsof je aan de zee zit.
0: Zeker, ja. En het moet een beetje, dan creëer je een soort warmte of zo. Ja. Of een soort zomeravond.
2: Ja.
0: Maar ik denk dat de zomerhit, dat uitsloven wordt. Van Samuel Welten.
3: Oh, ja, en de uitsloven.
0: Zeker, en de bankzitters. Ja, ik denk dat de zomerhit wordt.
2: Oh nee, dat zijn jouw collega's het helemaal niet mee eens.
0: Nee?
2: Die zeggen er zijn 3 kanshebbers. Nou, even kort met ze door.
0: Ja, tuurlijk, doe maar.

0: vergeet Cheerio.
1: Ja?
0: Het wordt dit nummer.
1: Wie is dit dan?
0: Rutger van Barneveld.
1: Oh, het is Rutger van Barneveld. Oh, is dat, wacht even. Is Rutger van Barneveld van... Hallo mensen, dit weekend sta ik weer op een hartstikke leuk festival.
0: Ja, vind dat een hele goede
1: invitatie. Jullie gaan kijken.
0: Ja, zeker, je lijkt er een beetje op.
1: Dat is Rutger, hè?
0: Ja, zoele zomernachten. Bijna elke deskundige zegt nu, dat wordt hem. Nou ja, bij de Amsterdamse Stadszender AT5 is een andere gegadigde.
1: Mm-hmm.
0: Een soort opvolger van Toppertje.
1: Oh.
0: Met die Brieze Ananas.
1: Ja.
0: Dat nummer heet heel origineel Fluitje.

0: Ik ben zo blij dat ik een leven heb en zo. Dat ik gewoon een leuk gezin heb.
1: Nee. Ik had dit nummer voor vandaag dus nog nooit
0: gehoord. Oh, serieus niet?
2: Nee.
0: Dan ik had dit nummer wel gehoord. Ik heb nooit meer... Nee, ja, hoor. Wij houden tenminste wel...
2: Er is iets gebeurd, Gijs, dat ik nog nooit eerder heb meegemaakt. Veel radio-dj's zeggen nu, oh, wacht even, stoppen.
0: Ja.
2: Er is toch een andere zomerhit.
0: Oh.

0: Nou,
1: gematigde reacties zijn, jongens.
2: Nee, nou, ik vind het wel leuk.
1: Dat vind ik hartstikke leuk. Nou, verslaggever van AT5 zegt, ja, ik heb echt hemel en aarde moeten bewegen om dit item te maken. Mm-hmm. Maar toen hij het nummer nog eens hoorde, begon hij zelf toch te twijfelen. Dat zei hij ook tegen de twee zangers, Ray en Berend.
3: Maar echt heel goed is het ook niet, toch?
4: Kijk, ik voel best wel wat negativiteit dan bij jou, Sam.
3: Ja.
4: En ik denk van, je kan het omdraaien. Je kan zeggen van, wat een heerlijk nummer.
1: Ja, dat kan natuurlijk ook. Maar welke wordt het, Gijs?
0: Een verslaggever die gezegd van, echt goed is het ook niet. Dat is ook een beetje fluitje. Ik ga voor fluitje.
1: Ja?
0: Ja, fluitje wordt het.
2: Ah, toch Cheerio, sorry.
5: Zolang ik een goochel zou fluiten, ga ik niet naar buiten.
1: Heerlijk.
2: Toch matig deze reactie.
0: Ja, je kan, nee,

0: Thijs Staverman.
1: Heroes, Ramazotti en Tina Turner hoor je zo, maar eerst Lime.
2: 347.
1: Ik bedoel Diana Ross natuurlijk. Ik bedoel natuurlijk Lionel Richie.

mixen, dat is er nooit eigenlijk van gekomen. En nooit gelukt. 346, Lime and Your Love. Daarvoor Lionel Richie en Diana Ross. En Lionel Richie wil voorkomen dat AI straks met zijn stem aan de haal gaat. En daarom probeert hij niet zijn liedjes, maar zijn stemgeluid zelf als merk te registreren. En juristen die denken dat het heel lastig is om te handhaven. Maar het zou wel deuren kunnen openen voor het beschermen van zijn rechten. Als het eventueel door zou kunnen gaan. Dus ja, dat zou voor andere artiesten zou dat ook een uitkomst zijn. 347. En dan 345. Eros Ramazzotti is misschien nog wel de grootste Italiaanse artiest die nog actief is.

stadion heeft plek voor zo'n 60 tot 80.000 of misschien nog wel meer aanwezigen. En dat is niet verkeerd voor iemand van 62. En zou je hem met eigen ogen willen zien? Nou, volgende week hebben we hier op Radio 10 een grote kaartenactie voor de Una Storia Importante Tour. De Una Storia Importante Tour. 6 april 2027 in de Ziggo Dome. Dus luister volgende week extra goed. En daar staat ook genoteerd op 345.

0: De La Vita, Eros Ramazzotti, samen met Tina Turner.
1: Crypto knijter, knaller, knoeper.
0: Inmiddels, ja, 9 minuten voor 5, te 7. Ik ben een beetje de tijd en de dagen kwijt.
2: Ik vind dit al cryptisch, hoor.
0: Wat zeg je? Ja, dit is al cryptisch. Ja, maar hij is in de house, hoor. Lex gaat.
2: Ja! Gijs Staafman, de hele middag crew. En podcast crew ook, hè?
0: Een podcast crew.
2: Ik heb hem weer geluisterd.
0: Ja, heb je hem geluisterd?
2: Je weet, is er een podcast met Gijs erin?
0: Ja.
2: Klik ik vanaf het begin.
0: Ja, je bent lid, hè, van mij.
2: Ik ben geabonneerd op Gijs Staafman.
0: Ja, dat is heel fijn. Nu Robert en Brink,
2: ja.
0: die staat online.
2: Ja.
0: En ik heb met hem dus Weekend Miljonairs even gespeeld. Ah, dat was leuk.
2: Deed je goed, hè?
0: Ja, dat
2: ik mag wel niet te veel verklappen.
0: Maar... Nee, maar het ging beter dan ik had verwacht. Ja, dat zijn van die dingen die zitten dan in je hoofd, dan komt het eruit.
2: Het zijn laadjes met kennis waarvan je denkt, heb ik hier ooit iets
3: aan? En dan wat één tijd, hè? Even
0: precies. Ja. Sorry?
3: Wat één tijd? Als
2: wat één tijd?
0: Nee, niet wat één tijd. Nee, wat een tijd.
3: Nee, maar het tikkend is het wat één tijd.
2: Oh, ik roep dus al een week wat een.
0: Ik wil net zeggen, ik heb ook al
2: wat één tijd.
0: Ik heb die hele podcast opgenomen tegen iedereen. Nou, welkom bij wat een tijd.
2: Ja, maar het zijn al
0: wat één tijd.
2: Wat één tijd.
0: Wat één tijd.
2: Het zijn al 3 afleveringen, maar wat één tijd. Ja, als u dat zo
3: mocht je het gevonden hebben.
2: Met Robert Tembrink.
0: Inmiddels 8 minuten voor 7.
2: Ja,
0: dat gaat hartstikke lekker. Wij gaan weer een crypto knijter knoepert doen.
2: Nou.
0: En wij zijn even gestopt dan met de ethische na die stop 1500.
2: Ja.
0: Want jij gaat zo alle muziek draaien die je gewoon wil.
2: Een dwarsdoorsnede van de popgeschiedenis, Gijs.
0: En wij moeten nou raden welke plaats jij verkryptnotiseert. Heb je er lang over gedaan, over deze track?
2: Als je hem zo hoort, weet je precies hoe lang ik erover gedaan heb.
0: Dat klinkt niet heel best.
2: Nou, wat één opgave zou ik willen zeggen.
0: Klinkt gunstig voor ons. Nou, kom maar op.
2: Welke plaat bedoel ik met deze vrij bondige omschrijving? Daar komt hij, hè? 2 opties. 1 handschoen.
3: Should I stay or should I go?
0: Van de Clash?
2: Nee.
3: Oh.
0: Nee, 2 opties.
2: Nee, zijn wel 2 opties. Ja,
4: Echo White van Michael Jackson.
0: Oh, inderdaad. Natuurlijk. Ja, wat goed.
2: Wat één vrouw.
0: Geweldig. Ja, zeker.
2: 2-0 voor 10, Gijs. En ik moet
0: morgen is Rick weer, dan heb je weer meer kans.
2: Oh, dan pakt die luisteraar een puntje. Dat is fijn.
0: Veel plezier met Lex. Zo,

0: voetbalfans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
1: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
2: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
1: Oh, Otrium?
2: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
3: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
4: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
5: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
6: Vandaag bij Otrium, 10% extra korting op Levi's, On Running en New Balance.
7: Haal het zonlicht binnen met de kozijnen of schuifbui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak. Belisol.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op HEMA.nl.

0: Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Zeg je s'avonds, zeg je lachen winnen meezingen. Zeg je lachen winnen meezingen, zeg je leven na zeven, hoor je zo meteen. Maar eerst het nieuws. Martijn Nijhuis. Martijn, goedenavond.
4: Goedenavond. Ja, eerst de saaie dingen. De wachttijden voor een keuring bij het UWV blijven verder oplopen. Inmiddels wachten meer dan 11.000 mensen langer dan een half jaar op een beoordeling voor de WIA. Dat is een uitkering voor mensen die niet kunnen werken. Volgens minister Veilbrief komt dat door een tekort aan keuringsartsen. Een conciërge uit Zoetermeer die terecht staat voor ontucht met schoolkinderen heeft veel meer slachtoffers gemaakt, denkt het OM. Hij heeft niet alleen aan 2 kinderen gezeten, maar aan 7 bleek tijdens het proces. Verder zou hij 10 kinderen stiekem hebben gefilmd. Het OM wil hem 7 jaar achter de tralies hebben. De Tweede Kamer wil een etiket op producten die PFAS bevatten. Daarmee moeten mensen beter kunnen zien of de stoffen ergens in zitten. Want het is gevaarlijk voor mens en milieu. De meerderheid steunt het idee en vraagt om zo'n etiket uit te werken. Sommige partijen vroegen ook om een verbod op de stof. Maar dat werd niet gesteund. En in Frankrijk hebben ze vandaag de warmste dag sinds het begin van de metingen. 80 jaar geleden. Het werd zo'n 30 graden, gemiddelde van de dag en nacht dus. Door de hitte hebben niet alleen scholen aangepaste tijden, ook de Eiffeltoren en het Louvre hebben hun openingstijden aangepast. Het Radio Team weer, vanavond nog zonnig. Komende nacht daalt de temperatuur naar 16 tot 20 graden. Morgen, zoals beloofd, zeer zonnig, warm, maximaal 37 graden. Op de Wadden 10 graden lager.
3: Dag lekker, hè?
4: Heerlijk.
3: Even uitwaaien op de Wadden, zou lekker zijn. Ja. Ik vond alles behalve saai. Sterker nog, ik durf te zeggen, zeer onderhoudend.
4: Nou, dat vind ik fijn.
3: Martijn, steek die in je zak. Of kijk
4: maar. Waar je wil.
3: Ja. Waar je wil. En geniet ervan vanavond. En dan zie ik je morgen weer. Gezellig. Martijn Nijhuis, hij huppelt de studio uit, dames en heren. Radio 10 verkeer door Flitsmeister. 8 vertragingen, dit zijn de 3 langste. De A1 Apeldoorn-Hengelo voor de IJsselbrug door een ongeluk. Een half uur. De A4 Rotterdam-Den Haag voor Schiedam-Noord. De parallelbaan is daar dicht. 18 minuten vertraging levert dat je op. En de A50 Os-Arnhem tussen Paalgraven en Ravenstein. 14 minuten.
5: Morgen weer vanaf 8 uur. De 80's en 90's top 1500. Radio 10.

In deze slotweek van de 80s en 90s top 1500 die morgenochtend weer verder gaat, hoor je Maniac Michael Ciampello om 10 minuten over 7. In de volksmond ook wel even na 7 genoemd. Die kale gek uit de Betuwe meldt zich voor een kakkeltje verse. Leven na 7.

23 juni 2026. Wat gezellig dat je erbij bent. Hoe is het met je? Het was de dag waarop Madonna bekendmaakte waarom de film over haar leven er maar niet komt. Dubbele punt. Geld. Ja, te weinig budget om alle wilde plannen die Madonna had voor de film te financieren. Of, zoals ze het zelf zei, de filmproducent gedroeg zich niet bepaald like a pear. Mooi. De dag waarop bekend werd dat we voor het eerst in de historie kans maken op een nationale superhittegolf in ons land, waarvoor het 5 dagen lang warmer dan 30 graden moet zijn in de beeld bij het KNMI. Werken bij het KNMI zou je deze tijd zelfs een hittegolfbaan kunnen noemen. En het was de dag waarop de beroemdste spitsen van de wereld het meer dan waar maken op het WK voetbal. Geweldig, hè? Mbappé voor Frankrijk, Haaland voor Noorwegen en Messi voor Argentinië. Ze scoorden allemaal 2 keer in hun wedstrijden. 2 keer scoren op 1 avond. Of, zoals Dave Roelvink het noemt, een doodnormale dinsdag. Is lachen winnen meezingen. Leven na 7.

0: Let bij het spelletje wat ik dan speel. De grootste en vetste tribute show rondom de persoon van Michael Jackson ooit gegeven. Kom naar Nederland, kaarten later vanavond.
1: Hoor je hem? Dan score je hem.
0: Maar eerst te scoren, de upgrade van je zomer. Het is de Radio 10 Zonnebril, maakt cool cooler en cooler coolst. U kunt hem nalezen op teletext, hij klopt. Wat moet je daarvoor doen? In Hoor je hem, dan score je hem. Herkennen welke top 4000 artiest die hier drie keer heel kort achter elkaar hoort. Komt hij dan op? Helemaal niet zo makkelijk, hoor. Ja. Het is een beste gozer. Hij houdt alleen niet van één bepaald muziekgenre. Verder kan ik je niet helpen. Laat het me weten via de Radio 10 app. Score die ultieme upgrade van je zomer. De Radio 10 Zonnebril. Hoor je nu? Joe en Jennifer.

0: Top 10 presenteert de grootste Michael Jackson tribute show van Europa. This is Michael. 19 november, Ziggo Dome, Amsterdam. Beleef de ongekende energie van de King of Pop. Ben jij fan van Michael Jackson? Deze week maak je kans op tickets van 10 voor This is Michael. Alle info, radio10.nl.
1: Inslaan voor we op vakantie gaan. Nu bij Kruidvat, alle Bioderma-al, van zonbescherming tot bodylotion, 1 plus 1 gratis. Haal die koffer van je zolder en gooi hem vol bij
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Lekker lezen op vakantie. Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
4: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Nu met de Gamma Voordeelpas 25% korting op tuinhout.
7: Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
6: Dat zeg ik.
8: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
9: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied.
10: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
11: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Shop nu op Amazon.nl.
12: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
13: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
14: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
15: Oh, wat een goal!
16: Goal? Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
17: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
18: Lex Gaarthuis.
19: Oh ja, die radio, die zonnebril. Misschien straks wel op jouw neus. Ik geef hem zo weg. En hoor je hem, dan scoor je hem eerst. Mr. Barry White.
20: Radio 10.
21: We got it together, didn't we?

0: Rachel stuurt via de Radio 10 app mijn favoriete zomernummer. Ja, nog voor Google bestond was er deze zoekmachine. Je hoorde Maldon bij Radio 10.
1: Hoor je hem? Dan scoor je hem.
0: Ja, lekker schudden met je spullen. Het is 7 minuten over 7:30. Hoor je hem, dan scoor je hem. Het lijkt zo'n makkelijk spelletje, maar Mark uit Amsterdam, dat valt nog best tegen af en toe, hè?
2: Ja, dat valt zeker tegen, ja.
0: Hoe was het vandaag in Mokum?
2: In Mokum was het heel erg warm.
0: Waar is het warm? Even een beetje... Mark, waar zit daar zo warm? Waar zit daar zo warm? Daar bij al die duiven. Sorry.
2: Ja, ze vielen bij de dood van het dak.
0: Ze vielen dood van het dak. Zelfs de duiven vielen dood van het dak. Krankzin. Normaal doen alleen de mussen dat. Maar vandaag hebben de duiven zich solidair verklaard met de mussen. Dat is mooi. Zeg, en verder nog een hoogtepuntje om met ons te delen?
2: Nou, ik ben gewoon weer gezond opgestaan met mooi weer. En dan komt dit tot nog eens bij. Ik heb gebeld door Radio 10.
0: Dus, lekker man. Lekker man.
2: Dat is wel een hoogtepuntje.
0: Ja, dat dacht ik wel. Dan komt er nog een hoogtepunt bij. Als je mij weet te vertellen wie je hier nou 3 keer hoort. Want dat is toch... Verlos ons.
2: Johnny
0: Hates
2: Jazz.
0: Johnny Hates Jazz. Terwijl, ja, val ons dan niet meer lastig. Kom. Moet Johnny weten, hè?
2: Ja.
0: Niet Johnny Jordaan, maar Johnny Hates Jazz in dit geval. Hey, het levert jou een Radio 10 zonnebril op. En daarmee flaneer jij binnenkort over de Amsterdamse straat. Gefeliciteerd.
2: Heerlijk. Dank u wel.
0: Mag ik tot later, hè?
2: Ja, tot

is Leven na 7. Dat staat voor lachen, winnen en meezingen. Zeker ook op je dinsdagavond bij Radio 10. Lachen doe je straks als je wint die tickets voor de beste Michael Jackson tribute show ter wereld. Ik heb er 2 tickets van 10 voor liggen. We spelen straks 80s of 90s. Weet je dat goed af te ronden? Sta jij binnenkort vooraan bij die show in de Ziggo Dome. En meezingen doe je straks met de Rudder Michael Walden na Clean Bandit en Shana Paul.

0: Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Hallo, hier Stan weer van plintenfabriek.nl. Ben jij bezig met verbouwen? Zet de puntjes op de i met sierlijsten, vensterbanken, deurlijsten en natuurlijk plinten. Ga naar plintenfabriek.nl.
3: Plintenfabriek.nl.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Voor elke stijl de juiste afwerking.
3: Plintenfabriek.nl.
5: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs, mis niets.
6: Op zoek naar een brassband voor je zomerfeest? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
7: De sale is gestart. Nu extra korting bij Amsterdam De Style Outlets.
8: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
9: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
8: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
10: Eén man. 30 boeken. Eén kast. En één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Jan in met zijn boekenstalletje waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
2: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
3: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
4: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
5: Hé, het licht doet het niet.
6: Ik heb geen bereik.
7: Hebben we nog wel water?
8: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
9: Jouw kans op tickets van 10 voor This is Michael, die Michael Jackson tribute. Eerst het nieuws van 8 uur. Daphne van der Meis.
10: In Luik zijn vanmiddag 2 jongeren verdronken in een verlaten steengroeve. De brandweer laat weten dat er een onderzoek is gestart om erachter te komen hoe het ongeluk kon gebeuren. De hulpdiensten laten daarbij nadrukkelijk weten dat het zwemmen in verboden of onbewaakt water gevaarlijk kan zijn. Er start een groot evacuatieplan voor de honderden schepen die vastzitten in de Golf en die weg moeten via de straat van Hormuz. Met alle schepen wordt contact opgenomen om te kijken hoe ze kunnen vertrekken, meldt de VN. Nu er een vredesakkoord is tussen de VS en Iran, gaan er weer mondjesmaat schepen door de straat van Hormuz. Het KNMI verwacht dat Nederland donderdag op vrijdagnacht de warmste nacht ooit ingaat. In de beeld zakt de temperatuur waarschijnlijk niet onder de 24 graden. Daarmee wordt het huidige record uit 2018 verbroken. In het zuiden van het land kan het 's nachts zelfs nog warmer blijven. En na Lionel Messi heeft nu ook Cristiano Ronaldo zijn record op een WK binnen. In de wedstrijd tegen Oezbekistan maakte hij de 1-0... en daardoor is hij de eerste voetballer die ooit op 6 verschillende WK's heeft gescoord. Zijn eerste WK-doelpunt maakte hij op het WK in 2006 in Duitsland. Gisteren werd Messi topscorer op alle WK's. Het radioteam weer door Weer Online. Komende nacht daalt de temperatuur naar 16 tot 20 graden. Morgen is het zeer zonnig en warm met maximaal 36 graden. Op de Wadden 10 graden minder. De komende dagen wordt het nog een paar graden warmer.
9: Daphne, dankjewel. En Ronaldo heeft er inmiddels nog eentje bijgeprikt. Niet normaal, hè? Radio 10 verkeer dan door Flitsmeister. 2 vertragingen op de A1. Apeldoorn-Hengelo voor de IJsselbrug door een ongeluk. 7 minuten. En de A20, Hoek van Holland-Gouda voor Nieuwekerk aan de IJssel. Door een auto met pech daar. Vertraging 7 minuutjes.
11: Morgen weer vanaf 8 uur. De 80s en 90s top 1500. Radio

0: hele geinige podcast heeft gemaakt.
1: Ja, hoe heet dat ding?
2: Wat een tijd.
0: Wat een tijd, ja. Wie presenteert het nou, zei ik? Wacht, dat is toch...
2: Gijs Staverman.
0: Gijs Staverman, ja. Hij ontvangt de helden en heldinnen die je kent van onder andere televisie. Uit de jaren 80 en 90. Wat dacht je van een Henny Huisman? Een Irene Moorsen? Een Dr. Love? Robert ten Brink. Die laatste onthult pijnlijke anekdotes uit zijn Dr. Love tijd. Die nog steeds duurt natuurlijk. In All You Need Is Love. Want niemand mag bij het podcast luisteren alleen zijn. Agressieve anekdotes.

0: This is Michael. Daar wil je bij zijn in het kader van de 80s en 90s top 1500. Die heerlijke lijst die morgenochtend weer verder gaat in de ochtendshow bij Radio 10. Ik laat je fragment horen en de vraag is simpel. Is dit 80s of is dit 90s? Doe je best.
1: Is het 80s of 90s?
2: Hallo.
3: Hoi Jan. Ah! Wow. Hey, wow, wow, wow, wow, wow. Did I frighten you? Didn't mean to. Sorry. Howdy. My name is Woody and this is Andy's room.
4: I'm Buzz Lightyear, Space Ranger, Universe Protection Unit.
1: Is het 80s of 90s?
0: Het is te hopen dat de beelden erbij schoten in jouw geest. Je bent een creatieve jongen of meid, dus dat moet geluk zijn. Als dit 80s of 90s, laat het me weten. Pak die twee tickets van 10 voor This is Michael zometeen.
5: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
6: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
7: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
8: Oranje fans opgelet,

0: zon weer binnen. Met de kozijnen of schuifbui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
1: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
2: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
3: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
2: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
4: Get ready for the OG.
5: All y'all bitches wanna look like me.
6: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
7: Jouw zomer begint met Linda. Lees 6 maanden voor €4,95 per maand. En krijg ook nog eens het dubbel dikke Linda vakantieboek cadeau. Mis deze zomeractie niet en ga naar linda.nl/actie.
8: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3,000. Boek je proefrit op kia.com.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
11: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op ZKB Verbijt. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
12: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
13: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe. 2+2 gratis. Dat wordt aanvallen. Vind nog meer mega mooie oranje deals in de winkel of shop op ethos.nl.
14: Mooi van Ethos.
15: Lex Gaarthuis.
16: Pak jij ze binnen nu in 6 minuutjes. Die tickets van 10 voor This is Michael. Je hoort het zo. Eerst Cool in the Gang.

0: hoor je het? Het is de zomer van 10. Met Sabrina. En Boys, kwam ze niet uit Italië?
1: Is het 80s of 90s?
0: Ja. En nu ga ik iets gek zeggen. Bert uit Soesterberg komt ook uit Italië. Nou, hij belt vanuit Italië. Bert, buongiorno, buonanotte.
2: Buonasera.
0: Buonasera. Buonasera, signorita, kiss me goodnight. Hoe kan ik dit nou vergeten? Zo jammer. Zo jammer. Maar goed, ik kan niks, daarom zit ik hier. Zeg Bert, waar in Italië zit jij precies?
2: Wij zitten bij het Comomeer, 700 meter op de berg, in Breglia. Een heel klein geruchtje.

0: In een huisje met uitzichten over de bergen. Dus dat is heerlijk genieten, kan ik
1: je
0: zeker.
1: Ik wou zeggen, het klinkt geweldig en dat is het waarschijnlijk ook. En kom jij vaker in Italië?
0: Jazeker, grote fan van Italië.
1: Grote fan. Oké, ik zie je achternaam namelijk staan. Ik denk dat heeft ook
0: dat
1: iets
0: klopt.
1: Italiaans.
0: Dat heb jij goed geanalyseerd.
1: Ja. En zit dat ver in de familiestamboom?
0: Ja, wel ver. Dat gaat naar 1800.
1: Oh, oké.
0: Ja. Dus we zitten al een tijdje in Nederland.
1: Ja, je hebt daar net geen plakje leverworst mee kunnen eten op een kringverjaardag, zeg maar.
0: Nee.
1: Is net niet gelukt. Okay,
0: nee, geen pasta mogen eten met mijn familie op mijn verjaardag, inderdaad.
1: Nou, laten we hopen dat dit dan wel lukt. 80s of 90s, dit fragment hoorde je.
2: Is het 80s of 90s?
3: Hallo?
4: Hoi, ah! Wow! Hey, wow. Did I frighten you? Didn't mean to. Sorry, howdy. My name is Woody, and this is Andy's room.
5: I'm Buzz Lightyear, Space Ranger, Universe Protection Unit.
2: Is het 80s of 90s?
1: Nou, ik had hier ook een stukje van de Italiaanse versie kunnen laten horen. Misschien had jij dat wel herkend, Bert, maar dat was toch te moeilijk geweest. Wat is het en is het 80s of 90s?
0: Ja, dit is een echte klassieker uit de 90s. Ik denk zelfs 95.
1: Ja. En wat is het? Ja, voor Bones.
0: De 90s.
1: Ja. En de film?
0: Buzz Lightyear.
1: Ja, bijna goed.
0: Mij.
1: Ja, hoeft er niet hoor.
0: Toy Story.
1: Doe het anders in het Italiaans. Toy Story in het Italiaans. Dat is natuurlijk...
0: Toy Story, ja.
1: Bert, zo kan ik het ook. Nou, maakt niet uit. Hé, je hebt ze te pakken hoor. Gefeliciteerd.
0: Kijk, daar zijn we heel blij mee.
1: Want het is hartstikke 90's en daar ging het om. Je wint 2 tickets van 10 voor het concert This is Michael. Op donderdag 19 november in de Gigodome.
0: Molto bene.
1: Molto plezier met wie je dan ook meeneemt. En nog een hele fijne vacantione. Bert.
0: Oké.
1: Arrivederci. Dag Bert.
0: Arrivederci, ciao.
1: Hoi.

0: Het is de Katy Perry featuring Snoop Dogg. California Girls bij 10. Slingeren aan die enorme bingomolen die wij noemen de
1: Top 4000 Tombola.
0: Want Edwin Ouwehand begint straks aan 3 uur lang leukste, beste en mooiste uit de Top 4000. Welk nummertje trapt die 3 uur af? Welk nummertje rolt er uit die bingomolen? En welke ga ik voor je draaien? Daar is die, het balletje van vanavond. Hé, dat is balletje 8.
2: 834.
0: 834. Wie stond daar in de top 4000 afgelopen editie? Nena. Het origineel. Irgendwie. Irgendwo. Irgendwann. Viel Spaß met de ad.

0: voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
2: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
3: Eén ijskoffie voor mevrouw.
2: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
1: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
4: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
5: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
6: Waardoor ik minder ziek ben en weer energie heb.
7: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
8: Zodat anderen ook genezen, net als ik van mijn kanker.
4: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
9: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
4: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
10: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
11: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
10: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
12: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken... met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren... omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
13: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
14: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
15: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel 400 euro per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
16: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Ja, wacht even hoor, even een kleine verfrissing nog. Ah, lekker. Nee, maar dan kunnen we zo beginnen met de top 4000 classics. Nu het nieuws van 9 uur.
3: De Tweede Kamer vindt dat er meer geld naar infrastructuur moet, maar ze zijn het nog niet eens over waar dat geld vandaan moet komen. Het kabinet waarschuwt dat zonder extra geld mogelijk projecten worden geschrapt of uitgesteld. Zo is het onderhoud aan asfalt, vangrails en viaducten in het noorden van het land al opgeschoven. Door het warme en droge weer geldt in 8 veiligheidsregio's een verhoogd risico op natuurbranden. Vooral in Noord-Holland, delen van Zuid-Holland, Limburg en Overijssel wordt extra gewaarschuwd. De brandweer vraagt mensen alert te zijn en voorzichtig om te gaan met vuur in de natuur. Het moet voor de IND weer mogelijk worden om telefoons van asielzoekers uit te lezen. Ja, 21 kwam met dat voorstel en daar is een meerderheid voor in de Tweede Kamer. Sinds een paar weken gebeurt dat uitlezen niet meer. Maar de Kamer wil de telefoons weer kunnen checken om te kijken of het vluchtverhaal wel klopt. Ook voor thuisbezorgd wordt het te warm. Morgen wordt er geen eten rondgebracht. Vanaf 12 uur in de middag, zegt een woordvoerder. Alleen in Groningen en Leeuwarden blijft thuisbezorgd rondrijden. Het gaat alleen om de eigen bezorgers. Restaurants die zelf leveren, moeten hun eigen keus maken. Het radioteam weer door Weer Online. Komende nacht daalt de temperatuur naar 20 graden. Morgen is het zonnig en warm met maximaal 36 graden.

0: net door een eerder ongeval. Ook daar zo'n 12 minuten vertraging.
1: De WK-spirit begint bij Gal en Gal. Daarom scoor je al je... Oeh, tijd voor een wissel. De Mucho Oranje komt erin voor maar 5,99. En het oranje bierpakket, daar wisselen we de prijs naar 12,99. Gal en Gal.
2: Morgen weer vanaf 8 uur. De 80's en 90's top 1500.

0: Ook op de radio moet je er een beetje op inspelen, hoor, met die warmte. Even, eventjes ook, ja, even wat aanbieden natuurlijk, hè. Dat is wel zo fijn. Ze hebben goed gezongen, dus dan verdien je ook wel wat. Ja, toch? Malee en Bill te Laast, een liedje over een relatie die wel tegen een stootje kan. Goedenavond. Nee, maar het idee voor dit liedje kan niet zomaar uit de lucht vallen, hè? De zanger van Malee die zei ooit dat hij gefascineerd was door stellen die na tientallen jaren nog steeds samen zijn. Hij had zoiets van...
1: Ik vind het helemaal mooi.
0: Ja, zoiets. Relaties gebouwd als een Volvo uit de jaren 80. Misschien niet zo hip, maar niet kapot te krijgen. Ja, dat lijkt wel sluikreclame, maar dat is het niet, hoor. Ja, welkom weer bij de Classics. We gaan weer voor het leukste en het lekkerste uit de lijst, uit de top 4000. En ja, daarbij stel ik ook de vraag aan jou. Wat zou jij willen horen uit de lijst? Suggesties zijn meer dan welkom. Laat van je horen via de Radio 10-app. In ieder geval gaan we straks onder andere voor hits van Ed Sheeran, Marcia Hines, zometeen Elton John. En nu eerst Looking Glass, met een liedje dat eigenlijk onverwacht succesvol werd. Het nummer stort oorspronkelijk namelijk op de achterkant van een single en kreeg nauwelijks aandacht, totdat een Amerikaanse DJ juist die B-kant ging draaien. Nou ja, dat sloeg aan. Hè. De rest kun je invullen. Inderdaad, het werd een hit. We gaan voor Brandy, You're a Fine Girl.

En, can you feel the love tonight? Ja, hij voelt misschien een beetje klammer gaan, maar dat komt door het weer natuurlijk, door de temperatuur. Elton John. Nou ja, hij was onlangs letterlijk nog onderdeel van een liefdesverhaal. Op de bruiloft van Dua Lipa en acteur Callum Turner in Sicilië schoof hij niet alleen aan als gast, hij kroop uiteraard ook achter de piano om Your Song voor ze te zingen. Ja, dat was wel een aardig feestje, heb ik begrepen, hoor. Het duurde in totaal 3 dagen en het kostte ruim, schrik niet, $1,5 miljoen. Al zal Elton John zelf niet op de begroting hebben gedrukt, ik neem aan dat hij geen factuur heeft gestuurd. Nee, ze zijn al jarenlang bevriend, dus nee, dat doe je dan.

0: Wakker worden! Koffie drinken kan veel goedkoper. Bij Fomar. Bespaar tot wel 14% op je kop koffie. Bij Fomar.
1: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
3: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
4: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Shop nu op Amazon.nl.
5: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
6: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
7: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
8: De beste plek voor jou, NVM.
9: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
10: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
11: De WK-spirit begint bij Gal en Gal. Daarom scoor je al je... Oeh, tijd voor een wissel. De Mutjomas Oranje komt erin voor maar €5,99. En het Oranje Bierpakket, daar wisselen we de prijs naar €12,99. Gal en Gal.
12: Sta je in de file en spot je ruitschade?
13: Opgelost. Autotaalglas.
14: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
15: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
14: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier. Nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
16: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
17: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
18: Rook?
17: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
18: Nee, rook. Uit de meterkast.
16: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
17: Zo, koffie?
16: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
19: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89.
17: Dat gaan we vieren.
19: Zo goedkoop, daar word je fan van. Dat gaan we vieren. Aldi.
20: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
19: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar €2,25. En high protein drink per flesje €0,95. Zo goedkoop, daar word je fan van.
17: Dat gaan we vieren.
19: Dus nu naar Aldi.

0: Geruststellende woorden van Incognito. Don't you worry about a thing.
1: Top 4000.
0: Classics. Nou ja, makkelijk gezegd natuurlijk. Uit onderzoek blijkt namelijk dat we gemiddeld zo'n 6000 gedachten per dag hebben. En je kent dat denk ik wel. Een behoorlijk deel daarvan gaat over dingen die misschien wel nooit gaan gebeuren. Blijken ons vooral druk te maken over geld, gezondheid en werk. En het mooiste is, ja, die zorgen die er allemaal door je hoofd gaan, uiteindelijk komen die vaak helemaal niet uit. Eigenlijk zou je daar juist zorgen over moeten maken, over al die verspilde tijd. Maar goed,

0: hebt het net over een liedje van Eurythmics, hè? Sweet Dreams Are Made of These. Who am I to disagree? Die gaan we zo direct voor je draaien. Maar ik was even benieuwd. Ik bel jou in Os, toch?
1: Ja, dat klopt.
0: Nou ja, het is over heel Europa is het warm. Maar hoe is het bij jou binnen?
1: Bij mij is het binnen beter dan buiten.
0: Aircootje?
1: Ja, assortiment van.
0: Soort van. Heb je zelf iets gefabriceerd dan? Wat is dat dan? Waardoor je
1: de... Nee, dat zit gewoon standaard in de woning door de woningbouw. Om
0: zo'n
1: nare luchtjes uit het huis.
0: Zo'n luchtcirculatiesysteem. En dat werkt ook om het huis koel te houden?
1: Ja, hier wel. Ik denk omdat die op maximum staat. En ik zelf niet weet hoe ik dat zachter moet zetten. Dus...
0: Dat staat de hele dag te loeien?
1: Ja.
0: Maar dat werkt dus hartstikke goed met dit soort warme dagen?
1: Ja, voor mij werkt het prima.
0: En in de winter ook?
1: In de winter is het sterfjes koud. Maar daar hebben we een kachel voor, hè?
0: Ja, bijstoken. Nee, maar dan moet je nu even...

0: Raven, Supergirl. Ja, veel mensen denken dat het een soort van liefdesliedje is, maar eigenlijk gaat het over iemand die altijd sterk probeert te zijn. Zo iemand die zegt, nee hoor, het gaat prima. Terwijl dat misschien helemaal niet zo is. En dat is natuurlijk precies het probleem, want iedereen heeft het wel eens lastig. Hè? Zelfs superhelden hebben af en toe een slechte dag. Maar, ja, genoeg over mezelf. Het is de zomer van 10. En dat laten we je horen ook.
1: Ladies and gentlemen, this is Captain Tobias Wilcock welcoming you aboard Coconut Airways Flight 3722 to Bridgetown, Barbados. We will be flying at an height of 32,000 feet and at an airspeed of approximately 600 miles per hour. Refreshments will be served after takeoff. Kindly fasten your safety belts and refrain from smoking until the

0: De WK-spirit begint bij Gal en Gal. Daarom scoor je al je... Oeh, tijd voor een wissel. De Moetjemas Oranje komt erin voor maar 5,99. En het Oranje Bierpakket, daar wisselen we de prijs naar 12,99. Gal en Gal.
1: Mega acties voor een mega lach bij Trekpleister. Nu Oral-B opzetborstels 2, 4, 6 en 8 pak. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
3: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
4: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
3: Oh, Otrium?
4: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
5: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Campina Lang Lekker Liter pakken? 2 plus 3 gratis. Alle

0: Vandaag bij Otrium, 10% extra korting op Levi's, On Running en New Balance.
1: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
3: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
4: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
3: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
5: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
6: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby-tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
8: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs. Mis niets.
9: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
10: ANWB en gaan.
11: De sale is gestart. Nu extra korting bij Amsterdam De Style Outlets.
12: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
13: Radio. Zo meteen bij de top 4000 classics, onder andere de Bangles en een gozer met een behoorlijk wasbordje. Tenminste, dat had hij in de jaren 90. Nu het nieuws van 10 uur.
14: Er moet meer geld naar wegen, vindt de Tweede Kamer. Maar de vraag is waar dat vandaan moet komen. Het kabinet geeft de voorkeur aan onderhoud van wegen. Het bouwen van nieuwe moet maar wachten. De Kamer is het daar niet mee eens. Dan maar geld lenen, een kilometerheffing en minder naar ontwikkelingshulp zijn een paar ideeën. De A12 bij Utrecht gaat dit weekend toch niet dicht. Rijkswaterstaat stelt de werkzaamheden uit vanwege de hitte. Ze zeggen dat medewerkers door de combinatie van hoge temperaturen, warm asfalt en zwaar materieel niet veilig kunnen werken. Nu worden de werkzaamheden verplaatst naar een weekend in september. In Hongarije is een man opgepakt die allerlei menselijke resten bleek te hebben. De politie vond onder meer schedels, een onderbeen en een hart in een pot. De man zou de resten hebben verzameld op zijn werk in het ziekenhuis en op begraafplaatsen. Ook heeft hij het mensenvlees klaargemaakt en opgegeten. De politie doet nog onderzoek. En voor het WK voetbal waren er twijfels of Cristiano Ronaldo het nog wel kon. Maar in de wedstrijd tegen Oezbekistan heeft hij alle kritiek aan flarden geschoten. Hij scoorde 2 keer en is daardoor de eerste speler die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. Portugal had geen kind aan Oezbekistan en won met 5-0. Het radioteam weer door Weer Online. De komende nacht daalt de temperatuur naar zo'n 20 graden. Morgen is het zonnig en warm met maximaal 36 graden. En de komende dagen wordt dat...

0: werkzaamheden. En dat levert een vertraging op van 9 minuten.
1: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo! Odido.

Coldplay, My Universe. Nou ja, daarover gesproken. Afgelopen weekend leek het soms alsof iemand de lichtschakelaar van Nederland aan het testen was, hè, met dat latonweer. Dat was van vrijdag op zaterdag. KNMI kwam daarna ook met bijzondere cijfers, want na een meting zijn ze uitgekomen op 190.000 bliksemflitsen. Ja, ongeveer dan, hè. Maar hoe zou dat gaan, zal ik te denken, met zo'n meting, hè? Zit er dan echt iemand de hele nacht met een telraampje naar buiten te kijken? Zie je het voor je? En dat het dan zo hard gaat dat het eigenlijk niet bij is te houden?

0: grootste Michael Jackson tribute show van Europa. This is Michael. 19 november, Ziggo Dome, Amsterdam. Beleef de ongekende energie van de King of Pop. Ben jij fan van Michael Jackson? Deze week maak je kans op tickets van 10 voor This is Michael. Alle info, radio10.nl.
1: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
2: Johan's witgoed plus Johan's elektra niet goed is...
3: Ja, mooi wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
4: Rook?
3: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
4: Nee, rook. Uit de meterkast.
2: Johan's witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans op brand.
3: Zo, koffie?
5: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
6: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: De WK-spirit begint bij Gal en Gal. Daarom scoor je al je... Oeh, tijd voor een wissel. De Moet Je Mas Oranje komt erin voor maar €5,99. En het Oranje Bierpakket, daar wisselen we de prijs naar €12,99. Gal en Gal.
6: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Fan of the Year 2026.
9: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89.
10: Dat gaan we vieren.
9: Zo goedkoop, daar word je fan van.
11: Dat gaan we vieren.
9: Aldi.
12: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
9: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leveren shawarma. Gekruid. 450 gram maar €2,25. En high protein drink per flesje €0,95. Zo goedkoop. Daar word je fan van.
10: Dat gaan we vieren.
9: Dus nu naar Aldi.
13: Oranje fans opgelet.

0: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
2: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.

0: vakantie vind je bij Bol.
1: Niet geschoten is always mis. Nu bij Kruidvat always maandverband en inlegkruisjes 5 voor 10 euro. Woehoe! Dus richt je pijlen op de dichtstbijzijnde.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
4: Kom maar verder.
3: Met airco-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
4: Hij is weer klaar.
3: QuickFit en weer verder.
5: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
6: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
7: Oranje. Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.

Simply Red, Sunrise. Ja, wat dat betreft hebben we net de langste dag van het jaar achter de rug. Hè? Afgelopen zondag was dat. Kwam de zon rond 4:15 op. Niet dat ik erbij was, nee, heb ik even opgezocht. En hij ging pas iets na 10 op zondagavond onder. Goed voor bijna 17 uur daglicht. Maar ja goed, vanaf nu worden de dagen wel heel langzaam weer wat korter. Even voor het idee, in deze periode... Ja, morgen scheelt dat nog geen halve minuut ten opzichte van vandaag. En ja, met dit soort liedjes merk je daar ook helemaal niks van. Patricia, jij vroeg erom via de Radio 10 app. Lekker! Het zijn de Gibson Brothers.

0: Verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
0: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
3: Vergeet je niet in te smeren.
2: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
4: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
5: Hola, ¿dónde está mi casa?
4: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
5: Paella, paella.
4: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
5: Buenas noches.
4: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
6: Maak je huis schoon en fris met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dasti-ontvetter, spray plus navul, diverse varianten, 2 stuks voor maar €5. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.

0: Ed. Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Edna. Krijg nu 50% korting op alle Edna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Edna, official cooling partner van FIFA 2026.
1: Inslaan voor we op vakantie gaan. Nu bij Kruidvat alle Biodermal, van zonbescherming tot bodylotion, 1 plus 1 gratis. Haal die koffer van je zolder en gooi hem vol bij
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
4: Sorry, het is WK.
5: Met waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Samsung 5000 serie 8 kilo energiezuinige wasmachine voor €469. Mediamarkt.
6: Hey, jij daar.
7: Heb je ook zo zin in vakantie?
6: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
7: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
6: Prijsvrij vakanties.
8: De WK-spirit begint bij Gal en Gal. Daarom scoor je al je... Oeh, tijd voor een wissel. De Mucho Mas Oranje komt erin voor maar €5,99. En het Oranje Bierpakket, daar wisselen we de prijs naar €12,99. Gal en Gal.
6: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
9: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
10: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Hé, het licht doet het niet.
13: Ik heb geen bereik.
14: Hebben we nog wel water?
15: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
16: Gezellig dat je er nog bij bent. En we doen nog een uurtje hoor. Meer top 4000 classics onderweg. Nu eerst het Radio 10 nieuws van 11 uur.
17: Het moet voor de IND weer mogelijk worden om telefoons van asielzoekers uit te lezen. JA21 kwam met dat voorstel en daar is een meerderheid voor in de Tweede Kamer. Sinds een paar weken gebeurt dat uitlezen niet meer. Maar de Kamer wil de telefoons weer kunnen checken om te kijken of het vluchtverhaal wel klopt. Als het aan D66 en het CDA ligt, gaat Rijkswaterstaat geld lenen om wegen, bruggen en sporen op te knappen. Die leningen tellen dan niet mee voor de staatsschuld. In Oostenrijk doen ze dat al, zeggen ze. Het kabinet wil eigenlijk bezuinigen op infrastructuur, terwijl er al grote tekorten zijn. De hitte vraagt ook in Engeland om wat aanpassingen. De beroemde wisseling van de wacht bij Buckingham Palace gaat de komende dagen niet door. De organisatie wil ermee soldaten, paarden en bezoekers beschermen tegen de verwachte temperaturen van 35 tot 40 graden. En president Trump zal aanwezig zijn bij de finale van het WK voetbal over 4 weken in New York. Dat heeft FIFA-baas Gianni Infantino gezegd. Trump gaat samen met Infantino de beker uitreiken aan de nieuwe wereldkampioen. De afgelopen week schitterde Trump door afwezigheid. Zo is hij nog niet bij een wedstrijd van Team USA geweest. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het blijft vannacht nog lang warm. De minima liggen tussen de 16 en 21 graden. Morgen is de eerste bloedhete dag van de week met 31 graden in het noorden tot 36 of 37 graden in het zuiden.

I'm over here, James. Als je nou altijd al hebt afgevraagd waar dat liedje nou eigenlijk over gaat. Welcome to the club. Nee, maar zelfs fanatieke James Blunt fans die discussiëren daar al jaren over. James Blunt zei zelf ooit dat het nummer gaat over de druk om je aan te passen aan de verwachtingen van anderen. Maar wat dat betreft heeft James Blunt zelf ook een prima manier gevonden om met druk om te gaan. En daarvan gebruikt hij humor en zelfspot. Zo zegt hij zelf dat hij vooral beroemd is geworden door 3 akkoorden... een gebroken hart en een kapsel dat zelfs in 2005 al discutabel was. En door maar weer met de classics. Straks onder andere nog muziek van The Weeknd. Ook hoor je Mike Oldfield samen met Maggie Riley. Zometeen Lionel Richie. En nu eerst 10cc en The Wall Street Shuffle. In de afgelopen editie van de lijst was hij goed voor...

because Lionel is on the radio. En we moeten hem nog even feliciteren. Afgelopen zaterdag is hij 77 geworden. De meeste mensen krijgen op die leeftijd een seniorenkorting. Lionel Richie krijgt een tournee samen met Earth, Wind & Fire. Hoe vind je die? Alleen die naam al. Het wordt de Sing a Song All Night Long Tour. Morgen gaat hij van start in de VS. En de komende 7 weken...

0: 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
0: Wil je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol? Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Get ready for the OG.
3: All y'all bitches wanna look like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
5: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
6: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.

The rest is still unwritten. Natasha Bedingfield. 2 jaar terug kreeg het liedje ineens weer een enorme opleving. Doordat het werd gebruikt in een film. En dan heb ik het over een romcom. Anyone but you. Ik heb hem zelf niet gezien, maar ik weet wel dat het een romcom is. Maar daardoor kwam het onder andere opnieuw in de Britse hitlijsten terecht. En werd het ook veel gedeeld op TikTok. Dus een hele nieuwe generatie kreeg dit liedje weer mee. Nou hoor ik sommige mensen denken... Een hele nieuwe generatie. Zo oud is dat liedje nou ook weer niet. Wake Up Call, 2004. Hè? Even voor het idee, toen dit nummer uitkwam... had je nog geen iPhone, geen WhatsApp, geen Instagram. Zelfs YouTube moest nog bedacht worden. Google Maps bestond niet, dus je reed gewoon verkeerd... of ja, met een tomtom op je dashboard. En over herinneringen gesproken... Alicia Silverstone in de clip van Aerosmith. Welke was dat ook alweer? Ik heb hem erbij gepakt. Dat was deze.

Radio 10, UB40 natuurlijk dit, Maybe Tomorrow. Maar het begon zijn leven al veel eerder, het liedje. Oorspronkelijk opgenomen door de Jackson 5 in 71. Met toen nog een piepjonge Michael Jackson als liedzanger. Pas 16 jaar later kwam zeg maar de zonnige regenjas eroverheen. En scoorde UB40 er in Nederland een top 3 hit mee.

hij klopt helemaal op dit tijdstip, hè? En hij klinkt eigenlijk nog mooier. Vind je niet? Laat op de avond. Raccoon, het is al laat toch. En inderdaad, hè? Een blik op de klok. We gaan alweer richting de nacht van 10. Ja, ben je er morgenochtend ook weer bij? Vanaf 8 uur gaan we ook weer verder, hè, met de 80s en 90s top 1500. Graag tot morgen dus. Toedeloe!

0: houden we echt van Oranje. Daarom deze week alle Oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op Hema.nl.
1: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89.
3: Dat gaan we vieren.
2: Zo goedkoop, daar word je fan van.
4: Dat gaan we vieren.
2: Aldi.
5: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
6: De beste plek voor jou, NVM.
2: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar €2,25. En high protein drink per flesje €0,95. Zo goedkoop, daar word je fan van.
3: Dat gaan we vieren.
2: Dus nu naar Aldi.
7: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-landcruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
9: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
10: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
11: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
12: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk.
13: Samen delen we Oranje.
14: Hallo.
15: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
14: Ja hoor.
15: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
14: Tuurlijk.
15: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
14: Ja.
16: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
17: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenaerts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
18: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen deze week 35% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Karwei, maak het mooier.
19: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
20: Sorry, maar het is WK!
21: Met waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Hisense 58-inch QLED 4K Smart TV voor €379.
22: Mediamarkt.
23: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
24: De WK-spirit begint bij Gal en Gal. Daarom scoor je al je... Oeh, tijd voor een wissel. De Mucho Mas Oranje komt erin voor maar €5,99. En het Oranje Bierpakket, daar wisselen we de prijs naar €12,99. Gal en Gal.
25: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
26: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
27: Rook?
26: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
27: Nee, rook. Uit de meterkast.
25: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
26: Zo, koffie?
25: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
28: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou.
0: dienstoeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Het ANP-nieuws van 12 uur.
3: KPN werkt niet meer samen met malafide callcenters die mensen ongevraagd lastigvallen met verkooptelefoontjes. Dat zegt Marktwaak rond ACM. Die ontdekte dat de callcenters zich vaak niet aan de regels houden. Volgende week gaan er daarom strengere regels in. Er rijden op dit moment in heel Duitsland geen treinen. Er is een storing aan een communicatiesysteem. Wat de precieze oorzaak is en hoe lang het duurt voordat de treinen weer rijden is niet bekend. Komende ochtend rijden er in Nederland tot 8 uur ook geen treinen, maar dat komt door een staking. Er is olie en gas gevonden voor de kust van Suriname. Het veld ligt op meer dan 100 kilometer van het vasteland. Echt goed nieuws voor ons, zegt de Surinaamse president. In het gebied werd eerder ook al gas gevonden. Suriname hoopt in 2030 te kunnen beginnen met boren. En in Brabant, in de buurt van Heelvarenbeek, loopt al dagen een aap rond. Het dier ontsnapte zaterdag uit dierentuin de Beekse Bergen en inmiddels hebben meerdere mensen hem al gezien. Vandaag nog in Esbeek, ruim 9 kilometer van de dierentuin af. Het park vraagt aan inwoners de aap niet zelf te vangen, dat doen zij. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het is helder en nog lang warm, de minima liggen tussen de 16 en 21 graden. Overdag wordt het zonnig en bloedheet met 31 graden in het noorden tot 36 of 37 graden in het zuiden.
1: Radio 10.

0: treinen in Duitsland beginnen langzaam weer te rijden. Het treinverkeer lag in het hele land urenlang stil doordat het communicatiesysteem was uitgevallen. Veel mensen zijn daardoor gestrand. Spoorbedrijf Deutsche Bahn verwacht dat het tot zeker in de ochtend duurt voordat de treinen weer normaal rijden. Mensen in Utrecht die de komende dagen even moeten afkoelen, kunnen terecht in de Domtoren. De kerk is extra lang open. Ook kunnen mensen op adem komen in musea, buurthuizen en bibliotheken. Amsterdam opende ook al zulke koelteplekken in de stad, bijvoorbeeld in een supermarkt. Veel mensen konden vanavond laat even geen berichtjes sturen. WhatsApp, Instagram en Facebook lagen eruit. Al die diensten zijn eigendom van Meta. Bij de website Down Detector kwamen duizenden meldingen binnen van mensen die er last van hadden. De storing is inmiddels opgelost. En dan nog voetbal. Op het WK hebben Engeland en Ghana gelijk gespeeld. Het werd 0-0. Daarmee komen beide landen op 4 punten. En dat is doorgaans genoeg om door te gaan naar de volgende ronde. Kroatië en Panama, de twee andere landen uit de groep, beginnen rond deze tijd aan een wedstrijd. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het is helder en nog lang warm. De minima liggen tussen de 16 en 21 graden. Overdag wordt het zonnig en bloedheet met 31 graden in het noorden tot 36 of 37 graden in het zuiden.
1: Radio 10.

Een commissie van de overheid die onderzoek doet naar misstanden bij de jeugdzorg gaat niet opnieuw kijken naar dossiers uit de toeslagenaffaire, dat meldt Trouw. Een aantal toeslagenouders van wie de kinderen uit huis was geplaatst had erom gevraagd. Zij willen nu dat hun gevallen alsnog op een andere manier opnieuw worden bekeken. In een ziekenhuis in Den Haag zijn twee jongens met elkaar op de vuist gegaan, meldt Omroep West. Ze kwamen allebei het ziekenhuis in met steekwonden, waarna ze begonnen te vechten. Hoe ze aan die verwondingen kwamen is niet duidelijk. Er is niemand aangehouden. In Amerika is een wet aangenomen die president Trump verbiedt om op eigen houtje oorlog te voeren tegen Iran. Het parlement moet daarvoor zijn eerst toestemming voor geven. Wat de gevolgen zijn voor de oorlog nu is niet duidelijk. Er wordt sinds vorige week onderhandeld over een vredesakkoord. En de A12 bij Utrecht gaat dit weekend toch niet dicht. Rijkswaterstaat stelt de werkzaamheden uit vanwege de hitte. Ze zeggen dat medewerkers door de combinatie van hoge temperaturen, warm asfalt en zwaar materieel niet veilig kunnen werken. Nu worden de werkzaamheden verplaatst naar een weekend in september. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het is helder en nog lang warm. De minima ligt tussen de 16 en 21 graden. Overdag wordt het zonnig en bloedheet met 31 graden in het noorden tot 36 of 37.